Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek en Banden. Dag luisteraars, de 14e Lek en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van een 89 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22. Welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Galgenwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten

0: De twee waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens die wappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Krimpen-en-Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpen-en-Waard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Salavi, baby.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen

0: gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan Lisbeth niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties Den Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wat is de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven, hier in de Krimpende Waard.

Info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlands stokje plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker doden. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een incident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging.

0: Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid over Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen op radio of tv.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Info. Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website. Veel mogelijk thuis.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een eind te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïne er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

0: regio-info.
1: Agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal komstgerollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met minder kramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6, ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Nog veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Het was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig lopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars. Beste vakantiegangers, welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst.

0: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het nieuws. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse Nederland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel vanochtend niet weer aan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nagedacht. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij auto met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
7: Goedemorgen.
6: Wakker Worden met Juri en Arjan.
8: Ja, ik vond het helemaal geen tijdstip om wakker te worden eigenlijk.
9: Ja, maar jij bent ook geen Arjan, dus...
8: Goedemorgen, Juri. Nee, inderdaad, Arjan is op vakantie. En vorige week vroeg ik eigenlijk met mijn stomme kop, wie gaat jouw programma doen?
9: Nou, krijg je de vraag gelijk terug.
8: Dan kreeg ik inderdaad de vraag terug. Jij? Nou, fijn. Nou, het gevolg, hier zit ik. Goedemorgen, Juri. Goeie week gehad.
9: Ik wel. Jij ook?
8: Nee, ik niet.
9: Nou, dan kunnen we vandaag misschien met de vrolijke muziek er toch nog een positief einde aangeven.
8: Nou, inderdaad. Nou, in zoverre een positief. Ook weer niet. Want ik vind dat we eigenlijk wel even wat moeten beginnen met iets speciaals.
9: Oké.
8: Ja, want afgelopen donderdag, geloof ik, is ze overleden. Is ze begraven. Journey Kaagman.
9: Ja, ik kende haar van Idols en jij kent haar van de tijd dat ze nog daadwerkelijk zelf in band had, zeker?
8: Nee. Ik kende haar wel van de band, althans. Maar meer inderdaad ook van Idols. En daar was straks haar commentaar met haar jury niet echt onder haar mening onder stoelen of banken. En maar ook haar koude gezicht vond ik altijd.
9: Ja, het is wel een uitstraling waarvan je denkt van nou, ik weet niet of dat de meest vriendelijke persoon in de ruimte is. Hoeft ook niet.

0: Nee, natuurlijk. Maar waarschijnlijk was persoon tot persoon wel heel erg gezellig om in de buurt te zijn. Alleen sommige mensen hebben een uitstraling waarvan je denkt van nou...
1: Haal er een strijkbaard overheen.
0: Die heeft misschien iets te veel azijn gehad vanochtend.
1: Ja, het was erg in de aanbieding. Maar goed, inderdaad. Ze schijnt wel heel aardig te zijn geweest. En ja, laten we daar dan maar mee beginnen. Earth and Fire, daar was zij zangeres van. Dit is Weekend op RTV Krimpen en Waard. Goedemorgen.

0: Ja, en gisteren werd ook bekend dat Peter Faber is overleden. Ja, ja, het is allemaal wat chaos in de... Ja, het is chaos hier. Ik ben zo te zien, want ze hebben een pizza gemaakt die niet in de oven past.
1: Ja, dat overkomt je ook wel eens. En daarom moet je ze misschien bij de winkel inkopen in plaats van ze zelf in elkaar zetten.
0: Ja, of rekening houden met hoe groot je oven is als je hem zelf maakt.
1: Ik weet niet of mensen altijd denken van, joh, weet je wat, ik pak mijn liniaal of mijn rolmaat even. Ik ga kijken hoe groot mijn pizza oven is.
0: Nou, mijn vriendin bakt wel eens zelf pizza's. En dat doet ze gewoon op de bakplaat die in de oven past.
1: Dat is inderdaad een hele goede. Ik snap misschien dat buurman en buurman die stap nog een beetje hebben overgeslagen dan.
0: Ja, ze gaan.

0: stenen proberen. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar goed.
1: De oplossing is misschien, we bouwen een nieuw oventje.
0: Ja. We hebben straks nog consternatie hier in de omgeving.
1: Oh jee.
0: Ja, vanaf maandag wordt het natuurlijk heel erg.
1: Oh, zeker, zeker. Ik vandaag iedereen die nog wil even gebruik maken van de Algrabrug. Want ja. Vanaf maandag is die toch daadwerkelijk afgesloten. Gaat het crisisplan?
0: Ja, maar het schijnt niet alleen daar crisis te worden. Het schijnt zelfs daardoor, let op, bij Stolwijk zelfs crisis te worden.
1: Natuurlijk. Iedereen die normaal gesproken richting Krimpen en richting de Algrabrug gaat, moet nog steeds aan de andere kant van de Algrabrug zijn, maar kan daar niet via die brug naartoe. Nee. Dus die rijden dan of via Gouda, of via Utrecht, of via de Ponten. Ja. Maar als je dan naar Gouda wil, kom je langs Stolwijk, is de naar Provinciale Weg daar waarschijnlijk een stuk drukker.
0: Ja, maar daar is het niet om. Maar dat ga jij straks nog horen van mij.
1: Dan ga ik ondertussen nog zeggen dat de gemeente inmiddels ook al maatregelen heeft genomen voor het verkeer in en rond Berkenwoud, omdat er heel erg angst is voor sluipverkeer. En daarom wordt het gemotoriseerde verkeer dat 's ochtends richting Schaapjes, richting de Zuidbroekse opweg wil, toch teruggestuurd. Want dat is niet de bedoeling. En 's avonds is het niet toegestaan voor gemotoriseerden om de Beierseweg ter hoogte van de N207 of de Benedenkerkseweg of de Benedenberg binnen te rijden, omdat dat dan voor te veel sluipverkeer.
0: Nou, dat stukje voor straks.
1: Oh, ja, dat wou jij relateren aan Stolwijk. Maar dat doen we om Berkenwoude te ontzien.
0: Nee, want er is een hele hoop commentaar over de aanwonenden, namelijk ook alle bedrijven.
1: Die hebben er ook last van, want die moeten dan vanaf de andere kant komen.
0: Want de Algrabrug ligt 25 kilometer van zijn weg, maar in het Beierse moeten ze 18 kilometer omrijden om daar te komen.
1: Ja.
0: Want vanaf Stolwijk wordt inderdaad, kun je niet meer 's middags naar Hogendoorn toe.
1: Ja.
0: Want dat wordt inderdaad afgesloten. En 's middags wordt het de andere kant op gedaan. Ze voeren nu actie. En dat loopt echt helemaal uit de hand. En ze verwachten daar ook een hele hoop problemen in de richting van de verkeersregelaars. En ook zelfs ruzies.
1: Natuurlijk. Als je een beetje boerenverstand eraan zegt, dan zeg je van joh, inwoners die kunnen wellicht ontheffing krijgen voor.
0: Nee, dat vinden ze te moeilijk. Want dan krijg je namelijk opstoppingen om dat te handhaven.
1: Ja, en inderdaad, dan moet je weer lijsten gaan bijhouden. We moeten de verkeersregelaars bij iedere auto de controle uitdoen. Er zijn misschien ook mensen die dan zeggen, wil de auto voor mij, die mocht er wel door en ik niet. Dat vind ik ook weer vervelend. Ja, dus een algemene generieke regel die werkt. Maar meestal het handigst voor de mensen die je moet uitvoeren. Alleen dan krijg je weer van, die houdt geen rekening met bijvoorbeeld het feit dat er mensen ook op die wegen wonen die nou heel veel moeten omrijden.
0: Ja, Maarten Blijleven van Dierenwinkel Hogendoorn voorspelt juist vliegrijders. Hij heeft de klanten bijgepraat met de nieuwsbrief en de openingstijden aangepast op de afsluitingen. We gaan 2 uur eerder open en de afspraken ook gemaakt met leverancier. En de webshop wordt dag later verzonden. Voor de bewoners is het een ander verhaal. De buurt staat op de achterste benen omdat ze geen ontheffing kunnen krijgen. Een paar jaar geleden kregen bewoners een pas waarmee ze konden doorrijden. Daar hadden ze nu eigenlijk ook op gerekend, maar die komt er niet. Ontheffingen zijn niet uitvoerbaar en handhaafbaar. Dat is de melding van de wegbeheerder. Verkeersregelaars zouden per voertuig moeten beoordelen wie wel of niet mag doorrijden. Dat leidt in de praktijk tot vertragingen en discussies. Daarom geldt het inrijverbod voor iedereen. Uitgezonderd zijn hulpdiensten, landbouwvoertuigen en de buurtbus. En uiteraard de brommers en fietsers ook. Dus als ik
1: iedereen de tractor van de buurman even lenen.
0: Ja. Dus ik ga gewoon met, als ik naar Hogendoorn moet, ga ik even de trekker halen bij mijn schoonvader. En durf ik gewoon daar doorheen.
1: Ja, of je probeert het nog te regelen op de fiets. Of
0: ja.
1: We zetten het ergens aan de provinciale weg neer aan die.
0: Ja, naar klachten hebben Rijkswaterstaat, het Hoge Hemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard en de Krimpen aan de IJssel de maatregelen opnieuw bekeken. En hieruit zijn geen aanpassingen mogelijk. Dus dat wordt nog een
1: een kleine maand eventjes volhouden.
0: Er wordt wel heel vriendelijk gevraagd. Doe normaal en blijf aardig tegen de verkeersregelaars. Zij kunnen er niets aan doen. Zij doen hun werk. Geef ze koffie en

0: koek. Nou, koek. Ja, het is zo jammer dat jij er weer niet meegenomen hebt.
1: En een keer koekjes.
0: Heeft er nog iemand interesse of een melding? Dan kunt u altijd een berichtje sturen via de RTV-app naar ons toe. WhatsApp het inmiddels nog doet. Nee, WhatsApp doet niet meer bij ons. Dus dan zullen we onze programmaleider even voor vragen of hij daar een blik op wil werpen. Maar via de app zijn wij in ieder geval bereikbaar. Dan kunt u een briefje sturen. Dan
1: doen wij het inmiddels gewoon met onze eigen muziek.
0: Ja. Ben je naar Bruno Mars geweest?
1: Nee. Jij wel?
0: Nee, ik ook niet. Maar we gaan hem wel even draaien om 7:15. Ik heb nog een opdracht voor jou. Verzin de ethisch classics. Ik heb er geen zin in. Okay. Je hebt net alles al voor mijn voeten weggemaakt. Dus dan doe je dat ook maar. Ja? Dus succes. Bruno Mars.

0: de Mars. Op RTW Krimpen en Waard.
1: Het is nog geen tijd voor de ethisch classic. Ik heb er wel al inmiddels eentje verzonnen.
0: Gefeliciteerd.
1: Joepie.
0: Iedere woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur is iedereen welkom bij Inloop Laagweg in de Oosterkerk. Een plek voor ontmoeting, een praatje, een spelletje en vooral verbinding. Dit initiatief is gestart door Welzijn Krimpenerwaard en 5 enthousiaste vrijwilligers van de Laagweg. Dat de inloop van start kon gaan is mede te danken aan bouw- en aannemingsbedrijf C-Spec BV, dat de momentele kerk belangeloos beschikbaar heeft gesteld zolang het gebouw er nog staat. Op 5 augustus vond de eerste inloop plaats. De sfeer was gezellig, de gesprekken kwamen gemakkelijk op gang en al snel werd duidelijk dat er behoefte is aan meer ontmoeting in de buurt. Bezoekers deelden ideeën voor de toekomst en dachten mee over nieuwe activiteiten en mogelijke locaties voor later. De organisatie nodigde iedereen uit om eens binnen te lopen. Neem een buur, een vriend of familielid mee. Ik jou, jij dus niet. Ben je nieuw in de buurt of ken je nog niet veel mensen? Kom juist dan. Dan leer je ook weer andere mensen kennen. Heb je maar een uurtje tijd? Ook goed. Is het je opdrachtsdag? Neem de kinderen lekker mee. De deur staat open, want de verbinding begint met elkaar te ontmoeten. We zien je graag op woensdagmorgen. Dat is dus iedere woensdagmorgen tussen 10 en 12 in de Oosterkerk aan de Lageweg. En het is een gratis toegang voor iedereen. Ik mag hopen dat er dan ook koffie is.
1: Neem aan van wel.
0: Oké. Okay. Ja. Zouden ze ook koekjes hebben? Wij nog steeds niet.
1: Hij zit er echt over vast. Hij doet volgende week toch ook...
0: Ja, yeah. Maar ik weet niet of ik dan zin heb in koekjes.
1: Oh jee, krijgen we dat weer. In de tussentijd van de regen in de drup. We hebben niet alleen de sluiting van de Algarabrug, waar we nu een maand te doen mee hebben. Er is inmiddels ook aangekondigd dat zodra de Algarabrug weer open is, dat de provincie Utrecht ook weer groot onderhoud gaat doen aan de N210 in de buurt van Lopik. In de periode 31 augustus tot 28 november groot onderhoud in verschillende fases. En vooral de tweede fase gaat lastig worden. Tussen 3 oktober en 6 november is de N210 dan volledig afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 3 kwartier. En alleen busverkeer en fietsen kunnen dan nog de gebruikelijke routes blijven doen. De N210 is dan het autoverkeer. Dus voor iedereen die dan weer richting Utrecht wil rijden, heeft rekening te houden met een omleiding.
0: Zo lang geleden.
1: Ja, wegen en bruggen en de infrastructuur veroudert natuurlijk. En waarschijnlijk pakken ze iedere keer een ander stukje. Ja, je kunt ook 210 voor een half jaar dicht doen en dan echt goed opknappen. Maar daar worden we ook niet vrolijk van.
0: Ja, maar dan heb je 1 keer even goed last.
1: Ja, misschien dat er inderdaad ook mensen zijn van dat vind ik een betere alternatief. En aan de andere kant om dan te zeggen van joh, een periode van 6 maanden of langer waarbij je een weg denk ook niet kan gebruiken. Daar kan Bruin op een gegeven moment ook niet meer trekken. Dus dan is dit de tussenoplossing die dan geprefereerd wordt. Wellicht dat het wegdek ook in slechtere staat was dan waar er voorheen rekening mee werd gehouden. Ja, alles moet opgelapt worden. Alles wordt opgelapt, niet alleen de Algarabrug. Nou ja, we hebben de brug bij Gouden dan al gehad. De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam, die moet ook nog een keer onderhouden worden. Ja, verschillende andere infrastructurele projecten over heel Nederland die het hele verkeer verstoren.
0: De brug bij Gorkum is ook wel een drama.
1: Ja, we hadden natuurlijk de Ring Noord bij Rotterdam ook al een stukje aangepakt. Dus we blijven ermee bezig. En hopelijk over een paar jaar zijn we er eindelijk klaar mee. En herhalen we het hele stukje over een jaar of 40 weer, want dan is dan alles weer op.
0: Ja, daarom. Nou, dan dit maar.

0: Waar wachten we op?
1: Ik wacht op jou.
0: Wij wachten op mij? Oké. Okay. Het volgende nieuwtje.
1: Oh ja, vertel.
0: Wie de komende tijd over de provinciale wegen in de Krimpenerwaard rijdt, die zal wel eens wat borden aan de kant van de weg kunnen tegenkomen. Ik heb er vanochtend een aantal ook al gezien.
1: Wat voor borden?
0: De agrariërs in de Krimpenerwaard hebben afgelopen week opnieuw borden langs de provinciale wegen geplaatst en op andere zichtbare locaties. Met deze actie proberen zij aandacht te geven aan de gevolgen van recente landbouw- en stikstofplannen van het kabinet. Die hebben namelijk gezorgd voor een heleboel onzekerheid over de toekomstigheid van de agrariërs binnen de Krimpenerwaard. En die onrust is nu geuit dan in helpkreten aan de kant van de weg, zodat mensen zich ook weer de aandacht krijgen op wat er speelt. Met slogans zoals: voedsel groeit niet in de supermarkt, de natuur is niet gebaat bij boerenhaat en dit kabinet mist boerenverstand. Proberen de agrariërs dan...
1: Het kabinet met sowieso verstand.
0: Dat is misschien voor de volgende keer, ja. Maar probeert men de visie vanuit de agrarische sector wat meer te laten zijn. Deze actie is onderdeel van een landelijke campagne waarbij op meerdere plaatsen in Nederland de aandacht wordt getrokken voor de agrarische problematiek. En trekkers hebben we hier in de Krimpenerwaard al minder last. Dat is inmiddels al toegezegd. De nadruk ligt op het informeren van het publiek, het zichtbaar maken van de zorgen die onder de boeren leven. En RTV Krimpenerwaard gaat ook een series van artikelen. Inmiddels staan er al een paar van op onze site. Wellicht dat die ook nog wel op tv en radio een keer voorbij komen. Maar dan gaan we langs bij een aantal jonge agrariërs om dan toch de zorgen te inventariseren en hun perspectief op de plannen en de toekomst weer op te halen, zodat we dan toch hopelijk met elkaar weer in dialoog kunnen gaan.
1: Ja, volgens mij, ik ga even heel snel spieken, want volgens mij komt het ook aan bod in de Waard op de kaart straks om 9:00.
0: Dat zou kunnen natuurlijk, als we daar heel veel moeite in hebben gestoken in de rapportage maken en het interview, en wellicht dat we daar dan ook aandacht voor hebben in de Waard op de kaart.
1: Ik dacht het.
0: Misschien later nog een keer. Het genoeg wel om te bespreken, maar dat komt later ook aan bod, die vooruitblik.
1: Ja.
0: Gaan we nu al over naar de ethisch classic of vullen we de 2 minuten nog met iets anders aan leukerigheden?
1: Ik kan wel een vraag aan jou stellen om die 2 minuten even op te vullen.
0: Oh, nou komt ie hoor. Dan zit er klaar.
1: Ben jij er helemaal klaar voor woensdag?
0: Ik denk het wel.
1: Woensdagavond.
0: Oh, is dat dan de zonsverduistering?
1: Heel goed.
0: Die gaat plaatsvinden. Hij is niet volledig hier in de buurt, dus we moeten...
1: 88% geloof ik of zo.
0: Net boven de 90 volgens mij nog wel, maar... je moet meer richting Spanje gaan voor het volledige effect.
1: Ja,
0: moet onthouden wat het is. Ik dacht dat het tussen 7 en 8 uur 's avonds is. En als je dat...
1: tussen 7 en 9 en het hoogtepunt zit op 11 minuten over 8 voor Nederland.
0: En mocht je dan niet opletten, dan is die bij zoveel voorkomend, is dit fenomeen niet.
1: Nou, ik heb gisteren gehoord dat zelfs mensen, vrienden van iemand die ik ken, naar Spanje zijn gegaan om het festijn mee te maken, want het schijnt heel uniek te zijn, want de volgende keer maken wij niet meer mee.
0: Er zijn wel volgende zonsverduisteringen, maar die vinden dan niet hier in de buurt plaats, dus dan moet je verder reizen om hem helemaal te zien.
1: De volgende keer als hij hier is, dat is in 2135.
0: Ja, dat duurt nog wel eventjes. Dus,
1: ja, daarom.
0: Wees er klaar voor. Zorg dat je er goed op voorbereid bent. Neem zo'n bril mee, want dat heb je natuurlijk ook. Dat je, als je er niet goed mee omgaat, dat schade aan je ogen gaat geven.
1: Ik heb ook al weer wat anders gehoord. En je moet een vergiet hebben met een wit papiertje. En dan kun je de schaduw via dat witte papiertje weer wel zien. Dat schijnt weer veilig te zijn.
0: Ja, dat heeft een soort zelfde filterend effect als die bril. Ik weet ook allemaal niet hoe dat zit.
1: Maar brilletjes schijnen overal uitverkocht te zijn nou.
0: Ja, nou, we hebben nog een tijdje om het voor te bereiden. En ook in Nederland hebben we misschien dan niet volledig, maar wel gewoon goed genoeg dat je het wel, dat die wel ergens over de horizon zichtbaar zou moeten zijn.
1: Ja, en dus... sprekende over dat hoogtepunt, hebben we nu een ander hoogtepunt.
0: Ja, daar heb ik een vraag voor jou.
1: Ja.
0: Want ik had al gedeeld met welk nummer we zouden doen. Uit welk jaar komt die?
1: Nou, het jaar weet ik niet, maar ik heb er wel herinneringen aan dit nummer.
0: Oké, hoe ver komen die herinneringen terug?
1: Ja, dat is wel, want ik ben in 2006, dat is 20 jaar geleden, toen was ik 36. Nee, 33. Ja, het is erg vroeg. Toen ben ik naar Sensation White geweest. En het nummer heel erg... dit nummer was daar de opening van.
0: Nou, dat geeft wel wat...
1: Ja, dat was kippenvel.
0: Kippenvel, ja.
1: 50.000 man, die idioten die in het wit waren.
0: Nou ja, dat is überhaupt een goede opstarter. Het brengt een beetje de energie erin. Zo'n goed nummer dat inmiddels het Library of Congress in Amerika... in de verzameling heeft ingenomen. Eigenlijk in zijn tijd dan misschien wat ondergewaardeerd... Want in Nederland kon hij de nummer 1 positie niet bereiken. Daarvoor moest je naar IJsland of naar Canada gaan. En ook, dan de Verenigde Staten. En in de rest van de landen had hij toch wat meer moeite om hoog te komen. Maar dat maakt niet dat hij inmiddels enorm bekend is. Synthesizer die bijna iedereen wel kan dromen. Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Eurythmics,
0: sorry.
1: En uit welk jaar komt hij?
0: Uit 1983.
1: Oké. Okay. Nou, de 80s classic.

0: Ja, ik denk dat we toch wel even aan terug gaan naar aan Sensation. Tiësto was daar ook namelijk. En wij hadden mijn vriendengroep en ik hadden toen een best wel iets bijzonders. Wij hadden heel kort achter elkaar 4 gratis concerten van Tiësto. En hij was als laatste was hij hier special guest op Sensation White.
1: Vind je Tiësto een leuke muziekproducent om te luisteren? Is dat natuurlijk wat om 4 keer gratis Tiësto te krijgen en dan helemaal geen fan te zijn van Tiësto?
0: Nee, toen was hij wel goed. Ik moet nu wel zeggen, niet om Tiësto. Ik vind hem nog steeds goed.
1: Maar
0: ik vind Armin van Buuren beter.
1: Ja, maar er zit natuurlijk altijd een rangschikking. Ja. En op een gegeven moment goed is ook goed genoeg.
0: Ja, daarom. En nee, het was wel bijzonder om dat mee te maken. Want hij trad toen ook op bij een heel groot festival in Rotterdam, langs de Maas. Daar zijn wij.
1: Het is ook goed genoeg.
0: Ja, daarom. En nee, het was wel bijzonder om dat mee te maken. Want hij trad toen ook op bij een heel groot festival in Rotterdam, langs de Maas. Daar zijn wij ook geweest. En helaas is dat geëindigd met een best wel een tragisch ongeval. Nou, ongeval. Tijdens de show, want hij trad op van een ponton vanuit de Maas en alle gebouwen eromheen werden verlicht op de mate van de muziek met een lichtproductie. Tot op een gegeven moment de hele Erasmusbrug werd hermetisch afgesloten van iedereen die erop. Iedereen moest daar blijven. En toen bleek achteraf, hoorden we, dat er iemand een vol bierkrat naar beneden had gegooid. En dat is terechtgekomen op iemand zijn hoofd op een bootje. Ja, ik vind dat ook bijzonder tragisch. Ja, met name voor de alcohol. Maar goed.
1: Moet het weer op die manier?
0: Nee, dat was niet leuk. Dat was echt een
1: ja, dat wil je niet hebben.
0: Nee, wij hadden overigens straks hadden wij het er als een geintje over van gaan we hem bellen of gaan we hem niet bellen? Buiten de uitzending om deden we dat. En toen kreeg ik eigenlijk al voor 8 uur een appje van Arjan. Goedemorgen, ik ben niet bereikbaar. Hij kent me dus al. Succes met de show.
1: Nou, dan hebben we zometeen ook iemand anders voor de vaart op de kaart, denk ik. Als Arjan het niet kan doen. Maar dat gaat helemaal goed komen, want we hebben weer een bomvol programma.
0: Allereerst Kees zit er.
1: Gaat Kees het hebben over de afsluiting van de Algrabrug.
0: Alweer?
1: Ja. Het is het nieuwsitem van
0: de laatste 3 maanden, geloof ik.
1: Nou ja, ook de Lunch en Brunch Expo heeft er aandacht voor. Dan meer gerelateerd aan inderdaad de perikel in het Beierse en in de omgeving Stolwijk vanwege de afsluiting.
0: Ja.
1: In de Lunch en Brunch Expo van 12 tot 2. Speciaal teruggekomen van de vakantie om het erover te hebben.
0: Nou, waarschijnlijk is hij gewoon opgenomen.
1: Ja, nou ja, of het was gewoon zijn beurt weer. In de waard op de kaart dan ook de Algrabrug. Maar ook tijdelijke afsluiting van iets anders. Namelijk speeltoestellen in de Krimpene Waard. We gaan verder nog in over de onderwerpen dijkbewaking, waterpeil en watervoorziening. Ook de politieke visie van Leon de Wit krijgen we weer te horen. Hoe kijkt hij vooruit op de komende periodes? Hoe kijkt hij terug op wat er tot nu toe bereikt is? Leon de Wit natuurlijk als politieke kenner. Veerdienst krimpen aan de Lek zegt zich inmiddels ook als grap voor de Algrabrugsluiting. Dus ook daar wat aandacht voor. Het nieuws uit Schoonhoven draait om de jongerensociëteit van de Bastille, die toch niet in de barak komen. Hoe nu verder? Het project verhuizing van het nieuwe gemeentehuis krijgt wat aandacht. Net zoals de opening van het hospice Krimpene Waard. Dat was afgelopen week hier in Begambacht. En daar blikken we dan op terug. Verder maken we kennis met de nieuwe medewerker van RTV Krimpene Waard, Jos Smenk. En hebben we nog de gebruikelijke items zoals bijvoorbeeld het weer in de waard op de kaart van 9 tot 12. Dus meer genoeg om over door te kletsen.
0: Oh, ja, nou prima. Ik zat even andere dingen te doen.
1: Dat mag.
0: Oké. Okay.
1: Muziek, maestro.
0: Oké. Emma Heesters, hartenbreker om 9:50 op RTV Krimpene Waard.

0: Ja, overigens, over de Lunch en Brunch Expo gesproken.
1: Ja.
0: Ik heb een berichtje van hem gekregen. Hij is niet ingeblikt.
1: Dus gewoon live.
0: Hij is hier live. Live, liver dan live in de uitzending. Hier op de lijn.
1: Ja, is toch hartstikke
0: leuk. Heel gezellig. Ik denk dat ik vanmiddag even een bakje kom doen met hem, bij hem. Dan is hij nu bij deze alvast geestelijk voorbereid. Als hij luistert.
1: Ja, of je krijgt zometeen ook weer een berichtje. Ik ben niet bereikbaar.
0: Ik ben niet aanwezig. Of, dat kan ook
1: wel. Wel en niet.
0: Oké, okay, goed. Ik heb even niks. Ik ben leeg.
1: Nou, willen we nog een beetje opinie doen? Wat vind je van de situatie rond de gevangeniskrimp aan de IJssel? Krijgen we een hele beroemde crimineel op bezoek.
0: Ja, nou, die, volgens mij zit hij al.
1: Die zit er al, inderdaad.
0: Hoe heet hij ook alweer?
1: Olleder.
0: Olleder, ja.
1: Of de neus.
0: De neus.
1: Afhankelijk.
0: Ja, hij steekt zijn neus niet in andermans zaken. Nou, dat heeft hij wel.
1: Dat deed hij wel. Dat was een beetje het probleem.
0: Nou, ook weer niet, want hij liet alles doen.
1: Ja, maar hij bemoeide zich er dus wel mee.
0: Ja, tuurlijk.
1: Als je het allemaal terugleidt, dan stak hij zijn neus in iedereen's zaak. Alleen hij liet het voorkomen alsof hij dat niet deed.
0: Kan zo iemand nou blij worden?
1: Allicht. Maar
0: van zijn leven.
1: Misschien wel. Blijdschap uit een heleboel dingen halen. Ja, maar misschien dan toch de kleine dingen waar hij dan weer vooruit kijkt. Ik weet niet waar hij dan onder normale omstandigheden vrolijk van werd.
0: Ik ook niet.
1: Dus
0: ik weet wel dat zijn zus weer normaal over de straat gaat.
1: Daar worden we allemaal wat beter van natuurlijk. Dat hij achter de tralies zit. Maar,
0: iemand anders zit hier heel vragend rond te kijken in de studio.
1: Ja, die houdt dus eens in een hele circuit. Dus die kan er niet over meepraten. Dat is misschien eigenlijk een beter
0: weet
1: teken.
0: Niet. Weet je niet.
1: Oh jee.
0: Misschien heeft hij nog wel...
1: Daar komt het.
0: Dan moet ik ook nog even gaan zoeken. Nee, ik...
2: Ja, dat is hij. Dat is de goeie. Het lampje gaat branden.
0: Hey,
2: goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, Gerrit.
2: Ja.
0: Ja, jij zit al voor je uitzendschema nou, hè? Want jij zit eigenlijk
2: van 9 uur beginnen eigenlijk. Ja,
0: maar gezellig dat hij erbij komt.
2: Ja, en inderdaad, Holleder natuurlijk. Maar hij zit al ruim een maand in Krimpel, hè? Hij zit
0: een maand?
2: Ja,
1: maar juist misschien het feit dat we dat tot nu toe weinig gemerkt hebben is al positief.
2: Nou ja, het is, hij zit in een afdeling van, daar kom ik bijna niet in, laat ik het zo zeggen. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, uiteraard. Ja. Hè,
0: kom je er wel makkelijk uit dan?
2: Nee, dat zou een beetje lastig worden.
1: Nee, maar
2: hij is onder speciale begeleiding is hij naar Krimpen gebracht. Want toen men het erover had in de media, toen zat hij al in Krimpen.
0: Maar,
2: en echt op de zwaarste afdeling die we eigenlijk hebben. Want Krimpen onder IJssel is een van na Vught, een de volgende zware PI.
0: Wat houdt dat nou in? Ik weet niet of jij dat weet. Wat houdt dat nou in voor zo'n gevangenis als zo iemand daar naartoe komt?
2: Meer geld.
0: Maar ook
2: misschien,
0: meer...
2: Misschien typisch, maar dat is wel zo.
1: Ja? Misschien ook een gedeelte meer verantwoordelijkheden natuurlijk.
2: Oh ja,
0: maar wordt er dan ook meer aan beveiliging gedaan in zo'n gevangenis of niet?
2: Ja, er zijn niet de normale, laat ik het zo zeggen, tussen aanhalingstekens beveiligers of mensen die er werken. Dit is echt een speciale groep in die afdeling. Dat is al zo, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Mag wel.
2: Nou ja, die waren er al hoor, dus wat dat er gaat.
0: Ja, oké, okay, maar het mag wel wat kosten.
2: Ja, dan zitten we tot het einde van, zitten we daarmee opgescheept, heet dat.
1: Het alternatief natuurlijk is dat hij of in een minder beveiligde gevangenis komt of gewoon op straat. En daarvan hadden we met z'n allen gezegd, dat willen we juist niet.
2: Nou ja, goed, hij is voor levens met nog beperkingen erbij. Dan kan je niet naar buiten sturen van mijn enkelbandje, jongen. Nou jongen, neus, de groeten.
1: Daarom moeten we juist, maar daarom moet je er ook stop zijn. Ja, ja. Die korte lijntjes, dat brengen risico's en kosten met zich mee.
0: Ja, ik geloof dat hij ook echt levenslang zit. Hè? Want normaal is levenslang, maar 26 jaar geloof ik
2: ook. Ja, en dan heb je nog een tijdje met een enkelbandje.
1: Afhankelijk van hoe goed je gedrag is natuurlijk.
0: Ja, en
2: nou, zo'n gedrag zou wel goed zijn natuurlijk. Dat zou ik ook doen. Je zit toch een simpel. Als je eruit kan, kan je eruit. Maar hij is aangegeven dat hij niet vrijkomt.
0: Ja.
2: Heb je gelijk in.
0: Nou, het gemiddelde leeftijd in de studio wordt het nu ook weer omhoog getrokken. Goedemorgen, Kees.
2: Het wordt steeds vrolijker hier, hè?
3: Oh, ik ben fan van.
2: Ja, we kennen elkaar altijd al een tijdje, heet dat. Hè? Dus, maar dat geeft niet.
1: Zijn we van elkaar gewend.
0: Nee, prima. Oké, okay. Goed. Nou, was even... Dankjewel, Gerrit, voor deze
2: graag gedaan
0: extra info. Wij horen jou straks ook weer bij... waard aan de kaart.
2: Waard op de kaart.
0: Waard op de kaart, ja.

0: Live it all, Lost Frequencies, hier op RTV Krimpenerwaard. Joeri!
1: Ja.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Ja.
1: In september, we gaan het er nog maar eventjes niet hebben over de exacte datum, want dat is nog zo ver weg. Maar
0: dan
1: is de Algabrug weer open.
0: Oh ja.
1: Maar het Streekmuseum Krimpenerwaard...
0: Gaat dicht.
1: Nee, oh. Die heeft juist ook iets opens, namelijk een open monumentendag. En in het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid zoeken ze daarvoor nog mensen die een oud ambacht uitoefenen. Elfen en dat ook willen demonstreren dan van het Streekmuseum. Dus mensen die in houtbewerking of klompen maken, kaas maken of maritieme ambachten hebben gedaan, daar verstand van hebben. Die kunnen zich dan nu aanmelden bij het Streekmuseum van de Krimpenerwaard. En die ambachtslieden kunnen dan hun werk demonstreren en in contact komen met het publiek op de Open Monumentendag. Dus eventjes naar de site van het Streekmuseum Krimpenerwaard gaan om dan in contact te komen. En dan komen de oude ambachten weer onder de aandacht tijdens de Open Monumentendag. Duurt gelukkig nog even, maar dan hebben we alvast tijd om ons voor te bereiden.
0: Ja, en mocht je bij de Monumentendag daar iets anders voor willen, kun je ook naar Haastrecht. Want daar is, geloof ik, op dat moment ook Haastrecht klassiek dat weekend.
1: Ja, dat zou wel kunnen. En waarschijnlijk ook de molens hier in de buurt.
0: Dat is altijd heel gezellig. Ik rijd dan ook altijd mee met de trekker, toch vanuit Haastrecht. Dus. Oké.
1: Zouden we nu eigenlijk mannencoor Karrenspoor op kunnen zetten? Hebben we die lekker op de trekker?
2: Mooi man.
0: Of mooi man.
1: Dat kan ook.
0: Wat doe jij dat weer? Kun je dat niet voortaan even aankondigen?
1: Ik had iets over het Streekmuseum. Jij komt erbij over trekkers. Dus,
0: ja, dat is waar.
1: Nou, we kunnen ook het dorp doen. Dat heeft iets meer met de oude ambachten te maken.
0: Ja, dag. Speciaal voor jou. Ja.
1: Langzaam beginnen.
0: Ja, we hebben hem.

0: Ja, daar gaan ze weer. Oh, het is allemaal wat. Het is allemaal wat. Oh ja, ja. Oké.
1: 4 voor 9. Dus dan hebben we nog een leuke lange plaat om zo af te sluiten. En dan gaan we over naar de waard op de kaart.
0: Ja.
1: En dan zit het voor ons voor in ieder geval deze week er weer op.
0: Ja. En dan zie ik jou volgende week weer als het goed is.
1: Moet ik dan? Het was voor mij niet duidelijk. Wil je nou wel of geen koeken volgende week? Dan moet je nu een antwoord op geven.
0: Je mag ze altijd meenemen.
1: Het is niet heel veel duidelijkheid, maar goed. We gaan het gewoon proberen. De volgende week, ja, maar deze vind ik eigenlijk niet lekker.
0: Is dat zo?
1: Weet ik niet. Het,
0: nou, stroop of het wel in. Stille hint.
1: Stille hint. Nou, dan gaan we daar rekening mee houden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wij gaan afscheid nemen.
1: Wij gaan afscheid nemen, inderdaad. Dus hartelijk dank voor het luisteren. En dat was het volgende keer. Doeg!
0: Tot volgende week. Dan zijn wij er allebei weer. Met koek.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen we ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer van rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
1: En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. En wat gaan we doen in dit eerste uur? We gaan zo praten over... Nou ja, praten eigenlijk niet, want het is al opgenomen. Tom de Boer nam dat voor ons op. En dat gaat over de perikelen rond de sluiting van de Algerabrug. Verder gaan we ook even op bezoek bij boer Bas. Want die heeft ook een probleempje met de sluiting, tijdelijke sluiting, hoopt hij, van de speeltoestellen. Het weekend weerbericht met Mees Verstraten. En dan om 9:50 komt Cor Habbejansen. En die is van het Hoogheemraadschap Schielanden Krimpener Waard, volgens mij. En dat gaat over de dijkbewaking, het waterpeil, de watervoorziening. Want ja, het is al zo lang droog en misschien heeft hij nieuws. Daar gaan we naar luisteren, maar nu eerst nog een stukje muziek.

0: Ja, ik heb het al aangekondigd. We gaan naar de Algarabrug van Tom de Boer, onze medewerker. Die was er van de week voor tv. En eens kijken hoe dat werkt. Wij hebben de audio gebruikt om u te laten horen wat er allemaal speelt bij de Algarabrug. We gaan er nu naar luisteren.
1: Het zou je vast niet zijn ontgaan. De Algarabrug in Knip en IJssel gaat dicht. Vanaf 10 augustus tot 7 september. Maar waarom moet het nou eigenlijk dicht? En wat zijn de alternatieven die je kunt nemen om aan de overkant te komen? Menno Kamp van Rijkswaterstaat, die gaat er ons alles over vertellen.

0: Rijkswaterstaat, die gaat er ons alles over vertellen.
1: Tijdens de afsluiting zal er een pendelbus rijden van Kapelsebrug hier naar de Algrabrug. Ook zal er een pendelbus rijden van Kapelsebrug naar het Rivium. Hier komt de bushalte, vlak onderaan de voet van de brug, zodat de OV-gebruiker de trap op kan lopen en te voet de Algrabrug kan oversteken. Wat we gedaan hebben de afgelopen dagen, dat we een werkbordes gebouwd hebben onder de sluis. Die hebben we verlengd en daardoor hebben we vanaf aan de zijkant hebben we met stijgeronderdelen hebben we een tijdelijke fietsvoetgangersbrug gecreëerd naast de bestaande klep. En daardoor, zoals je kan zien, kunnen fietsers en voetgangers de brug oversteken. Hè?
0: Het is nu 20 juli. De fietsbrug die wordt nu al volop gebruikt. 10 augustus gaat pas heel de brug dicht voor het rijverkeer. Waarom is de fietsbrug nu al ingezet?
1: Dit doen we zodat we aan de onderzijde ook kunnen gaan werken. We hebben bewust heel veel werkzaamheden naar voren kunnen trekken. En buiten het verkeer voeren wij zoveel mogelijk werkzaamheden uit. Maar vanaf 10 augustus dan zullen we ons hier op de vaste brug eraf halen. Ja, en gaan we grootschalig aan het werk op de klep. Want dan gaan alle houten balken eraf. De stalen langslichters gaan eraf. En dan zullen we deze klus in de zo kort mogelijke tijd klaren. Om vervolgens weer verder te stappen, door te pakken met de conservering die we net gestart zijn. Ja. Hier. Waar je nu het afverkeer ziet rijden, daar is het asfalt, is heel erg slecht. En we hebben al geprobeerd om dat te repareren de afgelopen jaren. Maar nu hebben we de kans en de mogelijkheid om in die afsluiting van 4 weken de hele asfaltconstructie eraf te schrapen. En dan zullen we ook onderzoeken of er nog scherpjes in zitten en dan zullen we dat dek lassen. Vaste brug zijn we al 2 weken bezig.
0: Hoe lang zou de brug nog mee kunnen gaan? Wat is jullie verwachting?
1: De werkzaamheden die we uitvoeren overbruggen een periode van 15 jaar. In 2040 zullen we opnieuw moeten gaan kijken wat is nodig om deze brug veilig en beschikbaar te houden. Maar het is natuurlijk een brug uit 1958. En ik sluit niet uit dat er dan in 2040 grootschalige werkzaamheden plaats moeten vinden. En het is helemaal afhankelijk van wat is er op dat moment nodig. Hoeveel is het verkeer gegroeid? En dan zal er allereerst een goede studie naar gedaan moeten worden naar de toekomst van de brug. En de noodzaak van de onderhoud op dat moment. Wij hebben een planning gemaakt waar we vertrouwen in hebben. En we hebben ook buffer in de planning gebouwd. Dus als we tegenvallers tegenkomen, kunnen we in de avonduren uitlopen. Kunnen we ook in de weekenden kunnen we buffers opvangen. Er zijn eigenlijk 2 risico's die kunnen optreden. Dat is weersomstandigheden en wat u aangeeft, het tegenvallen van de staat van het onderhoud, hè, van de brug.
0: Dat is zeg maar het plan B. Van stel, het wordt uitgesteld. Dan gaan jullie in die buffers werken.
1: Ja, en dan, kijk, mocht het nou zo zijn dat we 7 september niet halen, dan zullen we daarover communiceren natuurlijk. En dan zullen we ook moeten kijken, want kunnen we de hindermaatregelen, we gaan er niet vanuit. Omdat we vertrouwen hebben in de planning. Ook goed onderzoek hebben gedaan naar de staat van de brug. En we in ieder geval de werkzaamheden die moeten plaatsvinden in die 4 weken. Dat we ook binnen de afsluiting dat kunnen realiseren.
0: Denken jullie de maatregelen die hebben genomen, dus met de hubs die hebben gemaakt, goed zal zijn om het verkeer nog wel zodanig door te laten lopen?
1: Wij hebben het maximale gedaan. Maar als wij met elkaar besluiten toch in de auto te blijven zitten, wordt dat 1 grote chaos in de krippende baai. Ik vind het vervelend om te zeggen. Maar de maatregelen die we nemen is het maximale. De fietsbrug die we gebouwd hebben ernaast. Het is mogelijk om de brug te passeren. De meeste herkomstbestemmingen op deze brug hebben een reisafstand van nog geen 15 kilometer. Dus het is heel goed mogelijk, juist in de zomervakantie, voor mensen, indien mogelijk, om de fiets te pakken. We investeren in het OV. Maar als je toch ervoor kiest om in de auto te blijven zitten, dan moet je omrijden over Gouda. En rekening houden met meer dan 1 uur reistijd vertraging. En dat is een hele forse. En daarom is de omleidingsroute ook niet echt een alternatief. Pak de fiets. Werk thuis als het even kan. Of neem het OV.
0: Dus echt de oproep, pak de fiets.

Ja, en daar zijn we weer, want muziek en van. We zijn in afwachting van, zei ik, een gesprek met boer Bas. Die gaan we bellen en dan hoop ik hem zo meteen aan de lijn hebben. Maar in afwachting daarvan toch nog even de muziek.

Ja, en dan hebben we toch boer Bas aan de lijn. We zaten even met moeilijkheden in de techniek hier, maar het is gelukt. Goedemorgen. Hallo? En het is nog niet gelukt waarschijnlijk. Dus we gaan even terug naar de muziek.

0: We hebben even wat gesprekken gewisseld, want we hebben wat problemen met de techniek hier. Maar als het goed is, hebben we Mees Westraat aan de lijn en dan gaat het over. Het weerbericht. Een goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, dat lukt wel. Blij dat je er bent.
1: Ja, ik hoorde het. Ja, ik was ook al verrast. Vroeg uit de veren. Nee,
0: ja,
1: ik was
0: al, zo is dat. De paraplu hoeft niet, voorlopig nog niet uit de kast, hè?
1: Nee, dat is eigenlijk wel een beetje triest. Ja, ik begrijp. Ja. Mensen hebben nog vakantie voor een deel nog en je wilt van mooi weer genieten van je ring. Maar ja, dat regen. Maar ja, en ik kan natuurlijk nooit beloven, duur nog, maar daar komen we zo nog op, dat het natuurlijk in de nacht gaat vallen. Zo werkt het helemaal niet.
0: Nee. Want als je naar het weerbericht op lange termijn kijkt, dan wordt er ook nog nauwelijks regen verwacht. Dan zitten we wel ergens over de helft van augustus, volgens mij.
1: Ja, vooral of het nog in augustus gebeurt. En als dat gebeurt, kan het wel wat langduriger zijn. Dan moeten we al wachten. Maar ja, we gaan zelfs, en dat geldt zeker voor Zuidoosten, want land en hittegolf weer tegemoet. Maar wij krijgen ook weer tropische dagen in de loop van de week. Ja. Nou ja, goed, het is zo. Het is zo. We hebben natuurlijk wel afgelopen week gehad tweeënlei. De eerste dagen van de week tropisch. Bij ons ook 33 graden. S'nachts tropennachten. Vooral de steden. Waar wij dan in onze regio het groen hart wat minder last van. En toen die frisse dagen. Nou, de deuren allemaal open. En dat was prima natuurlijk. En dan, nu weer dat zonnige weer. Een nieuw hoge drukgebied krijgen we. En dat gaat vandaag al in de goede zin van het woord huishouden. Nou, we zien vandaag een zonnige dag. Ja, misschien de loop van de dag wat sluibewolking overtrekken, maar dan mag de pret denk ik niet drukken. De wind is dan, is al weinig wind, zwak oost. En temperatuur wordt dan al een zomerse waarde van 25 graden. Dat is wel een beetje normaal voor de tijd van het jaar. Dus dat is op zich allemaal nog prima genieten. En dan lang vanavond nog buiten, hoewel het al redelijk snel wat afkoelt. Dan zien we ook in de nacht, dan is het eigenlijk vrijwel helder. Maar met de wind uit zuidwesten, maar dat zegt niet zoveel. Ook al is de Noordzee al 23 graden en daar is ook heel erg hoog. Moet ik zeggen dat het dan een graad of 13, 14 afkoelt. Dus dat is toch weer eventjes, als je kans krijgt, met hoorde en zo ervoor, de ramen zoveel mogelijk open. De zondag. Trekken ook al wat wolkenvelden over. Dat is niet van lange duur, maar het is er wel even. En dan zien we dat de temperatuur alweer richting 30 graden gaat. Of het bereikt, weet je niet zeker, bezig. Maar dan verder in de week, zoals je al zei, het is de eerste dagen is het ook een zonnige periode, af en toe trekt er wat bewolking over. Maar verder in die week, tot en met zaterdag mogelijk, zondag, gewoon zonnig weer. En die wind die is dan weer eens oost, dan weer eens west. Hoe komt dat hoge drukgebied, dat verplaatst zich een beetje. Dat is een beetje aan de wandel, daar hebben we daar weinig last van. Maar daarom heeft de wind wel verschillende uithoeken, maar hij is zwak. Soms misschien wel eens matig, dus dat is allemaal prima. En dan zien we maandag, dinsdag zo'n graad of 23, dat is mooi. Woensdag al 27. Maar dan die dagen daarna, tot eind van de week, 30 is 32. De nachten dan, ja, daar hoeven we niet helemaal een paniek over te raken. In eerste instantie natuurlijk fris, hè, zo'n graad of 13, 14. En dan vanaf donderdag zo'n graad of 16. Dus dat is allemaal goed te overzien. En wat je dan zegt, kijken we nog verder in die week. Even meenemen, dat is waar. 12 augustus hebben we een zonsverduistering. Dan gaat de maan zijn als het ware voor de zon. En dan hebben we 90%. Dus we zien net die corona niet. Dan moet je in Spanje, IJsland zijn en Groenland. Het is maar een smalle baan natuurlijk, omdat die maan veel kleiner is. En wat zien we dan? Dat het de zonsverduistering, dat hebben we pas over een ruim jaar weer. Maar 90% is toch wel interessant. Het gaat wat schemeren en zo. Bescherm wel je ogen als je naar kijkt. En dan begint hij om 6:15, kwart over 7. Het hoogtepunt is om 8:15. En 9:10 is weer afgelopen. En kijk dan naar de westelijke horizon, daar waar ook de zon altijd ondergaat. Die zou kunnen zeggen, hoe kan het nou precies zo? Want de zon is natuurlijk honderden, duizenden malen groter als de maan. Maar de afstand van de maan tot de aarde en die naar de zon is precies zo. Dat zal over een aantal miljoenen jaren wel wat afwijken. Het is zo dat die zon af kan dekken. Dus op zich is dat een heel bijzonder fenomeen. Maar hoe ze gaan we het in de gaten houden. En het weer is prima. Dus geen bewolking, dat ziet er allemaal heel goed uit. Nou, het komende weekend dan toch ook wel vrij zonnig wereldzonnig. Wel fris en raadje 24. En dan die eerste regen. Ja, ik zie hem tot 23 augustus toch niet.
0: Nou ja, dat is nog lang wachten. Nog één vraag, Mees. Wat mij verwonderde is dat in het oosten van het land, hadden ze gisteravond zelfs over, dat het dicht aan de grond kon vriezen, nachtvorst.
1: Ja. Dat is wederom gebeurd. Dat hadden we ook een dag of 10 geleden. Het was Eelde, is daar een voorbeeld van. Vliegveld Eelde ligt heel laag. En de kou trekt altijd naar de grond, hè, voor of vlak aan de grond. En daar zagen we temperatuur op 1,5 meter, waar we normaal meten slechts 5 graden, is ook wel heel laag, boven nul. En vlak aan de grond een paar tiende graden onder het vriespunt. Ja, dat is redelijk uitzonderlijk, niet ongewoon. Want mensen zeggen dan, oh, wonder, wonder, ho, ho. Heel kort even daarover. Een paar moment liepen er wel eens wandelaars in de duinen, in die duinpannen, waar ook de kou in trekt en wat ook heel heet kan zijn, net zo in de woestijn af en toe. En daar zag men, hey, douw, mooi, maar een paar keer rijp, rijp. En toen zijn er wat wetenschappers van KNMI en KMI uit België bij elkaar komen. En toen hebben ze gedacht, ja, er is zelfs meer gebeurd waarschijnlijk. Die hebben een soort meetnet gemaakt, van, wat ze af kunnen lezen in hun studio, van Midden-België tot Noord-Nederland helemaal, sommige plekken. En toen bleek inderdaad, als ze dan s'nachts of de volgende ochtend keken, hoe was de minimumtemperatuur, hè, aan het strand bijvoorbeeld 18 graden boven met die warme Noordzee. Maar in die duinpannen, af en toe vroor het daar in 10e graad, maar soms ook ruim een graad. Dus het is geen uitzondering. Dat moeten ze eigenlijk ook meenemen als ze iets vertellen. Maar dat is wel heel bijzonder. Dus het kan in Nederland dus in de zomermaanden zelfs vriezen.
0: Ja, nou ja, dat hebben we dus meegemaakt.
1: Ja, precies.
0: Dank voor de uitleg.
1: Oké,
0: okay. Ja, goed weekend.
1: Jo, dank, hoi.

0: Nou, Kees, ik probeer het wel weer binnen te krijgen met Boerbas. Maar tot heden wil dat nog erg werken, heet dat.
1: Dus Boerbas is druk, denk ik.
0: Ja, goed voor hem natuurlijk. Ja. Dus ik ga het gewoon weer even proberen. En starten gewoon weer een volgende plaats.
1: Oké. Okay.

0: Ja, het is jammer, Kees, maar ik krijg geen verbinding met Emmy Verkuijl.
1: Ja, Boebas. Dat is inderdaad jammer. En misschien later in de uitzending dat we nog een keer gaan proberen. We zijn nu in afwachting van... even kijken op mijn schema van Cor Habbe Jansen. En tot die aanwezig is, draaien we nog een stukje muziek.
0: Dat gaan we gewoon doen.

0: Ja, bijna een vaste gast in onze uitzending is Cor Habijans. We kunnen hem bijna omschrijven als medewerker hier, want hij komt nog wel eens langs. En hij is altijd lijfelijk aanwezig, dat stellen we ook zeer een prijs. Niet via de telefoon dus, en ja, hij is weer aangeschoven. En er is van alles aan de gang natuurlijk met de Hoe nijpend is de situatie in de Krimpende Waard,
1: Cor? Niet erg. Nee, ons waterschap heeft eigenlijk op zichzelf niet zo heel veel droogteproblemen. Ook niet in de Krimpende Waard. Wij hebben afgelopen weekend weer dijkinspecties laten uitvoeren door onze vrijwillige dijkwachten. En er kwamen eigenlijk niet zo heel veel problemen naar voren. We hebben op twee punten, dus meer aan de Schielandse kant, moeten wat herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Het frappante was dat we daar bezig waren dat we heel veel rivierkreeften uit die scheuren kwamen, zullen we zeggen. Dus we hebben misschien ook wel het idee dat de rivierkreeften ook onze dijken en onze kaders misschien wat ondermijnt.
0: Is dat een geluk bij een ongeluk dat je dat ontdekt hebt?
1: Of nou, wat? Ik weet het niet. Ik zou ze liever niet hebben, zullen we zeggen. Maar het geeft wel reden meer om die rivierkreeften in ieder geval op een bepaalde manier te gaan bekijken, zullen we zeggen, daarin. Dus, maar fijn, als je kijkt naar andere waterschappen, bijvoorbeeld Delfland, die echt wel problemen heeft, maar ook de oostelijke waterschappen waar echt droogte een heel groot probleem is, hebben wij niet zo heel veel problemen. Dus we mogen echt ons koesteren daarin.
0: Ja, is dat opvallend? Want in feite leven we in een veengebied en vooral de veenkaders, daar zouden eventueel problemen op kunnen treden.
1: Ja, maar daar hebben we al vanaf 2003, eigenlijk sinds Wilnis, de problematiek, pakken we die kaders aan door het aanbrengen van een kleilaag op die veen. Dus we hebben vanaf 2003 bij renovaties van die kaders, als we die kaders om zoveel tijd moeten we toch opnieuw aanpakken, dan brengen we een kleilaag op die kaders. Dus de hoeveelheid echte veen dijken die neemt continu af bij ons. En dat is een geluk bij een ongeluk.
0: Ja. Zijn er nog wel zwakte punten of eigenlijk totaal niet?
1: Nee, we hebben niet echt veel zwakte punten. Wij hebben bij Wanningsveen hadden we een kade die iets laag lag. Dus daar hebben we de water overheen van de ringvaart. Die hebben we 3 weken geleden aangepakt. Hebben we wat hoger gemaakt. Maar we hebben geen echte zwakke punten momenteel in ons systeem.
0: Nee. Dan hebben we het ook over, natuurlijk met droogte, dan denk je aan waterpeil, dan denk je aan verzilting.
1: Ja.
0: Ook daar heb je waarschijnlijk wel wat over te vertellen.
1: Nou ja, verzilting is natuurlijk een probleem wat steeds meer gaat voorkomen. Wij hebben sinds juni zijn we al bezig dat wij bij het gemaal Krimpende Waard bij de lek water inlaten in de polder. En die we weer uitpompen bij het gemaal Verdold in Oudekerk, of Goudrak eigenlijk.
0: Ja.
1: Om de zoetwatervoorziening van de Hollandse IJssel op peil te houden. De Hollandse IJssel verzilt veel sneller als de lek.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, omdat het wateraanvoer gewoon. Het heeft met doorspoeling te maken, zullen we zeggen. Het lek is gewoon een veel sterkere waterstroom. Die wordt ook gevoed, zullen we zeggen, door andere zijrivieren daarin. En de Hollandse IJssel heeft daar veel minder voordeel van. Het is een wat stillere rivier, dus daardoor vindt de verzilting eerder plaats, zullen we zeggen, daarin. Wij hebben daar, Rijnland heeft daar het gemaal Gouda. Die laat water in voor met name voor de boskoopse cultuur, voor de heestertjes en noem het maar op. En die kunnen ontzettend slecht tegen brak water. Dus dat inlaatpunt moet eigenlijk altijd zoet blijven daarin. En daardoor laten wij ook heel veel water vanuit de lek, gaat door de Krimpende Waard heen, om in de Hollandse IJssel uit te komen.
0: Ja, als wij hier door de polder rijden, dan hebben we eigenlijk geen notie van alle problemen waar jullie mee te kampen hebben.
1: Nou ja, maar we hebben een heel fijnmazig watersysteem. Ja. Hè? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld de klimaatbestendige wateraanvoer door heel West-Nederland heen. Dat is een gemaal of een pompstation. De aanvoerder die zit bij Amsterdam Rijnkanaal. Die laat water in. Dat gaat via de Oude Rijn. En dan via de Vliet naar Delfland toe. En die komt op een gegeven moment bij ons terecht, zullen we zeggen. En elk waterschap mag een hoeveelheid water van die aanvoer aftappen. En wij maken daar momenteel niet eens zoveel gebruik van. Maar 30% van wat we mogen gebruiken van die aanvoer, maken we maar gebruik van.
0: Ja.
1: Dus en dat is echt heel fijnmazig gebeuren. Maar ook in Lopikerwaard is er een robuuste doorloop naar de IJssel toe. Dus er zitten overal gemaaltjes en sluisjes en wateraanvoeren om het overal proberen op waterpeil te houden.
0: Ja. En nu je toch over het waterpeil hebt in de Krimpende Waard, daar is ook veel om te doen geweest in het verleden. En daar hebben jullie een beslissing ingenomen. En daar zijn volgens mij de agrariërs blij mee.
1: Nee, daar ga ik zwaar niet blij met het laatste besluit. Nee, zeker niet.
0: Het laatste besluit?
1: Nee, besluit. Oh, we hebben destijds een beleidsstuk van het voorjaar in de VV aangenomen om een gemiddeld water, zoetwater of een gemiddeld oppervlakte waterpeil van maximaal 40 centimeter in de polder aan te houden. Nou, 70-80% van de polder zit op dat niveau. Een aantal polders, met name bij Ouwekerk en Goudenrak, zitten, hebben een hogere drooglegging. En dat laten we geleidelijk aan. Nou, in ieder geval, daar gaan we geen waterpeilverlaging meer toepassen, totdat het bij 40 centimeter zit. En ja, daar waren de boeren niet blij mee. En dat snap ik vanuit hun oogpunt best wel. Maar wij moeten, ja, we hebben natuurlijk met allerlei belangen te maken, zullen we zeggen. Maar we moeten ook proberen om bijvoorbeeld zeggen, de bodemdaling ook tegen te houden.
0: Ja, nee, want ik las ergens dat er opluchting bij agrariërs was dat het grondwaterpeil in landbouwgebieden voorlopig niet gefixeerd of extra verhoogd wordt. Vandaar mijn opmerking.
1: Oké, okay, nou ja, ik weet niet wat waar dat vandaan komt. Nee, die, ja. maar het laatste besluit, want ze hebben ook ingesproken, ze waren daar niet blij mee. Dus,
0: nee, oké. Okay. Nee. Dus ik ben op het verkeerde been gezet.
1: Nou, misschien heeft het iets met ons te maken, hoor. Maar het kan best wel zijn dat, kijk, waar we natuurlijk, waar Delfland mee te maken heeft, is dat men het oppervlakte waterpeil in stand wil houden. Het verbod iedereen om in ieder geval oppervlakte water te gebruiken voor beregeningen. Maar ook die tuinbouw mag geen oppervlakte water gebruiken voor beregeningen van hun gewassen. En dat is bedoeld om het peil in stand te houden.
0: Ja.
1: En ook de verzilting tegen, als je geen druk hebt, dan komt die verzilting vanuit de zee.
0: Dan komt de zee vanzelf naar binnen.
1: Naar binnen. Ja. Dus misschien even daarmee te maken. Ja, ja. Dus ik kan niet helemaal de context plaatsen in jouw artikel.
0: Ja. Nee, het is niet echt een artikel. Ik probeer altijd wat vragen op te stellen met behulp van. Ja. En nou ja, dat was een van de opmerkingen die ik straks aan de politiek wil stellen. Maar die vraag ga ik nu niet stellen.
1: Nee.
0: Hey, nog even wat anders ook. We hebben natuurlijk, daar hebben we het al vele malen over gehad, over de dijkverzwaring bij Goudenrak en dergelijke. Hoe staat het daarmee?
1: Nou ja, goed.
0: Het is vakantie, moet je zeggen. Van.
1: Nou, nee. Nee, goed. We hebben daar eigenlijk nog twee echte uitdagingen. Wij zijn continu in overleg met de Kamerse leiding eigenaren in het kader van de vervanging. Dat blijft altijd een uitdaging om op tijd de Kamerse leiding vervangen te hebben, zomaar zeggen, voordat de dijkversterking gaat plaatsvinden. Nu hebben wij een tracé bij het oortje bij de Lageweg, waar we eerder de dijkversterking doen dan de Kamerse leiding vervangen gaan worden. Maar het blijft een uitdaging om op tijd die Kamerse leiding te vervangen voor de dijkversterking, want we willen niet dat die machines stilvallen, want dat gaat echt heel veel geld kosten.
0: Ja.
1: Het tweede, waar we nog steeds aan het puzzelen zijn, is over het waterinfiltratiesysteem. Wij brengen natuurlijk voor 6,5 kilometer damwanden aan. Dat betekent dus dat die waterstroom vanuit onze IJssel onderbroken wordt. En we zijn nog steeds aan het onderzoeken van wat voor invloed heeft het op de grondwaterstand voor die woningen en die bedrijven die achter die dijk zitten. Als dat wij gewoon een infiltratiesysteem aanbrengen achter die damwanden, zullen we zeggen, daarin. En daar zijn we nog aan het onderzoeken. En daar maken we gebruik van de damwanden die momenteel aangebracht zijn op de waterstroom daarin. En daar zullen we in de loop van 2027 tot een oplossing komen.
0: Ja, ja. En speelt dan ook mee het verhaal dat ik hoor van dat moet op die infiltratie, dat moet goed zijn?
1: Ja, moet goed zijn.
0: En speelt er dan ook mee dat je nu leest in het land dat huizen met heipalen en dergelijke en het water gaat omlaag, dus die heipalen die verrotten, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Speelt dat hier ook of heeft het hier niks mee te maken?
1: Nee, het waterpeil moet op peil blijven, omdat een derde van die woning of 25% van die woningen zijn op staal gefundeerd. Hè? Dus die hebben niet eens een heifundering. Daarnaast heb je een aantal woningen, precies hoeveel, dat weet ik niet, maar die hebben echt een houten heifundering, zullen we maar zeggen, daarin. Dus in die geest moeten we daar wel rekening mee houden. Ja. Dus dat speelt hier wel. Dat het waterpeil op niveau moet blijven om die funderingen in stand te houden.
0: Ja. Kijk, die verbanden zijn legio eigenlijk. Hè? Als je kijkt wat er allemaal speelt en alles hangt aan elkaar vast.
1: Ja, water is een heel belangrijk domein, een heel belangrijk gegeven voor heel veel van wat we in Nederland gebouwd hebben. Alles heeft te maken gehad met water. We hebben natuurlijk, omdat we slappe bodem hebben, hebben we natuurlijk heipalen gebouwd. Nou, daar zijn natuurlijk later betonnen opleggers opgekomen. Maar die oude huizen hebben daar geen last van gehad dat ze betonnen opleggers hadden. Of in ieder geval geen voordeel ervan, nee. Laat ik het zo zeggen. Ja, 800.000 woningen in Nederland hebben te maken met funderingsproblemen. Door één, dat ze ouder worden. Hè. Ik bedoel, dat we ook daar reëel zijn. Huizen worden gebouwd voor duur. Achter moet je ook je dak renoveren. En eigenlijk moet je ook je fundering renoveren. Tweede is dat wij natuurlijk met bodemdaling te maken hebben. Dus dan gaat ook het grondwaterpeil vol, het maaiveld. En drie hebben we natuurlijk ook te maken gehad met dat we extra ontwaterden. Omdat we natuurlijk het land lekker stevig wilden hebben. Dus, en dan de andere drainages of je gaat kelders bouwen. Dan moet het waterpeil weer omlaag. Dus er komen al die funderingen komen eigenlijk droog te staan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en als ik dan kijk naar het centrum van Amsterdam bijvoorbeeld, dat staat voor het overgrote deel op houten palen, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat zeker. Ja. En daar zit ook een apart pijlsysteem op. Hè. Bedoel, daar wordt niet meer gefixeerd.
0: Met de grachten en dergelijke, geloof ik. Hè. Want die mogen dan ook niet weg, die grachten, want die hebben daar ook wel mee te maken.
1: Ja.
0: Als je naar al die waterschappen kijkt in Nederland, dan zit er eigenlijk veel verschil in. Ik bedoel, jullie zijn een heel ander waterschap. Niet qua organisatie, maar qua beleving. Als bijvoorbeeld een waterschap in Limburg of in Brabant.
1: Nee, absoluut. We hebben 21 waterschappen in Nederland. En de karakters zijn daarvan toch echt heel anders. Het begint al met de grondsoorten. Wij hebben een veenweide grondsoort. Wij zitten bijvoorbeeld in Zuiderpolder 6 meter onder NAP. Daar hoef je echt in vechtstromen, wat in Drenthe zit, echt niet mee aan te komen. Die hebben zandgrond. Die hebben echt een droogteproblematiek. Veel meer een rurale agrarische sector, zullen we zeggen. Ja. Wij hebben echt veel meer stedelijke gebieden. Rotterdam is ons grootste gebied feitelijk qua watervoorziening.
0: Ja, nou ja, dat speelt allemaal. En dan aan de horizon, daar hebben jullie misschien niet zo heel veel mee te maken, maar wel degene die voor het drinkwater zorgen en dergelijke. Daar dreigt in de toekomst een watertekort. En daar snap ik dan helemaal niks van. Maar jij misschien wel.
1: Nou ja, kijk.
0: Nederland zit vol met water. Hoezo een watertekort?
1: Nou, omdat we natuurlijk een aantal bronnen hebben daarin. Ja. Dus de IJsselmeer is een belangrijke bron. Om te zeggen, maar ook de Biesbosch. Wij hebben hier met de oase te maken met grondwaterwinning. Daar is een discussie gaande waar een nieuwe grondwaterwinning moet gaan plaatsvinden in de Krimpwaard of in de Albersewaard. Dus de hoeveelheid bronnen begint, zeker in die droogteperiode, zullen we zeggen, kritisch te worden. De hoeveelheid mensen neemt toe. De hoeveelheid erin neemt toe. Dus in die geest verwacht men dat de watervraag met 30% gaat stijgen en dat de hoeveelheid bronnen daarvoor ontoereikend zijn.
0: Ja.
1: Nou denk ik dat de hele maatschappij moet leren om minder uitstoot te hebben, doelmatiger ook met water om te gaan. Wij hebben per persoon gebruiken we 130 kub water per jaar. Nou ja, dat zou best wel een beetje minder kunnen, zullen we zeggen, door effectievere maatregelen. Dat wil niet zeggen dat je korter moet douchen of dat soort zaken. Dat hoor je altijd het snelst. Hè.
0: Nee, maar ander water door de wc bijvoorbeeld.
1: Ja, dat heeft ook weer zijn nadelen met het systeem, hoor. We hebben daar een paar proeven mee gedaan. Het was heel makkelijk om het systeem om te draaien dat je ineens vuil water als drinkwater gebruikte. Dus dat moet je echt wel in je pijpensysteem. Je moet echt een tweede systeem aanleggen. Dat is natuurlijk ook kostbaar en dat kost ook energie en het kost ook in het kader van duurzaamheid nogal een aantal aspecten. Maar fijn, als wij goed over nadenken, ben ik niet zo bang dat het echt met waterproblemen komen. Maar dat die waterleidingbedrijven daar aandacht voor vragen, dat snap ik.
0: Ja,
1: dat snap ik.
0: Heeft daar, misschien dat je dat niet weet, maar ik zie het als ik langs de grote weg rijd. Al die werkzaamheden bij Amerstol nou, dat ze verder in de polder bezig zijn met de waterleiding. Heeft het daar iets mee te maken?
1: Nee, dat niet, volgens mij. Wij hebben natuurlijk eigenlijk een waterleidingssysteem die wat oud is, sommigen zeggen. Dus die is echt aan vervanging toe bij Oase.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk bij Amstel dat het daarmee te maken heeft. Maar ik durf er niet met zekerheid
0: te zeggen. Nee. Maar ze zijn al maanden druk daar, zie je. Ze zijn gewoon 100 meter verder noordelijk bezig, zeg maar, van de bestaande bronnen, van de bestaande putten die er liggen.
1: Ja, ik denk dat het gewoon een vervangingsinvestering is. Doelinvestering.
0: Ja. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben?
1: Jazeker.
0: Laat los, brand los.
1: Nou ja, we krijgen natuurlijk te maken dat we vanaf maandag de Algabrug afgesloten is. En dat geeft een ontzettende verkeersdruk op onze regionale wegen. Op het wegen van het waterschap. Tussen zeg maar Berkenwoude en Stolwijk en Oudekerk. En wij hebben een overleg met Rijkswaterstaat en met de gemeente Krimpenerwaard besloten om 's ochtends de wegen Oudelandse Weg en de Zuidbroekse Opweg af te zetten. Dus dat sluitverkeer die vanuit Krimpen, Lek, Krimpen, IJssel naar Gouden, naar Schoonhoven gaan via de provinciale weg, niet via onze wegen naar Gouden kunnen daarin.
0: En als ze terugkomen weer?
1: En terugkomen gaan we de wegen bij Bijessen, bij Benedenkerk en Bovenkerk afzetten. Mm-hmm. Dus daar mogen de mensen niet in voor 4 uur.
0: Ja, en ik kreeg een bericht ook op de site bij ons, via het internet, dat het Beierse op hun achterste benen staan, omdat ze een stuk om moeten rijden als ze vanuit Gouden komen om het Beierse te bereiken.
1: Nou ja, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Maar we praten over 4 weken natuurlijk.
1: Ja, we praten over 4 weken en ja. We hebben alles beoordeeld. We hebben ook gekeken naar een pasjesysteem. Maar dat is niet uit te voeren, zullen we zeggen. Omdat je dan een hele grote rijen auto's krijgt. Bovendien, we hebben gemerkt dat ook kwetsbaar is, zullen we zeggen, voor, laat ik zo zeggen, misbruik. En dat soort zaken. Dus we hebben echt 4 weken te maken dat we moeten proberen om die wegen bereikbaar te houden.
0: Ja.
1: Want als je 500 auto's extra op die wegen krijgt, dan krijg je een verkeersinfarct. Dan kunnen ze elkaar niet passeren. Ik heb het meegemaakt in een lekdijk tussen Jaarsveld en Vianen. Ook tijdelijk, omdat die provinciale weg die de zuiden lag bij Lopeke Kapel afgesloten was. Dan moesten de auto's elkaar passeren en die wegen staan nog breder. Die weg werd helemaal verreden. En met alle aspecten dat vrachtwagens in de kant bleven hangen en elkaar niet konden passeren. Dus het was helemaal afgesloten, die weg.
0: En
1: als je dat willen voorkomen.
0: Ja, tegen met de korte lontjes krijg je ook nog moord en doodslag.
1: Ja, dat is het punt. Niet iedereen is even tolerant, zullen we zeggen, daarin. Nee. Dus, maar ik snap best wel dat de mensen daar ineens een keer zo berichten. Ja. Er zijn wel voorlichtingsavonden geweest en dat soort zaken. Maar ja, de opkomst zijn daar altijd heel beperkt. Ik moet ook zeggen dat ik nog van Algaburgers voor mij, of is toch een ver wegje dan probleem.
0: Ja, maar ineens komen die. Ja, maar in de Stolwijk.
1: Ja, ik woon niet in het gebied, hè? Ik woon niet in het gebied.
0: Ja, maar je bent zo in Gouda. Als je naar Rotterdam moet, dan ga je al via Gouda, denk ik.
1: Nee, ik ga via de Algebrug. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik moet ook omrijden. Ja, ik woon in het gebied waar ik om moet rijden. Dus, jongens, het kader van de bereikbaarheid voor de leefbaarheid moeten we toch door deze maatregelen nemen. Het is niet anders. Het is even op de tanden bijten. Het is 4 weken. Ik hoop dat de meeste mensen toch 2 weken op vakantie zijn.
0: Ja.
1: Maar we moeten deze maatregelen nemen. En we kijken het monitoren het ook, hoor. Dus als de maatregelen niet goed werken, dan passen we het ook ter plaatse aan.
0: En staan de verkeersregelaars?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Oké. Okay, dank voor je komst weer en voor je uitleg. En ik zeg maar gewoon tot de volgende keer.
1: Zeker. Doen we. Ja, dankjewel.
0: Oké, dank je.

0: Kempenurbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust.

0: deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouw nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in de... Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
4: Ja, zo meteen gaan we praten met Leon de Wit en dan gaat het over politiek. Het wel en wee, wat speelt er zich af hier in de Krimpener Waard? Gaan we met Petra de Visser van de Veerdienst Krimpen aan de Lek praten. Want aanstaande maandag middernacht gaat de Algarabrug dicht. En wat hebben ze bij de Veerdienst allemaal gedaan om de maatregelen zo goed mogelijk aan te pakken? Want daar worden grote files verwacht en dergelijke. Of blijven ze met 1 pond? We gaan het straks horen. En dan ook tot slot van dit uur praten we met Dolf Koning van Jongerensociëteit de Bastille in Schoonhoven. Want die heeft ook wel wat te vertellen over de barak en verhouding met de Bastille. Want de gemeente heeft besloten om dat niet aan te gaan kopen. En wat nu? Maar nu eerst een stukje muziek.

0: funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: Ja, en dan hebben we Leon de Wit hier tegenover. Die heb ik hier tegenover me zitten. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, je bent er weer. En dan gaat het als Leon doet het politiek. Want je bent nog steeds zeer geïnteresseerd als oud-wethouder van de gemeente hier. Ja. Je volgt het nog op de voet. Ja. Dus ja, we kunnen wel een insider gebruiken af en toe hier.
2: Nou ja, goedemorgen overigens aan de luisteraars. En met dit muziekje van Gerrit Boutenstein is iedereen nu wakker. Volgens mij, dat moet wel op 10 uur, hè?
1: Ja, langzaamaan. Ja, ze beginnen aan de lucht, of hier is voorbij en noem maar op.
2: Nee, maar het is natuurlijk een beetje politieke stilte momenteel. Omdat alles op reces is in de Tweede Kamer. En ook hier natuurlijk lokaal. Maar dat wil niet zeggen dat er geen interessante onderwerpen zijn die te bespreken zijn. Ja.
1: Wat mij nou verbaast, Leon, en daar heb jij waarschijnlijk een antwoord op. De begroting die wordt ingediend ergens in oktober, daar wordt dan over gesproken. En dan plannen van de wethouder, burgemeester en wethouders, die verschijnen dan ergens eind november, begin december waarschijnlijk. En dan zeg ik als leek van, hey, hoe kan dat? Dat zou toch eigenlijk al voor die begroting bekend moeten zijn?
2: Ja, nou, dat is op zich prima gedacht van jou. Kijk, er is na zo'n verkiezingen en een coalitieakkoord moet er al aan een college werkprogramma worden gewerkt. Dat moet worden gemaakt door het college van BMW. Het heeft mij ook wel bevreemd, maar ik weet niet meer zo precies uit mijn hoofd hoe dat 4 jaar of 8 jaar geleden ging. Er is een RIB verschenen, een raadsinformatiebrief voor iedereen te lezen. Waarin staat dat ergens in oktober er een dossieroverleg plaatsvindt met de raad. Dan zal het college gaan mededelen aan de raad hoe ze dat aan gaan pakken. Al hun mooie plannen uit het coalitieoverleg. Of uit het coalitieakkoord moet ik zeggen. Mm-hmm. En dan staat het ergens november, december ter vaststelling. Ja, dan zijn we alweer natuurlijk een maand of 6 verder. 7 na de verkiezingen. Dus dat vind ik persoonlijk wel lang. Maar misschien is het vorig jaar ook zo gegaan.
1: Keer bedoel je?
2: Ja, 4 jaar geleden.
1: Ja, 8 jaar
2: geleden. Ja. Het is ook, zoiets moet je ook zorgvuldig doen. Daar heb ik verder geen, op dit moment geen oordeel over. Maar ja, het heeft. En dat bij de begrotingsregels en de financiën die daaruit voortkomen. Dat is nog even de belangrijke vraag. Want in dat programma staan natuurlijk de plannen.
1: Ja.
2: Die stonden al in het akkoord. Dus die moeten ook gefinancierd worden. Ja, en dat moet dan wel duidelijk worden. En daar moet de raad ook mee akkoord gaan.
1: Ja, ja, want het zou me niet verbazen als de oppositie daar vragen over stelt.
2: Nou, die gaan dat zeker doen. Dus men zal vanuit het college proberen om de boel dicht te breien met de centen. Dus ergens zal er een bezuinigingsrondje worden gemaakt om het nieuwe beleid te kunnen financieren. En daar moet

0: En het ravijnjaar komt er ook nog steeds aan, hè? Want dat is alleen maar uitgesteld.
1: Ja, dat ravijnjaar.
0: Of verdwijnt het naar de onderste laag?
1: Nou, misschien moeten we dat woord maar niet meer gebruiken. Omdat de overheid de gewoonte heeft om telkens een. En dat gaat om de 3 of 6 maanden zijn plannetjes via de circulaires naar de gemeente aanpassen. Dat ze wel of niet meer geld beschikbaar hebben. Daar is ook bijna niet op te begroten. Ja.
0: Dat heeft met die mei- en september circulaire te maken.
1: En kijk, ravijn, dat klinkt mij al te negatief. Dat, zo moeten we denk ik niet.
0: We hebben ook geen ravijn in Nederland.
1: Nee, dat is allemaal plat. En droog, momenteel. Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, als we kijken, er zijn toch wel een aantal punten waar ik je even over wil kortsluiten. Dat is bijvoorbeeld de asielopvang en de spreidingswet. Ja. Want daar zijn toch wel dingen, daar zijn verplichtingen vanuit de overheid.
1: Ja.
0: En eigenlijk zeggen we als gemeente, ja, daar willen we maar gedeeltelijk aan voldoen.
1: Ja, en misschien past daar wel het woord kunnen ook bij. Hè? Want je moet natuurlijk ook ruimte hebben voor asielopvang, wat inderdaad volgens de spreidingswet verplicht wordt. Overigens zijn er op dit moment al 24 gemeentes door minister Van der Brink.
0: Op hun vingers getikt?
1: Fors op hun vingers getikt. Met andere woorden, je moet gewoon gaan doen wat wij willen. Er bestaat ook heel veel weerstand bij gemeentes. Er zijn in sommige gemeentes ook echt om zich te weren tegen deze spreidingswet. Of je daar wel of niet mee eens bent. Maar men wil dat niet zomaar over zich heen laten komen. Ik heb het idee dat hier in Krimpenerwaard de partijen in zijn algemeenheid wel vinden. Ja, we moeten toch wel iets doen. Er wordt ook gezegd over niet meer dan 75 tot 100 plekken per asiellocatie. Nou ja, dan moet ook die participatie plaatsvinden. Dan moet ook iedereen dat nog accepteren als het in je omgeving komt. Ja, dat zal best nog wel een hoop reuring geven, denk
0: want,
1: ik.
0: Iedereen vindt prima dat er asielzoekers komen, maar niet in de achtertuin.
1: Ja, nou zelfs die
0: eerste. Of in de voortuin zelfs, kan het ook gebeuren. Hè?
1: Nou ja, zelfs die eerste zin van iedereen vindt het prima dat er asielzoekers komen. Ook daar is heel veel over te doen. Men probeert nu die instroom in ieder geval landelijk te beperken met de nieuwe wetgeving onlangs. Of dat helemaal gaat werken. Ook het Europese pact moet nog maar eens kijken of het echt gaat helpen met die instroom. Nou, we hebben onlangs in Spanje en Marokko een aantal zaken gezien die hopelijk ook niet tot meerderheid leiden. Dat het meer gaat gebeuren. Dat vond ik toch wel een angstige toestand.
0: Ik hoorde gisteren in een reportage van degene die het eerst reageerde was Meloni natuurlijk van Italië.
1: Ja.
0: En Frankrijk reageerde door middel van een minister dat de grenscontroles zouden versterken. Nou, er stond een journalist aan de grens tussen Spanje en Frankrijk. Nou, er was geen grenscontrole te zien. Iedereen kan zomaar doorrijden.
1: Ja, nou ja, Spanje staat wel bekend om. Daar zit meneer Sanchez, die is redelijk van linkse signatuur. Die heeft wat andere ideeën over migratie en asiel. Daar hebben ze onlangs ook 500.000 mensen gelegaliseerd.
0: Maar ze hebben ook arbeiders nodig daar, hè?
1: Nou, dat is ook de belangrijkste reden. Misschien is dat ook wel een. Ik bedoel, we hoeven niet direct aan te twijfelen dat dat niet zo is. Maar goed, dat is een verkeerd signaal, denk ik, als je als Europa net een pact in werking hebt laten treden om de boel wat te minimaliseren. En je laat dan aan de andere kant zoveel. Dus er moet echt op Europees gebied wel enige harmonie gaan plaatsvinden, denk ik, op dit dossier. Ja, en lokaal. We gaan het zien, want het COA zal ongetwijfeld aan de deur gaan kloppen van Krimpenerwaard. Van jongens, hebben jullie plaats en locatie?
0: Dat is een belangrijke rol voor de burgemeester ook. En niet zo een rol waar hij altijd mensen mee voor de schenen schopt eigenlijk.
1: Ja, voor de schenen schopt. Kijk, Dick van Sluis, die heeft dat is de wethouder ruimtelijke ordening en asiel en migratie. En de burgemeester van openbaar orde en veiligheid. Ja, die hebben dat dossier op hun bureau. Daar neem je nooit de goede beslissing in. Als het gaat over de inwoner, die zal er altijd wat over roepen. Het is een gevoelig dossier. Dus het is belangrijk om daar heel secuur mee om te gaan. Niet mensen verrassen met plannen. Dat lijkt me niet verstandig. En we gaan het zien of dat er redelijkheid is in deze gemeente.
0: Oké, het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd.
1: Zeker niet. Nee.
0: Financiën, daar hebben we het al heel voorzichtig over gehad natuurlijk. Van de begroting die straks komt en de cijfertjes. Maar misschien is er toch nog iets nader over te zeggen ook. Dat wordt

0: natuurlijk al iets over de financiële onderbouwing. En ja, wat staat er straks in het bestuursakkoord? En dan speelt er ook nog de BOA's. Daar zou een extra BOA of misschien wel twee moeten komen. Hoe worden die gefinancierd?
1: Ja, kijk, de BOA kost geloof ik 220.000 tot 150.000 euro per jaar kosten, wordt mij wel eens gezegd. Leefbaar Krimpen en Maat heeft in hun verkiezingstijd nogal op de trom geslagen over dit. Die hebben de factor veiligheid sterk in hun programma staan. Terwijl, en dat is ook wel vaker gezegd in het verleden, Krimpen en Maat helemaal niet zo'n onveilige gemeente is. Als het echt naar de statistieken kijkt en de cijfers, dan is het nog wel even iets anders als, met alle respect, Rotterdam-Zuid of de Schilderswijk in Den Haag. Dus er is hier best wel wat aan de hand, er gebeurt best wel wat. Maar om nou te zeggen, cijfermatig, het is hier verschrikkelijk onveilig. Daarbij komt dat als je BOA's extra aanneemt, is het dan maar de vraag of je daarmee je gevoel van veiligheid kan versterken. Want je moet je moet BOA's natuurlijk overal zichtbaar laten optreden. Maar die mensen hebben ook gewoon een 8-urige werkweek.
0: Ja.
1: We hebben een heel uitgebreid gebied, 160 vierkante kilometer, 11 kernen. Ja, ik zou zeggen, misschien moet je meer samenwerking zoeken met de veiligheidsregio, dat je wat meer blauw op straat ziet, de politie. Die zijn natuurlijk hier in deze gemeente ook slecht bemand. Niet zozeer qua mensen en qua aantallen, maar het gebied is gewoon te groot. Je kan niet overal zijn. En of je dat met een paar boas oplost, ik durf het te betwijfelen. En hoe je dat dan gaat betalen, dat gaan we in de plannetjes zien. En verder zijn er nog een aantal dingen, zoals we gezegd hebben, de 130% van pro-Nederland, progressief Nederland. Maar dat is, anders gaan we pro-Krimpen-Maat zeggen, maar dat is een ander fenomeen.
0: Die staan er misschien ook wel achter, die 130%.
1: Maar dat kost natuurlijk ook een kleine 70.000 euro, heb ik begrepen. Dus we gaan het zien. Wat een spannende begrotingsvergadering, denk ik.
0: Ja. Weet je ongeveer wat oktober denk ik.
1: Tweede helft oktober, denk ik.
0: Ja, we wachten in spanning af. En dan hebben we natuurlijk ook de woningbouw. Want daar wordt nu gezegd van de helft van de nieuwe huurwoningen die moet naar de bevolking uit de Krimpen en Waard.
1: Ja. Nou, dat mag ook wettelijk. Het is zo dat dat altijd 25% is geweest. We hebben hier in Krimpen en Waard dat alles een keer verhoogd. Nu wil men dat naar 50%. Dat is ook wettelijk toegestaan, dus dat zal best gaan gebeuren. Dat lijkt me niet zoveel op tegen. Als je 50% van je sociale huurwoningen en nieuwe huurwoningen gewoon kan toewijzen aan inwoners. Maar ik zou daar toch wel voorzichtig mee zijn, omdat wij ook in Krimpen en Waard nogal wat mensen hebben die ook gewoon buiten Krimpen en Waard gaan wonen. Er wordt vaak gezegd, de jeugd die moet naar omliggende gemeentes, want wij hebben geen woningen. Dat is wel gedeeltelijk zo, maar er zijn ook gewoon jongeren die graag in steden wonen.
0: Ja.
1: Weliswaar tijdelijk, die willen dan wel weer terugkomen. Maar die willen met studies of met anderszins zaken of werk, willen ze graag in Gouda of in Utrecht of in Rotterdam wonen. Als in Rotterdam ook het hek om de stad zou komen, kunnen die jongeren ook niet meer daar wonen. Dus we moeten altijd een beetje voorzichtig zijn. Dat we zeggen, het moet altijd maar beschikbaar zijn alleen maar voor de inwoners van Krimpen en Waard. Dus die 50% zou zomaar kunnen.
0: Die woningproblemen zijn natuurlijk overal hetzelfde.
1: Die zijn wel overal hetzelfde. Maar het gaat ook om de doelgroepen en de jeugd die wil best in Krimpen en Waard wonen, maar ik denk dat ze liever terugkomen naar Krimpen en Waard. Als ze een studie hebben gevolgd of tijdelijk gewerkt hebben, dan zie je wel dat ze graag hun roots weer opzoeken.
0: Ja. Maar dan hadden ze oorspronkelijk een binding met die komen, die komen misschien ook wel wat hoger op die voorrangslijst dan.
1: Ja, dat weet ik niet hoe dat werkt. Want als je dan als je in Rotterdam woont, al 10 jaar wat, en als je dan terug wil komen, denk toch dat je hier op de lijst moet blijven staan, om in ieder geval een kans te maken. Mm-hmm. Maar goed, er worden woningen gebouwd. Er staan plannen in de stijgers. En letterlijk en figuurlijk. Wat mij met die woningbouw wel, en dat vond ik wel een aardig plan in het akkoord, de bouwmeester. Er wordt gesproken over een bouwmeester. Ik ben zeer benieuwd wat hij of zij voor een taak krijgt en welke bevoegdheden. Ik heb er wel mijn idee over. Kijk, er staan op dit moment een aantal plannen hard of zacht. Die zijn beschikbaar. Ik noem even Haastrecht, Galgenhorst, Haastrecht Zuid, Stolwijk Noord. Ja. Er zijn wat kleinere projecten die een beetje stokken, waar er wel mag gebouwd mag worden, maar er wordt nog niet gebouwd. Dan hoor je vaak de mensen eromheen die daar wonen en die daar willen gaan kopen. Waarom gebeurt daar niks? Nou, dat heeft allemaal zijn reden. Dat zijn bezwaarprocedures, of dat is welstand, of het is... nou ja, het kan van alles zijn.
0: Vleermuizen.
1: Vleermuizen, ook nog eentje. Het zou mooi zijn als de bouwmeester een soort aanjager wordt... om zich gewoon te verdiepen in die plannen die niet... echt die zichtbare plannen. Kijk, je hebt plannen die liggen met een stapeltje papier op bureaus. Dat zijn ook plannen. Maar je hebt ook zichtbare plannen waarvan iedereen denkt van nou...
0: De plannen die op uitvoering wachten.
1: Ja,
0: wat ja, schoon. Genoord, dat speelt al zo lang.
1: Ja, maar ik weet dan toevallig dat er wel nu vaart in komt. En,
0: ja.
1: Maar er zijn meerdere...
0: Ik zag zelfs al een afbeelding van een nieuwe supermarkt.
1: Nou, dan had dat helemaal goed. Maar hij staat er nog niet.
0: Nee, maar
1: het zou goed zijn, denk ik, als iemand binnen de gemeente... en dan zonder aanzien des persoons te zeggen van... joh, hoe zit dat nou?
0: Ja.
1: Waarom wordt daar nou niet gebouwd? En dan proberen de vinger op de zere plek te krijgen... en daar de mediatorrol in te spelen om de boel gewoon te versnellen. Maar dan aan de basis, hè? Niet met een pak papier... Of niet met, we gaan de provincie bellen. Nee, gewoon...
0: Met je pootjes in de klei en voorlichting geven en leiding geven.
1: En misschien dingen oplossen ook. Hè? Ja. Soms zijn het vaak kleine zaken die opgelost moeten worden. Mensen bij elkaar brengen. Als dat de rol van de bouwmeester zou kunnen zijn. Ook intern, hè, binnen de gemeente kijken. Van, joh, waar schokt het nou? Wat,
0: ja.
1: Want ik zeg altijd, iedereen heeft altijd gelijk, hè, in zijn eigen positie.
0: Ja.
1: Want wij vinden dat regeltje, dat moet toegepast worden. En dat regeltje, dat is allemaal belangrijk. Maar laten we nou eens zorgen dat daar de snelheid in komt.
0: Ja.
1: Echt de versnelling. Nou, dat zou een mooie taak zijn.
0: Als je het nu toch over een bouwmeester hebt... zou die een rol hebben kunnen spelen bij de bouw van het gemeentehuis... en vooral de negatieve reacties van het publiek eigenlijk. Kijk, de mensen die er nu werken hoor ik... en we horen straks de directeur ook nog even een uitzending... van de eerste belevenissen binnen het gemeentehuis... hoe er gewerkt wordt en hoe de medewerkers... de tevredenheid van de medewerkers. Maar het publiek is eigenlijk voor een belangrijk deel negatief... want het is geldverkwisterij.
1: Ja. Ja, nou, daar ben ik het natuurlijk absoluut niet mee eens.
0: Nee, dat begrijp ik ook niet, joh.
1: Even nog over de bouwmeester. Daar is daar een projectleider geweest. Dat is, die ken ik persoonlijk. En die is daar 100% van zijn tijd mee bezig geweest. En ik denk dat we daar de goede man op de juiste plaats hebben gehad. Dat is naar mijn idee een prachtig pand geworden. Het is binnen de tijd gerealiseerd. En het is ook binnen het budget gerealiseerd. Nou, dat mag je tegenwoordig in de krant schrijven.
0: Ja.
1: Dan even over de inwoner. Kijk, ik denk dat de inwoner, als hij alleen maar kijkt naar de zak met geld... en naar het pand en zich niet verdiept in wat er nou eigenlijk gebeurt... dan zou je zo'n reactie kunnen hebben. Ik ben van mening dat de bouw van het gemeentehuis in Krimpen de Waard... gewoon een zakelijke, bedrijfsmatige afweging is geweest... die je in een groot bedrijf ook maakt als je moet investeren... Dan ga je de centjes aan de ene kant tellen en aan de andere kant. En dan ga je de noodzaak beoordelen. En dan ga je kijken wat het je uiteindelijk oplevert. Dat doet een bedrijf. En als daar niks opgeleverd wordt, nou wees maar niet bang, dan wordt het niet gebouwd. En dat is eigenlijk hier ook gewoon zo gebeurd. Er was een positie met, ik ga het niet hele... Maar er was een positie met vier panden.
0: Hebben we de tijd ook niet voor, maar...
1: Vier panden. En er is gewoon een exploitatie gemaakt. En er is een dik rapport geschreven. Op enig moment heeft de Raad, het CDA, gezegd... Ja, daar hebben we twijfels over. Kunnen we geen second opinion doen? Is gebeurd. Second opinion kwam gewoon uit. Dit is goed beredeneerd. Dit is een heel goed plan. Financieel, voor de medewerkers, voor de achterblijvende panden. Het is gewoon een goed plan. Dan kan je natuurlijk niet anders doen dan het plan volgen en het uitvoeren.
0: Ja.
1: Dat daar de inwoner, die zich daar niet zo in verdiept, zo op reageert, heb ik best wel begrip voor. Aan de andere kant moet je ook wel kijken. Het zijn ook jouw centen als inwoner. En je moet ook proberen te kijken wat je ervoor terugkrijgt. En dan alleen maar zeggen, ja, het is geldverkwisting. Dan zeggen we dat ook van de vuilniswagen die langs rijdt, van het is geldverkwisting. Nee, dan zeggen we dat ook van...
0: Ik ben blij dat die langskomt, zeker met het hete weer.
1: Ja, precies. Nee, zo kan je er natuurlijk naar kijken. Dat vind ik prima, maar dat is toch niet echt de belichting die we nodig hebben, denk ik.
0: Hey, we gaan afsluiten. Ik weet niet of jij nog een slotwoord... Daar had ik het graag nog even over willen hebben.
1: Nou ja, kijk, even wat betreft wonen is ook de rol van de woningcorporaties. Helaas stond er van de week het Financieel Dagblad dat zij steeds minder financiën tot hun beschikking hebben. Ik zou graag willen dat, en er wordt ook wel over gesproken, dat die corporaties een wat beter beleid gaan voeren. En ook de ruimte krijgen om meer centen binnen te halen. Dus de huur aanpassen aan de inflatie onder andere. En ook minder vennootschapsbelasting betalen. Want ook dat is een partij die gewoon belangrijk is voor het creëren van onze woningen.
0: Ja.
1: Want we willen allemaal sociale huurwoningen. Maar dan moet die club het ook kunnen bouwen. En verder moeten we het de volgende keer maar eens hebben over de agrariërs, Kees.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Dan is er misschien weer meer bekend. Want er is van alles over aan de gang natuurlijk.
1: De brief van Van Essen. Daar gaan we het de volgende keer maar eens over hebben.
0: Oké, dus we mogen je weer uitnodigen, hoor ik wel.
1: Altijd.
0: Ja. Hey, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En een goed weekend.
1: Dankjewel, jullie ook. Dank.

0: Ja, gaan we naar de volgende. Ja, we hebben, en dan moet ik even kijken, op een Petra de Visser aan de lijn van de veerdienst in Krimpen aan de Lek. En die staan voor een turbulente...
1: Geen Petra, die Pieter pakken.
0: Oh, dan is het, dan ga ik even kijken wie ik dan aan de lijn heb, want dat is haar man waarschijnlijk dan. Een goeiemorgen. Ja. Hoor je me?
2: Ja, ik hoor u. Ik hoor u.
0: Ja, goeiemorgen. Ik zeg, jullie staan voor een turbulente periode. Want de Algrabrug gaat dicht en dat betekent extra auto's voor de ponten, denk ik. En ook in Krimpen aan de Lek.
2: Ja, dat klopt. Ja, het wordt voor ons een heftige paar weken.
0: Ja.
2: En we weten allemaal, als er een ongeluk gebeurt op de Algrabrug, dat het bij ons vreselijk druk kan zijn.
0: Ja, we hebben het een paar maanden geleden meegemaakt. Hè? Was de Brienne nog dicht. En toen stonden de files heel Krimp aan de Lek. en die moesten allemaal de pont over.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, en we hebben het nu van twee kanten natuurlijk. Hè? Dus normaal had je een aansluiting of iets. En dan was het van één kant. Maar nu heb je vanaf Kinderrijk en vanaf Krimp aan de Lek... heb je gewoon een enorme toestroom van verkeer gekregen natuurlijk straks.
0: Ja. Hey, en jullie hebben denk ik wel maatregelen genomen van hoe kunnen we zo goed mogelijk het verkeer bedienen met onze veerdienst.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn natuurlijk beperkt in ons personeel. Wat wij wel hebben kunnen doen is dat wij op doordeweekse dagen van 6:00 tot 10:00 en dat is middags 3:00 tot
0: 12:00. Ja, u viel even weg. Van 's ochtends. Oh. 's ochtends hoorde ik nog, maar...
2: Van 6:00 tot 10:00.
0: Ja.
2: En van 3:00 tot en met 8:00 gaan wij met 2 veerponten varen.
0: Oké.
2: Okay. En ja, we hopen dat dat voldoende zal zijn, maar we zijn er bang voor dat dat niet zo is. Overdag wordt het natuurlijk ook enorm druk. Maar ja, we hebben gewoon geen personeel genoeg om dat ook nog voor elkaar te kunnen krijgen.
0: Nee, maar als ik goed ben ingelicht, dan komen daar verkeersregelaars voor ook?
2: Ja, klopt. Rijkswaterstaat heeft aan beide kanten verkeersregelaars geregeld. Die gaan proberen om het verkeer gewoon op goede banen te leiden. En we roepen ook echt op aan de mensen om luisteren ook gewoon naar die verkeersregelaar. Want ja, het wordt anders gewoon een grote bende op het dorp. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.
0: Nee.
2: Ja, we hebben de winkeliers. Dat dit gebeurt, het lijkt voor iedereen prachtig dat de veerdienst daar enorm veel geld mee gaat verdienen. Maar wij zitten hier ook echt op te wachten. Want vaste klanten die staan ook gewoon veel langer te wachten dan anders.
0: En, ja, je krijgt veel verongelijkte gezichten, denk ik.
2: Ja, dat klopt. En wij krijgen daar de schuld. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk vaak, want ja, wij acteren ook alleen maar op hetgeen wat gaat gebeuren. Neem bijvoorbeeld dit weekend. Wij wisten niet dat er een afsluiting op de A16 was. Dat kregen wij een donderdag tegen de avond pas te horen.
0: Ja.
2: Nou, en er wordt er wel verzocht aan ons, kan je eventjes wat regelen dat jullie wat meer verkeer over kunnen zetten. Ja, dat valt natuurlijk gewoon niet mee op het laatste moment.
0: Nee. Nee, en dan binnenkort gaat er ook weer een weg dicht tussen Schoonhoven en Lopik.
2: Ja, nou ja, dat zal dan de collega's van Schoonhoven, die zouden daar meer last van hebben.
0: Ja.
2: Als wij natuurlijk een Krimp aan de Lek... die Algrabrug is voor ons het dichtst erbij, dus daar zouden wij het meeste verkeer van krijgen, denk ik.
0: Ja, vandaar dat ik jullie ook bel, want ik heb dan nog een vraag. Want Krimp aan de Lek zal waarschijnlijk volstaan. Maar aan de andere kant, van de Kinderdijkse kant, daar is de filevorming veel moeilijker te hanteren. Want dat is een smal weggetje naar de pont toe.
2: Ja, dat klopt. We gaan wel, althans de verkeersregelaars gaan het verkeer opvangen op het grote parkeerterrein van IEC.
0: Oh ja, dat ligt daar vlak bij de afslag, hè?
2: Ja, dat ligt vooraan het weggetje naar het veer. En daar wordt het verkeer opgevangen. En daar gaan ze elke keer, op het moment dat de pont geladen is, we varen weg, zorgen hun dat er een nieuwe pont klaar staat. En zo proberen we toch dat weggetje een beetje leeg te houden in verband met de afvoer van het verkeer ook, wat er weer weg moet natuurlijk.
0: Ja.
2: En ja, meer is dat zit er gewoon ook niet echt in. Hè? Dus... Nee. We zouden het ermee moeten doen. De infrastructuur op Kinderrijk is nou eenmaal gewoon krap en klein. Ja, en het verkeer zou toch ook ergens heen moeten. Hè? Mensen die weten op een gegeven moment niet meer waar ze naartoe moeten rijden. Natuurlijk, alles is afgesloten. Bij ons is de N3 naar Papendrecht natuurlijk ook afgesloten voor 9 maanden. Dat in mijn nest.
0: Ja.
2: Ja, en alles loopt gewoon vast hier in de omtrek natuurlijk.
0: Ja, want ik woon zelf in de stoep in Krimpen aan de Lek. En mensen staan elkaar bijna naar het leven als er een voordringt.
2: Ja, dat is best wel ook heel vervelend natuurlijk. En daar krijgen wij ook wel eens vragen over door de klanten. Kan je er niks aan doen? Nee, wij kunnen dat ten eerste niet zien.
0: Nee.
2: En ten tweede, als wij dat ook nog moeten gaan doen, dan komen we niet meer aan varen toe. Dus we hebben ook gezegd, probeer nou gewoon de verkeersregelaars daar neer te zetten en laat die het regelen. En ik begreep nu ook dat ze één toegangsweg naar de pomp hebben bedacht. Zodat we niet meer dat tussenmengen van het zijverkeer krijgen, zeg maar. Dus daar zou een betere doorstroming van moeten komen. Ja, de tijd zal het leren.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. En hebben nog een laatste vraag. Hebben mensen die zeg maar daarmee te maken krijgen ook een mogelijkheid om feedback te geven of zo? Dat ze hun ervaringen ergens kunnen neerzetten over die periode?
2: Nou ja, wat het vaak is natuurlijk, wij krijgen heel veel leuke reacties van mensen die zien dat wij ons vreselijke best doen om een goede banen te leiden. Maar de boventoon is vaak, als het druk is en het is warm buiten, dat we heel veel negatieve reacties krijgen. Ja, die moet je niet aan mijn adres posten, die moet je aan het adres van Rijkswater posten. Want wij kunnen niet meer eens dit.
0: Ja.
2: En als ik allemaal slechte recensies krijg, dan zit ik natuurlijk niet op te wachten.
0: Nee, maar zo bedoel ik het ook niet. Ik bedoel dat er mensen zijn met een, die zijn er misschien niet zoveel, maar die een positieve inbreng hebben over de aanpak. Want ongetwijfeld doen jullie je best, en daar ben ik van overtuigd. En dat zou ook uit kunnen worden. Maar jullie zeggen in principe, het zijn maatregelen van de Rijkswaterstaat waar wij een bijdrage aan leveren. En zowel goede reacties als slechte reacties. Niet bij ons, maar bij de Rijkswaterstaat.
2: Hun hebben dit georganiseerd qua verkeersregeling en zo.
0: Ja.
2: Wat wij doen is alleen het heen en weer varen. En ik heb even lof aan andere mensen. Die hebben allemaal de verloven uitgesteld tot na de Algerbrug of ervoor. Maar niet tijdens de Algerbrugafsluiting.
0: Nee.
2: Dus ik heb de volledige medewerking van alle mensen, mijn medewerkers. Dus dat compliment wil ik wel even geven.
0: Ja, ja. En om hoeveel extra mensen gaat het dan?
2: Nou, ik heb bijna niks extra's. Ik heb al mijn mensen die ik nodig heb, die heb ik op de grote pont varen. En op de reservepont die erbij komt, hebben wij wat ZZP'ers en zelf. Het hele gezin vaart mee. Mijn vrouw, ik, mijn dochter, die eigenlijk niet bij ons werkt. Mijn zoon, alle zeilen bijzetten.
0: Ja. Ja, kortom, dan zeg ik niet extra, maar hoeveel medewerkers zijn erbij betrokken bij deze vier weken?
2: Totaal denk ik 20 medewerkers van alleen van de veerdienst.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is ook een hele verantwoording en een hele administratie ook nog.
2: Ook dat nog eens een keer, ja, dat komt er ook nog bij, hè?
0: Ja, zo is dat.
2: Ja, ja.
0: Hey, we gaan het allemaal afwachten. Hopelijk valt het allemaal mee de komende vier weken. Ik wens jullie heel veel sterkte. En tijdens de informatie heb ik ook nog gehoord dat je een prettige dag hebt vandaag. Nou, daar wens ik je alle plezier bij.
2: Dankjewel, dat komt helemaal goed.
0: Oké. Okay. En we spreken elkaar misschien nog wel eens aan het eind van de periode hoe het is gegaan.
2: Ja, jullie zijn altijd welkom voor een praatje. Dat is geen probleem.
0: Hey, dankjewel.
2: Oké, zeg tot ziens.
0: Dag.

0: Ja, en wij hebben weer een volgende gast aan tafel. En ja, dat is... die hadden we eigenlijk vorige week aangebeld. Een naamgenoot van Dolf Koning. En die konden we toen niet te pakken krijgen, want we hadden een verkeerd nummer. Een nummer met 11 cijfers en dat lukt niet. En we konden dat ook niet oplossen. Maar het was gewoon verkeerd lijfelijk aanwezig. En eigenlijk is er iets aan de hand waar jullie niet blij mee zijn, denk ik. Want de gemeente heeft besloten om de Bastille niet te kopen. En daar zou de barak eventueel een plaatsje aan krijgen, een plaatsje in gaan krijgen als die verkoop wel tot stand zou komen. Heb ik het dan goed begrepen?
1: Ja, klopt. Het plan in ieder geval was dat er een in barak, een cultuurstation noemde
0: in de Bastille, denk ik.
1: Nee,
0: in de barak.
1: In de barak, ja. En een van de hoofdhuurders, of hoe je het ook wil noemen, die dan daarin zouden zitten, dat zou de Bastille zijn.
0: Ja, juist. Ik verwarde even de namen, maar het is jullie zijn de Bastille.
1: Hebben wij ook nog wel eens, ja, dat klopt. Ja. Maar ja, en daar was dus al een tijdje waren we daarmee bezig. En toen op een gegeven moment is dat toch stopgezet.
0: Ja. En eigenlijk is, ik dacht dat de barak eigendom was van de muziek. Of is dat niet zo?
1: Wat bedoel je eigendom van de muziek?
0: Nou, dat die het pand hadden gekocht of beheerde een aantal jaren geleden en de gemeente zou het nu weer overkopen, dacht ik.
1: Ja, op die manier. Nee, ja. Ja, er was

0: Ja, barak inderdaad. Dat is de nieuwe benaming. Want daarvoor was het bastion.
1: Ja.
0: En er was inderdaad een bepaald contract voor volgens mij 10 jaar of iets dergelijks.
1: Oh, okay.
0: En toen zou dat wellicht door dit plan zou dat verkort worden. Hoe dat nu allemaal verder gaat, daar is ook nog niet heel veel informatie over vanuit barak of bastion zelf. Maar in ieder geval is het plan dat de Bastille erin gaat en dat er een cultuurstation zou zijn en dat soort dingen. Dat is in ieder geval wel stopgezet.
1: Ja. En dan denk ik, wat nu?
0: Ja, er was dus inderdaad gesproken over bij de brandweer. Dat hebben jullie misschien ook wel gezien of gelezen ergens.
1: Ja, dat is vlakbij, dat gebouw.
0: Ja, dat is inderdaad wel vlakbij. Ja. En dat is toen vanuit de gemeente, als ik het goed heb hoor. Volgens mij vanuit de gemeente opgegooid als extra idee. Om te zeggen van, hé, jullie locatie nodig. Kunnen we daar anders niet heen? Dat vonden wij ook een goed idee. Zou dan volgens mij 5 tot 10 jaar zijn? Dat zou een terminatie zijn.
1: Nee, want de brandweer gaat verhuizen. Die gaan naar het oosten, geloof ik.
0: Ja,
1: naar het
0: oosten,
1: industriegebied.
0: Ja.
1: En dan zou dat pand vrijkomen. En dat zou eventueel, verkrijgbaar zijn dan.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: daar zijn ook een heleboel kosten aan verbonden, neem ik aan.
0: Die kosten daarvan weet ik verder. En volgens mij is dat, het is echt nu als eerste idee opgegooid van, hey, wij vinden het heel vervelend dat dit plan toch niet doorgaat. Wegens dat de Bastille is er wel lang mee bezig geweest, samen met Tavenu en hier en daar wat andere organisaties. En dan kan het niet doorgaan, wegens financiële redenen. Dus ik denk dat vanuit daar is er wel gewoon gezegd van, hey, we willen een nieuwe locatie voor jullie. Nu gaan we hier naar kijken, maar dat is echt in het beginstadia.
1: Ja. En dan denk ik, jullie zitten op het stationsplein nu.
0: Ja.
1: En daar zullen jullie binnenkort uit moeten met alle bouw die er gaat plaatsvinden en die er al plaatsvindt. Wat nu?
0: Nou ja, we hopen dan totdat we, of tenminste voordat we daar volledig uit moeten, dat we een andere locatie hebben. Dus daarom willen we ook in een soort versnelde manier kijken naar dus die brandweer. Kijken wat er nodig is. Dus gaat het vooral over naar dingen kijken zoals geluidsoverlast. Ja. Naar dingen kijken zoals entree. En je wilt natuurlijk ook rolstoel beschikbaar maken. Ja, dat soort dingen. Dus daar moeten we allemaal even naar checken. Maar het is het plan dat we in ieder geval wel voordat we bij Stationsplein weggaan een nieuwe locatie hebben. En zo niet, dan gaan we in ieder geval op een manier door met evenementen wellicht op andere locaties. Ja. Zodat het wel blijft bestaan.
1: Want ik zie zomaar bewoners in de omgeving alweer bezwaar maken.
0: Ja.
1: Dat jullie daar komen in verband met geluidsoverlast en dergelijke. En dan vandaar dat ik ook zei, ik heb nooit last gehad van jullie.
0: Hoe wij er tegenaan kijken is inderdaad gewoon, het zou altijd komen dat er zodanig veel geluidsoverlast is dat het voor bewoners niet fijn is natuurlijk. En als dat zo is, dan willen wij natuurlijk wel hier en daar wat betekenen. Willen het de gemeente of ze gewoon zelf in isolatie, het verminderen van dat geluidsoverlast.
1: Ja.
0: Als dat echt zo'n danig groot probleem is. Maar dat gaan we nog natuurlijk aanzien. Daar zijn we allemaal nog niet.
1: Ja. Maar jullie zitten nu van eigenlijk kunnen jullie geen toekomstplannen maken.
0: Nee, dat is het lastige inderdaad.
1: En je bent er al jaren mee bezig.
0: Ja, ik zelf ben nu ook inderdaad al 5 jaar vrijwilliger bij de Bastille. Maar natuurlijk veel andere mensen zijn al 20, 30 jaar bij de Bastille. En die zijn nu elke keer aan het verhuizen. Want de locatie waar we nu zitten kregen we 2 jaar voor. Ja. En we moeten het dan helemaal opbouwen en eigen maken en dat soort dingen. En eigenlijk zijn we nu nog bezig met, hey, wat willen we verbeteren? Maar ja, het is een beetje afwegen van, ga je dat nog doen?
1: Ja, want dat zijn kosten op sterfhuis.
0: Ja, het is niet zozeer dat wij het vervelend vinden dat er veel kosten zouden zijn. Want we zijn non-profit, dus alles wat wij, de inkomsten, die willen we allemaal weer terug in de Bastille steken om het leuker en beter te maken.
1: En maar veel eigen arbeid ook, denk ik.
0: Ja, dat is het meer. Het is meer tijd inderdaad. Want het zijn allemaal vrijwilligers, dus daarnaast hebben we natuurlijk gewoon grotendeels heeft gewoon veel banen en dat soort dingen.
1: Ja. Maar je zei het al, van er komt nu een tijd aan dat je op straat komt te staan, als er geen alternatief is. Ja. Hoe hou je dan de club nog overeind?
0: Nou ja, het was dus de bedoeling, want ze zijn er al een paar jaar mee bezig. Ik zeg dan ze, omdat ik pas sinds kort hier echt mee bezig ben met verhuizing en dergelijke. Maar de Bastille is er al een paar jaar mee bezig. En er is naar verschillende locaties gekeken. Uiteindelijk bleek echt, toen kwam er een plan. Jammer dat dat niet doorgaat. Dus voor nu inderdaad willen we kijken hoe wij het toch wel door kunnen laten gaan voor als we niet ergens anders heen gaan. We gaan natuurlijk nog altijd optimistisch naar kijken van, hey, ik hoop dat

0: er een nieuwe plek is voor die tijd. En anders met ja, evenementen of iets. Gewoon op andere plekken. Dan maken we het in ieder geval daarmee.
1: Jawel.
0: En social media.
1: Ja, want er zijn niet zoveel plekken in Schoonhoven waar je eventueel een evenement kunt organiseren.
0: Nee, dan moeten we creatief zijn inderdaad. Ja, klopt. Ja. Dus, maar we gaan het zien.
1: Ja, dus eigenlijk is de brandweerkazerne het enige voorlopige alternatief.
0: Op dit moment wel. En als er andere alternatieven nog komen, dan zijn we er altijd voor open. Voor ons is het belangrijk dat we gewoon een plekje hebben, een eigen plekje hebben, voor dan toch wel die jongeren vanaf 16 jaar, die gewoon ergens willen zijn en ergens hunzelf willen en kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat is voor ons van belang.
1: Wanneer verwachten jullie een uitsluitsel ofwel een toekenning van de gemeente dat dit plan uitgewerkt wordt?
0: Voor de brandweer?
1: Ja.
0: We hebben in ieder geval te horen gekregen dat we bij de plek waar we nu zitten, daar kunnen we uit mijn hoofd tot eind dit jaar zitten. Kan zijn dat daar nog iets in gesjoemeld wordt. Dat gaat nog een beetje langs mij in ieder geval. En we hopen dan, ja, daar is verder volgens mij niet heel veel bekend, maar we hopen in ieder geval dat er tot voor die tijd wel iets anders bekend
1: is. Een besluit in ieder geval.
0: Ja, een besluit, ja. En voor die tijd gaan we natuurlijk nog wel het hier en daar wat organiseren en de naam wel bekend houden. Ja.
1: Aan de bel trekken bij de politiek in ieder geval.
0: Ja,
1: dat het de aandacht blijft krijgen.
0: Had je het gezien in de kieswijzer voor de vorige verkiezingen vanuit gemeente Krimpenwaard, vanuit PvdA GroenLinks, stond daar ook de verhuizing van de Bastille in.
1: Ja, ik heb zelfs de fractieleider toen van Leefbaar Krimpenwaard en Pro. Mm. Ben jullie voor het gebouw zien staan?
0: Ja, nou, er zijn er meerdere inderdaad. Ja, waar we dan echt wel gesprekken mee hebben gehad. Ja. Van hey, hoe zien jullie dit? En ook vanuit die kieswijzer zagen we wel dat best wel veel politieke partijen in ieder geval, die waren wel voor de verhuizing en voor het helpen van de gemeente bij de verhuizing.
1: Hou die aan daar vast.
0: Precies, daar waren we wel positief voor. En nu hopen dat het daadwerkelijk kan gebeuren. En dat er een plek kan zijn, niet zozeer voor ons, maar meer voor dan die jongeren, die jeugdigen die ergens heen willen.
1: Ja. Zijn er nog dingen die je kwijt wil? Of hebben we alles een klein beetje gehad?
0: Nee, niet zozeer. Ja, wij gaan in ieder geval proberen om op de kaart te blijven. Bestaat nu, ik weet niet precies hoe lang, maar 50 plus jaar volgens mij. Veel verhuisd geweest en we hopen een vaste locatie te krijgen. Maar ja, als dat niet kan, dan is een locatie voor even, voor korte duur, is ook goed. Ja. We willen gewoon een plek waar we kunnen doen wat we willen doen. Een plek kunnen bieden voor de jeugdigen.
1: Eigenlijk zeg je help.
0: Voor de jeugd. Nou, we blijven er positief in staan. Dat is voor ons van belang.
1: En alle
0: hulp is handig inderdaad. Ja, zeker waar.
1: Ja, want de evenementen die nu plaatsvinden bij jullie, die zijn denk ik wat kleinschaliger als in het voormalige gebouw wat jullie hadden.
0: Ja, klopt wel. Maar we proberen nu ook juist hier en daar wat evenementen op andere plekken te organiseren. Maar dan vanuit de naam de Bastille. Dus zo hebben we vorig jaar een feest in toevallig Barak georganiseerd.
1: Mm-hmm.
0: En dat liep ook echt wel goed. Maar dan heb je gewoon een grotere zaal.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Omdat wij geen plek meer hadden om inderdaad bandjes te doen en zo. We hadden eerst een aparte zaal daarvoor.
1: Ja.
0: Omdat we dat niet meer hadden, hadden we een soort regeling met de huur. Hoefden we iets minder huur te betalen en dan konden we dat compenseren in als we ergens anders iets willen organiseren. Dus zo doen we dat nu dan nog wel, maar we hebben inderdaad geen. We hadden eerst een aparte zaal daarvoor.
1: Ja.
0: Omdat we dat niet meer hadden, hadden we een soort regeling met de huur. Hoefden we iets minder huur te betalen en dan konden we dat compenseren in als we ergens anders iets willen organiseren. Dus zo doen we dat nu dan nog wel, maar we hebben inderdaad geen eigen bandjesplek meer.
1: Ja.
0: En dat is wel jammer.
1: Ja, dat kan ik me indenken. Ja,
0: dus we proberen het op een andere manier op te lossen.
1: Oké, heel veel succes met de toekomst.
0: Ja, dat komt goed, dankjewel. Ja.

0: Ja, en wij proberen nog steeds boer Bas te bereiken, maar helaas, dat lukt en dat lukt en dat lukt maar niet, want die zijn waarschijnlijk druk. Dus ja, misschien kunnen we ze volgende keer bellen. Als ze 2 uur tijd over hebben, dan gaan we dat nog een keer proberen.
1: Zeker.
0: Maar ja, of het lukt is even de vraag. Maar we gaan wel even kijken, want daar heb ik nog tijd voor. Wat hebben we in het 2e uur? We gaan in het 2e uur bellen met Sylvia Vos, Been heet ze. En dat is de directeur interne en externe dienstverlening van de gemeente Krimpen en Waard. En we gaan met haar praten over de eerste belevenissen in het gemeentehuis, in het nieuwe gemeentehuis. Want dat is door de medewerkers al in gebruik genomen. En daar komt nog een open dag in september. Maar daar kunnen we het ongetwijfeld in het gesprek ook even over hebben. Dan is vorige week was er een heel belangrijk moment. Het hospice in de Krimpen en Waard is geopend. En daar was onze tv-ploeg en wij hebben daar ook een interview opgenomen. De vragen werden gesteld door Hans Versluis. En wij laten dit ook nog een keer horen, omdat het toch wel heel belangrijk is, zoals gezegd, voor de gemeente. Dan hebben we ook een nieuwe medewerker. Hij loopt al wat langer mee, maar we hebben hem nog nooit geïntroduceerd. Volgens mij, hij is ook 2 maanden weg geweest vanwege omstandigheden.

nu weer vol in bedrijf. En dat is Jos Smenk. Die krijgen we ook nog even aan de lijn. Die presenteert op dinsdag Goedemorgen Krimpen naar Waard. Nou, we gaan horen hoe hij dat beleeft. En dan tot slot natuurlijk het vaste item. Wat brengt RTV Krimpen naar Waard volgende week op tv? Maar we gaan nu eerst naar het nieuws van

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de recyclingsbedrijven in Rotterdam Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam Sjaarloos is inmiddels onder nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio.

0: Regio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor Uerdingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met even de afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
4: Techniek Gerrit Boudestein. En ja, we trappen het eerste uur af en daar is toch wel een praatje bij nodig. Een kort praatje. Want in Amerika staat ze al 16 weken nummer 1. En het is nu ook opgepakt in ons land. Binnengekomen op nummer 26 in de top 40. Een dame die aan de weg timmert. En in Nederland wordt zelfs nu countrymuziek ook opgepakt. Met een compleet nieuw radiostation straks. Dat alleen maar country gaat draaien. Daar zijn er trouwens wel een paar meer van op internet. Maar dat is weer wat anders. Maar ik wil u die nieuwe binnenkomer in de top 40 toch niet onthouden. Het is Ella Langley en Choosing Texas.

0: Ja, en van Tennessee naar de Krimpener Waard, dat is een kleine stap. Want Sylvia Vos heb ik aan de lijn. En zij is directeur interne en externe dienstverlening van de gemeente Krimpener Waard. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en dan denk ik, dat gaat over het gemeentehuis. Want de medewerkers zijn ingetrokken. En hoe zijn die eerste ervaringen van die medewerkers die nu werken in het nieuwe gemeentehuis?
1: Deze week eigenlijk zijn we echt aan het werk gegaan in ons nieuwe gemeentehuis. De weken voor hebben we 2 dagen verhuisd en kennis gemaakt met het nieuwe pand. Maar deze week hebben we er echt gewerkt. En ik hoor eigenlijk vooral hele positieve berichten. Mensen zijn er heel blij om daar aan het werk te zijn.
0: Oké, dat is in ieder geval een goede start. Maar werkzaamheden vinden die al volledig in het nieuwe gemeentehuis plaats?
1: Ja, want alle andere kantoren zijn gesloten, dus alles zit nu in het nieuwe gemeentehuis. En we zijn natuurlijk ook al open gegaan voor inwoners. Dus de publieksbalie is ook gewoon open in het nieuwe gemeentehuis. Dus paspoorten, rijbewijzen, alles kan er aangevraagd en afgehaald worden.
0: Ja, en hoor je ook positieve berichten van de mensen die zich aan de balie melden?
1: Jazeker, ja, daar was ik ook nieuwsgierig naar hoor. Maar ik heb dat nagevraagd bij de collega's en eigenlijk alle inwoners die aan de balie komen. Nou, die zijn ook echt onder de indruk van hoe het pand eruit ziet en de sfeer. En die zijn daar ook heel erg tevreden over.
0: Kijk aan. Hey, logistiek, is ook alles voortvarend gegaan?
1: Ja, nou, het was een flinke klus, hè. Want we hebben als medewerkers hebben we 7 weken thuis gewerkt. Omdat we in het kader van de duurzaamheid ook nagenoeg alle meubels hergebruikt hebben in het nieuwe gemeentehuis. Dus al die tafels en stoelen moesten opgehaald worden en opgeknapt en soms opnieuw bekleed worden. Dus dat is een flinke operatie geweest. En het is, eigenlijk nagenoeg gelukt. Nog niet alle stoelen zijn terug. Maar eigenlijk is alles goed gegaan. En het verhuizen van de spullen, inpakken, uitpakken. Nou, dat is goed, goed verlopen.
0: Ja, dat is mooi. En ervaar je nu ook al aan de hand van medewerkers, zeg maar, die opmerkingen plaatsen, dat er toch dingen zijn die, laat ik zeggen, dat er bepaalde tekortkomingen zijn? Of zijn jullie nog niet zover?
1: Nou ja, we zitten er nu net een week, dus iedereen is vooral nog onder de indruk van hoe mooi het is en de sfeer en het uitzicht. En het was natuurlijk ook vorige week en deze week al best wel warm. Dus dan merk je dat de cliënt doet er gewoon een jaar over om dat goed in te regelen. Dus je merkte vooral in het atrium waar de publieksbalies zaten, nou, daar was de temperatuur misschien wat hoog. Maar ja, het was natuurlijk soms ook 30 graden. Dus dan is het ook niet zo gek als het in een pand ook wat warmer is dan normaal gesproken.
0: Hoezo, misschien weet u dat niet, maar hoezo doet een klimaatregeling daar een jaar?
1: Nou, het fijne weet ik er niet van, maar ik weet wel dat ook de leverancier heeft aangegeven, het moet eigenlijk alle seizoenen een keer meemaken om te ervaren hoe zo'n pand geïsoleerd is, wat dat voor effect heeft, om dan goed het af te kunnen stellen. Dus ergens volgend jaar hopen we het helemaal goed op orde te hebben. Maar ook nu, het was wat ik zei, het was iets warmer, maar het was buiten heel erg warm. Dus dat is niet zo vreemd. Ja.
0: Hey, en geen ik kom bijna niet uit het woord. Geen parkeerproblemen?
1: Nee. Het is ook natuurlijk vakantietijd, hè. Dus het is iets rustiger. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed op

0: wat later bent, dan moet je wel wat verder teruglopen. Maar we hebben ook een fietsenstalling. En we hebben voor de werknemers dit jaar ook een fietsregeling gelanceerd. Dus mensen konden fiscaal aantrekkelijk een fiets aanschaffen. En daar hebben ook veel mensen gebruik van gemaakt. Dus misschien scheelt dat ook in het aantal auto's.
1: Ja. Hey, nu is het, van binnen is het heel mooi. Aan de buitenkant is het nog een klein beetje rommelig, laat ik het zo maar zeggen. Wanneer denkt u dat het opgelost is?
0: Nou, daar wordt hard aan gewerkt en dat weten we ook. Want het plantseizoen is pas in het najaar meestal. Dat is beter voor de planten. Dus we verwachten volgens mij ergens oktober ongeveer dat dat echt helemaal afgerond is. Maar er wordt inderdaad nog heel hard gewerkt nu buiten aan de ruimte.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan is nu werk aan de open dag voor de inwoners van de Krimpende Waard. En daar zult u ook druk mee zijn, denk ik. Wat staat er in de stijgers?
0: Nou ja, we hebben sowieso natuurlijk de officiële opening en we hebben de open dag. Dus de officiële opening is op 17 september, maar de open dag voor iedereen die wil komen kijken is op 19 september. Ja, en er wordt hard gewerkt aan hoe kunnen we een goed inkijkje geven in het pand. Hoe kunnen we iedereen leuk ontvangen. We zoeken natuurlijk ook altijd nieuwe collega's misschien ook gelijk iets in doen. Dus er wordt hard aangewerkt door de afdeling communicatie. Mm-hmm. Ja.
1: Zijn er ook nog bepaalde festiviteiten aan verbonden? Dat jullie zeg maar een film laten zien over de bouw, dergelijke dingen, van hoe het allemaal tot stand is gekomen?
0: Ja, ik weet dat er hard aan gewerkt wordt achter de schermen aan een mooie film over de bouw van ons gemeentehuis. Dus ik hoop dat we dat inderdaad kunnen vertonen. Ja.
1: Oké. Nou, ik denk dat we alles een beetje gehad hebben. Ik hoor een blije directeur.
0: Ja, ik heb heel veel blije mensen gesproken die ook zeggen, ik kom nu mensen tegen waar ik anders een afspraak voor had moeten maken. En nu kon ik het gewoon even snel, spontaan met iemand afstemmen. Dus dat is waar we het ook allemaal voor gedaan hebben. Dus dat is heel fijn om te horen.
1: Ja. Nou, veel succes bij de voorbereiding van de officiële opening en met de organisatie van de open dag. En wie weet spreken we elkaar nog eens.
0: Wie weet. Hartelijk dank en een fijne dag verder.
1: Van hetzelfde.

0: Ja, en we hebben niet alleen een nieuw gemeentehuis in de Krimpenerwaard. We hebben nu ook een eigen hospice in de Krimpenerwaard. En daar kunnen we als bewoners van de Krimpenerwaard best trots op zijn dat dat verwezenlijkt is. En wij waren vorige week bij de opening en daar hebben we ook een reportage gemaakt. En het gesprek wat erbij hoort, dat hebben we op USB gezet. En Hans Versluijs, medewerker, bij de vragen.
1: Namens Stichting

0: Maurice Krimpen de Waard, van harte welkom op deze bijeenkomst. Wat begon als een gekoesterde droom en een absolute noodzaak voor onze regio, gaat vandaag een tastbare werkelijkheid worden. Openen wij officieel de deuren van ons bijna thuishuis Hospice Krimpen de Waard, hier aan de Tussenlanen in Bergambacht. Vanuit dit prachtige gebouw gaan we onze missie verder vormgeven. En die missie is het bieden van begeleiding en verzorging in een bijna thuissituatie voor onze gasten in hun laatste levensfase. Vooral, maar zeker niet uitsluitend, voor inwoners uit deze regio, wanneer zorg thuis niet meer mogelijk of wenselijk is. En waarbij de wensen van de gast altijd centraal zullen staan.
1: Gelukt.
2: Jan Dekker, zojuist is het Hospice Krimpen de Waard geopend. Een plek die eigenlijk gaat over sterven, maar eigenlijk misschien nog wel meer over hoe vul je nou de laatste tijd van je leven in. Wat maakt het Hospice Krimpen de Waard zo bijzonder?
3: Nou, het bijzondere van Hospice Krimpen de Waard is primair dat het in de Krimpen de Waard is. We hebben geen hospice, bijna thuis hospice in de Krimpen de Waard, dus die behoefte die is heel erg groot. Verder zijn wij een bijna thuishuis. En een bijna thuishuis zijn er gewoon wel meerdere in Nederland. Wat ik zelf verder erg bijzonder vind, is dat we hier een prachtige locatie, prachtig gebouw, waar je gewoon gaat proeven van als je in die laatste levensfase terechtkomt met de spanningen, het verdriet, zit je hier goed.
2: En wat betekent dan dat bijna thuishuis? Wat houdt dat in?
3: Een bijna thuishuis betekent voor ons dat we de gasten, hè, wij spreken over gasten, dat die het gevoel hebben van dat het zit. En bijna thuis bedoelen we dan ook mee van, het is natuurlijk niet zoals als thuis, het is een vervanging, maar wel zoveel mogelijk. Dus dat betekent ook dat de gast staat altijd centraal voor ons.
2: Met ontzettend veel vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er al?
4: We hebben op dit 80 vrijwilligers, waaronder een aantal tuinvrijwilligers. We hebben mensen die gaan koken. En dan de grootste groep, dat zijn de, zeg maar, de zorgvrijwilligers.
2: Dus... En zijn dat mensen van allerlei leeftijden? En,
4: ja, en... we hebben de jongste is 17 en de oudste is bijna 80.
2: En dat zijn dan mensen hier uit Bergambacht of ook uit de wijdere omgeving?
4: Nee, het leuke is wel dat we eigenlijk uit de gehele Krimpen de Waard vrijwilligers hebben. Dus eigenlijk uit elk dorp hebben we wel vrijwilligers. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk.
2: Hoe ziet de verhouding tussen dan vrijwilligers en professionals eruit?
4: Ja, we hebben dus inderdaad ook de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland komen hier de zorg verlenen. Maar ook de vrijwilligers zullen zeker ook zorg verlenen. Omdat de thuiszorg niet altijd even toereikend is of wat later is. Dus ook, we hebben vrijwilligers geschoold om ook mensen te helpen onder de douche te doen en dat soort dingen. Ja.
2: En hoe is dan die verwachting? Want jullie hebben 5 kamers binnen.
4: Ja.
2: Verwachten jullie dat die kamers steeds altijd ook gevuld zullen zijn? Of?
4: Ja, daar gaan we wel. Daar hopen we wel op. Ja.
2: Dus. En in zo'n hospice, hoe lang mogen mensen daar blijven? Dat klinkt altijd een beetje gek. Hoe lang mogen mensen er blijven? Maar...
4: Ja, het is natuurlijk in principe dat we zeggen de laatste 3 maanden. Maar het is niet zo dat als iemand na 3 maanden hier is en we zien dat hij of zij achteruit gaan, dan hoeft iemand zeker.

0: graag in het hospice wil komen in de Begambacht. Hoe komen mensen dan bij jullie terecht?
1: Ze kunnen bellen. We hebben net een hele vernieuwde website. Daar staat ons telefoonnummer op. En wij zijn sowieso van 7 uur tot... we zijn eigenlijk 24 uur bereikbaar. Dus,
0: en dat hoeft dus niet via de huisarts bijvoorbeeld?
1: Nee, mensen kunnen zich ook gewoon zelf aanmelden. Of familie. Of inderdaad zelf. Dus het hoeft niet via een huisarts of thuiszorg of het ziekenhuis. Ja. Mensen kunnen ook gewoon zelf informatie of vragen dat ze hier kunnen komen.
0: Als ze nog vrijwilliger willen worden bij het hospice, kan dat op dit moment?
1: Nou, het is wel zo dat we de luxe hebben dat we nog 20 mensen op een wachtlijst hebben staan om vrijwilliger te willen worden. Dus mensen zijn altijd van harte welkom. We gaan in het najaar weer scholen. Dus ze kunnen ook naar de website om een contactformulier in te vullen.
0: Als je aan de kijkers één boodschap mee zou mogen geven over het leven, over het sterven, over het waardig afscheid nemen, wat zou dat dan zijn?
1: Dat ieder het op zijn eigen manier mag en kan doen. En dat wij daar open voor staan om hen daarbij te kunnen ondersteunen.

0: 5 bedden voor de hele gemeente Krimpenerwaard. Is dat straks voldoende? Vind ik dat jullie ook wel denken al van nou, hè, misschien dat we straks ook een hospice moeten gaan starten in Krimpen aan de Lek bijvoorbeeld?
1: Nou, er zijn wat hospicebedden. Hè? Dus in Krimpen aan de IJssel heb je bijvoorbeeld 2 bedden of misschien wel 4 bedden, dat weet ik niet goed. Dus ik denk overal dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn tot hospicebedden. Dus max 6, hè, misschien als we ooit nog eens de familie of de logeerkamer kunnen gaan gebruiken. Maar groter wil je eigenlijk ook niet, want dan ga je veel meer naar een instelling en we willen eigenlijk wel een bijna thuishuis blijven.
0: En ook niet dus dat jullie zeggen, we hebben nu al ideeën voor een andere extra locatie bijvoorbeeld?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Wanneer gaat iemand naar een hospice? Wanneer besluit je nou van, nou, ik wil graag naar een hospice gaan?
1: Ja, in principe is dat, hè, als je weet, ik ben palliatief terminaal. En je weet dat, zeg maar, in de lijn der verwachting dat je binnen 3 maanden komt te overlijden. Dan is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een hospice.
0: En wanneer doe je dat?
1: Niet, wanneer het thuis niet meer kan. Stel, je bent een echtpaar en de man die zorgt voor de vrouw. De vrouw is ernstig ziek. En de man die valt over het stoepje of met zijn fiets of die wordt aangereden. Nou, bedenk het maar. En dan valt eigenlijk dat hele systeem in elkaar. En dan is er een mooie gelegenheid dat er een mogelijkheid is naar het hospice te gaan.
0: En wat zijn nou de grootste misverstanden die mensen hebben over een hospice? Wat zijn dingen die mensen denken over een hospice wat eigenlijk helemaal niet klopt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is altijd een beetje moeilijk wat mensen denken. Kijk, vaak hoor je al van, oh, ik ben palliatief, dus ik ga dood. Ja, dat klopt. Dat gaat een keer gebeuren. Echter, palliatief kan je jaren zijn. Dus ja, als het echt, zeg maar, de kwetsbaarheid in de gezondheid, de fragiliteit neemt toe, het eten en drinken lukt minder, de mobiliteit neemt af, ja, dan weet je zelf wel eigenlijk wel hoe het lijf reageert en wat je voelt.
0: Als je nou één boodschap zou mogen meegeven aan de kijkers van dit onderwerp over wat nou leven is, over sterven, over afscheid, wat zou je daar dan over willen zeggen?
1: Nou, belangrijk is dat je kan dat maar één keer doen. Dus dan wil je zo dat je dat zo comfortabel mogelijk doet. Zodat alle partijen daar heel een gevoel aan overhouden. En een dierbare moeten missen is sowieso heel moeilijk. Maar als het dan op een hele fijne, rustige manier kan, waarbij er een goede begeleiding is, dan denk ik dat het heel mooi is. Want nogmaals, je kan het maar één keer doen.

0: Oké, en we hebben een nieuwe medewerker. Hij loopt al enige maanden rond bij ons, maar is er ook even uit geweest vanwege andere bezigheden. Maar we stellen hem toch graag nog even aan u voor. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, voor wat er van de morgen over is natuurlijk, hè?
0: Ja, nog een stukje, dus vandaar dat ik nog goedemorgen zei, want anders was het goedemiddag geweest, hè? Ja. Hey, je bent medewerker bij ons sinds toch wel een...
1: Maart.
0: Ja, sinds maart, maar je bent er zoals gezegd een paar maanden tussenuit geweest in verband met andere vrijwilligerswerkzaamheden.
1: Ja, er waren dingen die ik al geregeld had en ja, die moesten even gebeuren.
0: Ja, begrijp ik.
1: En sinds juli ben ik weer terug.
0: Ja. Hey, en hoe ervaar je het als nieuwe medewerker?
1: Ik vind het even spannend, hè, van hoe werkt het hier, hè? Niet hoe werken jullie, maar hoe werkt het mengpaneel en waar vind ik mijn plaatjes, waar vind ik mijn jingles en dat soort dingen.
0: Ja, maar je hebt je plekje gevonden.
1: Ik heb mijn plekje wel gevonden, denk ik. Hè? En ja. Ik heb eigenlijk nog wat toekomstplannen, maar ja, dat is toekomst. Ik heb ideeën, laat het zo zeggen.
0: Nou, daar heb ik het toch graag nog even over met je. Maar laten we eerst naar je programma gaan. Hoe ziet je programma eruit? Waar vul je het mee?
1: Nou, laten we zeggen, het is Goedemorgen Krimpende Waard.
0: Ja.
1: Zoals elke werkdag door verschillende medewerkers gemaakt wordt. En mijn eerste uur van 9 tot 10, dat is meestal heel veel muziek. Nieuwe muziek en oude muziek door elkaar. Met agendapuntjes of leuke uitgaanpuntjes. Dingen die gebeurd zijn. En daarna tweede uur hebben we wat steviger muziek. Ja, stevig. Iets meer voor de wakkere mens. En dan komt ook nog de wijkagent 10 over 10. Even een praatje maken hoe zijn week verlopen was. En daarna hebben we nog een item gemaakt. Eerst zat jij daarin met een soort country. Daar kun jij mij het beste zelf mee invullen.
0: Ja.
1: Maar door omstandigheden nu een vergeten plaatjes van gemaakt, vergeten muziekjes, maar toch nog teruggevonden van de zolder van de Evenemaat.
0: Ja. Hey,
1: het derde uur hebben we ook nog. Ja, we hebben 3 uur te vullen. Dat is niet niks, moet ik zeggen. Dat valt mij al. Dat viel een beetje in, was ik wel moe.
0: Ja.
1: En daar in het derde uur proberen we altijd een band of een muziekitem te krijgen. Dat die in de buurt spelen of een festivalletje wat er aan ligt te komen. En dan is de ochtend weer om, joh.
0: Ja, en die 3 uur die zijn nou makkelijker in te vullen nu je een klein beetje gewend bent?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb momenteel een beetje keuzestress, want ik heb te veel muziek.
0: Ja, dat moet je niet doen, hè. Je moet gewoon zeggen van tot hier en niet verder en de rest komt volgende week.
1: Daar begint het nu een beetje op te lijken. Ja, dat lukt allemaal wel.
0: Ja, en put je veel uit je eigen materiaal dat je thuis hebt? Ja. Of maak je ook gebruik van wat wij hebben?
1: Nou, ik maak ook gebruik van wat er op de database staat in RTV Krimpende Waard. Maar ik denk dat 95% bij mij langs de muren uit de kast trekken, zogezegd, komt.
0: Ja. En waar gaat je voorkeur naar uit? Want als ik naar je programma luister, dan draai je toch niet zo heel veel muziek van deze tijd.
1: Er zitten in elke uur zitten er minimaal 2 vrij nieuwe platen in. Van vorig jaar of van dit jaar.
0: Ja.
1: Toch wel. Ja, mijn eigen voorkeur gaat uit van keiharde zomermuziek. Dat lijkt me niet echt een goed idee op de ochtend. En ska en reggae. En niet de populaire reggae zoals Bob Marley maakte. Die vind ik ook heel erg goed, hoor. Daar niet van. Daar niets tegen te zeggen, hoor. Maar ik heb meer met Mark en dat soort figuren. En ik ga komende dinsdag, heb ik een singeltje gevonden. En die heb ik even gedigitaliseerd. En die ga ik dinsdag bij Prince Buster. Ken je die meneer?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Nou, ik zou zeggen, luisteren.
0: Ja, ja, zo is dat. Hey, ja. Maar dat singeltje dat je gevonden hebt, heb je wel onder stof vandaan moeten halen. En eerst moeten reinigen, denk ik, of niet?
1: Behoorlijk, ja. Ja. Ik denk dat hij al 40 jaar niet meer uit de kast gekomen is.
0: Joh. Ja, dat je hem nog gevonden hebt.
1: Nou, het is namelijk, ik heb alles in een database staan. En dan ben je aan het zoeken naar nummers. En dan denk je ineens van, oh ja, die heb ik al zo lang niet meer gezien. Ik ga het hem eens opzoeken.
0: Ja, en dan heb je hem opgezocht en dan krijg je daar weer een idee van oh ja, maar die ben ik ook vergeten. En die ben ik ook vergeten.
1: Ja, ja, ja. Zo werkt het. Je kent jezelf toch?
0: Ja, ja, ja, wel enigszins, ja. En zo gaat het bij mij ook vaak. Hé, hey, ja. En nu, je zegt, ik heb ook nog wel toekomstplannen, maar dat is voor de toekomst. Maar de toekomst die is altijd dichtbij. En zeker als je op de radio bent, dus vertel eens. Ja.
1: Nou, ik heb bij De Los in Schijndel hebben een programma gehad. En daar werd een jaar eruit gepikt. Laten we zeggen 1955.
0: Ja.
1: En dan zochten we alleen maar muziek van 1955. En we gingen naar de krantenarchieven toe. En daar zochten we leuke itempjes van wat er in dat jaar ook gebeurd was.
0: Ja, op zich een leuk idee.
1: 1955 en we gingen naar de krantenarchieven toe en daar zochten we leuke itempjes van wat er in dat jaar ook gebeurd was.
0: Ja, op zich een leuk idee. Muziek van 1955 kom je bij Billy Healy, Elvis Presley en dat soort mannen uit. Everly Brothers misschien, dat is net te vroeg denk ik.
1: Ja, Everly Brothers ook en dan wel eens wat tussen wat hier in Nederland niet zo bekend was, maar wel de melodie herkenbaar was.
0: Ja.
1: En nou, dat soort dingen. En graag een naam erbij, hè?
0: Ja.
1: Een naam en een toenaam, want die mensen denken, hey, verrek, dat gaat over mijn opa. En zo krijg je dan steeds meer wederhoren op de radio.
0: En kun je dan hier ook bij de archieven, denk je?
1: Ik ben eens aan het rondkijken geweest, maar ik denk dat het steeds makkelijker wordt. Vroeger moesten we per se naar een of andere smoetsige kelder.
0: Ja.
1: En dan moesten we, als we iets gevonden hadden, dan moesten we dat laten kopiëren, enzovoort, enzovoort. En dan weer thuis helemaal uitwerken. Maar ik denk dat het tegenwoordig wel makkelijker kan, ja.
0: Ja, ik denk het ook met internet en computers en noem maar op. Ja. Dat is het enige toekomstplan of heb je er nog meer? Ja, lang verbonden blijven naar TV Krimpen en Waard natuurlijk. Dat is ook een toekomstplan.
1: Ik heb nog wel meer ideeën, maar ik moet er één van één afwerken. Ik kan ze niet allemaal tegelijk hebben.
0: Nee. Hey, en je bereidt je programma ook voor, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ben je daar lang mee bezig?
1: Nou, volgens mijn vrouw is te lang.
0: Ja, maar ik ken die vrouw. Ik heb er ook één thuis.
1: Ja, weet je wat het is, hè? Ik begin dan dinsdagmiddag alweer met het programma.
0: Ja.
1: Dan heb ik het woensdag af en dan gooi ik het donderdag weg en dan maak ik weer een nieuwe.
0: Ja, maar dat moet je niet doen, hè?
1: Ja, want dan
0: kom ik als je donderdag, als je donderdag begint, dan is die weer voor die week erop.
1: Ja, dat gebeurt ook wel. En ik heb voorlopig het hele jaar erin staan. En als er nou iemand met een item komt van dat is pas in oktober of november, dan kan ik dat er al inzetten? Daar ben ik al mee bezig. Dat lukt al.
0: Stel nou dat we jou zouden vragen om een specifiek programma te maken, muziekprogramma. Dan kom je waarschijnlijk met reggae en ska op troppen.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Waar wel die dan? Ja, stel dat je dat mocht doen. Waar zou je dan mee op de proppen komen?
1: Waar? Die nu in deze tijd zelfs weer gedraaid worden, waar ze tegenwoordig een enorme dreun onderzetten en dan lijken ze nieuw, maar dat zijn ze niet. Dat soort muziek uit de jaren, vanaf de jaren 50 tot en met halverwege de jaren 70, dat soort muziek zal het dan worden.
0: Ja, dan heb ik nu meteen een idee voor je. Waarom pak je dan niet een origineel iedere week en in een later uur een cover ervan?
1: Je zit aardig in de goede richting. Ik zou zeggen toch weer dinsdag even luisteren.
0: Ja, maar je weet waar ik dinsdags mee bezig ben, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus, maar dat geldt nou voor jouw luisteraars. Dinsdag even luisteren. En zeker als tussen 10 en 11 uur. Er zit nou een item in met dus vergeten nummers.
0: Ja.
1: En daar heb ik dus één singer-songwriter genomen.
0: Ja.
1: En daar heb ik 3 nummers van.
0: Ja.
1: Eentje door een bekend nummer dat door een ander gezongen is dan behalve de schrijver.
0: Ja.
1: En het tweede nummer is ook door dezelfde singer-songwriter geschreven. Ja. Alleen deze is in het Nederlands.
0: Okay.
1: En waarschijnlijk is iedereen haar vergeten. Dus daar kunnen ze nu al over nadenken. Wie zal het zijn, wie zal het zijn. En het derde nummer is door de singer-songwriter zelf gedaan. Maar hier in Nederland is het niet echt een hit geweest. Het is meer een gospel.
0: Oh. Nou, het is wel een heel klein tipje van de sluier hoor, Jos.
1: Ja, dat zeggen natuurlijk, hè.
0: Dus ze moeten dinsdag gewoon luisteren om alles te weten.
1: Ja. Ja. En ja, dat geldt ook voor jouw programma natuurlijk, dat soort dingen. Er moet mensen gewoon luisteren en de muziek is altijd goed.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nee, oké. Dank dat je even tijd kon nemen voor ons. En we wensen je veel succes bij het programma natuurlijk. En hopelijk ben je nog lang bij ons.
1: Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop nog leuke ideeën te kunnen uiten bij jullie. En,
0: oké, okay. Ja, zeker. Hey, dankjewel. En veel succes met je programma.
1: Ja, dankjewel. En jij ook.
0: Dankjewel.

0: Ja, en Boer Bas is eigenlijk de rode draad in dit programma. Want we zijn vanaf het eerste uur aan het proberen. We hadden ze heel even aan de lijn en toen kregen we een technisch probleem. Dat we ze niet op het mengpaneel kregen. Nou, later proberen we het. En toen hebben we ze ook nog even via de mobiel gebeld. Druk, druk, druk. En we proberen nog steeds. Maar Boer Bas is nog steeds heel druk. Wie niet zo druk is, is Hans Versluis.
1: Oh.
0: En dat is het, ja, wel druk, maar die neemt toch even de tijd om hier te zijn om ons te vertellen over de tv-programma's van RTV Krimpenerwaard de komende week.
1: Ja, nou ja, we merken het echt, Kees. Het is komkommertijd, hè? Komkommers zoeken op laag water, hoorde ik net.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gedaan deze week.
1: Ja, ja. Nou, ook op de tv is dat zo. Dus eigenlijk duiken we voornamelijk het archief in. En daar komt straks meer over. Maar morgen, of maandag bedoel ik, gaan we ook even een kijkje nemen bij de verschillende uitvalswegen in de Krimpenerwaard. Hoe bevalt nou die eerste dag van de afsluiting van de Algrabrug? Dus ik ben heel benieuwd hoe druk het zal zijn.
0: Even voor de beleving. Jij zegt maandag. Maar dinsdag ga je dat doen waarschijnlijk. Want die gaat maandagnacht gaat die pas dicht. 10 augustus om 12 uur 's avonds.
1: Prima, dan doen we dat dinsdag.
0: Anders ben je te vroeg.
1: Op de eerste dag van de afsluiting gaan we een kijkje nemen bij. Ja. Het archief halen we uit het 60-jarig bestaan van ons poldebat in Stolwijk uit 2019. Waar we zijn geweest en ook in 2016 werd de Jongveedag in Lekkerkerk voor de 60ste gehouden. En de judovereniging SV Nederlek bestond 30 jaar in 2019. Dus ja, ook daar waren we bij te gast en hebben we een leuk item van gemaakt. En dat is allemaal weer en natuurlijk ook de muziekitems, de Edelweiss muziek. Die wordt dagelijks natuurlijk ook uitgezonden. Aflevering 227 zitten we daar alweer mee. De Crossroads, de muziekclips van de country artiesten. Daarvan hebben we aflevering 110. En we zenden uit de Oranje Top 30. En welke aflevering dat is, nou echt waar, dat moet ik je schuldig blijven. Maar ook al een hele hoop zijn er daarvan gemaakt.
0: Daar ben jij fan van, hè?
1: Ja, ik zit echt met vol enthousiasme dan te luisteren en te kijken naar de tv. Maar het is allemaal te zien bij ons op tv-kanaal. En mochten mensen wel eens naar de tv kijken, er zit inderdaad een soort carousel zit erin. Dus mensen zien steeds wel weer dezelfde items voorbij komen. Tussendoor informatie van de kabelkrant.
0: Ja.
1: En we zijn wel eens benieuwd hoeveel mensen er nou aan daadwerkelijk kijken naar de tv. Behouders YouTube. Dus als mensen denken van nou, ik kijk regelmatig naar de tv. Laat het ons dan vooral ook eens een keer weten via info@rtvkrimpenerwaard.nl of een belletje naar de studio.
0: Ja, zo is dat. En geen nieuwe items hoor ik volgende week.
1: Nou, alleen de Algrabrug dan.
0: De Algrabrug waar je nog naartoe gaat.
1: Ja.
0: En dat moet er dan ook meteen in natuurlijk, want dat is actueel.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: en misschien dat het deze volgende week nog meevalt, hè, want het is de bouwvak nog geloof ik.
0: Ja.
1: Die week daarop zal het misschien nog drukker worden. We gaan het zien, we gaan het beleven.
0: Ja.
1: We hopen dat mensen zich natuurlijk aan de afspraken houden van je werkt zoveel mogelijk thuis en pak het openbaar vervoer. Maar het zal zich moeten uitwijzen.
0: Ja, ik ben er zelf ook zeer benieuwd mee. Want ik woon natuurlijk vlakbij Het Veer in Krimp aan de Lek. En geeft dat filevorming. Kunnen we thuis nog bereiken? Dat is de vraag.
1: Dat is ook best ook op de fiets, denk ik.
0: Ja. Nou ja, dat doe ik al vaak, maar goed.
1: Ja, ja. Nee, en ik woon zelf in Schoonhoven. Nou ja, ik weet, een paar weken terug stond het ook helemaal vast. Toen kon ik ook al zelf amper thuis komen, omdat het vast stond op de provinciale wegen. We gaan het even aan.
0: En je hebt het nu over Schoonhoven. Binnenkort gaat de weg vanaf de laatste rotonde in Schoonhoven. Dan loop ik weer dicht, hè?
1: Ja, ja, ook daar gaat weer onderhoud gepleegd worden. Ik weet niet precies welke. Maar,
0: ja, en voor de langere tijd ook.
1: Ja, ook voor, dat komt allemaal nog. Maar voor mij ook voor een paar maanden inderdaad zelfs.
0: Oké, nou ja, we blijven op de hoogte, zou ik zeggen. Kijk en luister naar RTV Krimpenerwaard en u weet bijna alles over de Krimpenerwaard.
1: Absoluut.
0: Ja. Hey, dank voor je bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: En wij gaan nog even luisteren naar de muziekkeuze van Gerrit Boudestein, onze technicus.

0: Ja, je kijkt er altijd tegenaan of het heel lang duurt. 3 uur op de zaterdagmorgen, de waard op de kaart. Maar met alle items die er zijn, valt dat best mee. Zeker als er mensen naar de studio komen. En dat hebben we in dit geval ook zeker gehad. We hadden hier mensen van het Hoogheemraadschap. Leon de Wit was hier. En ook een medewerker van de Bastille. En dan gaat de tijd, dan vliegt de tijd eigenlijk.
1: Zeker weten.
0: Ja. En naast alle vaste items natuurlijk ook telefonische interviews. Ja, Boer Bas heeft ons in de steek gelaten vandaag, maar het is niet anders. Wij hebben het weer graag gedaan voor u. En met wij bedoel ik Gerrit Boudestein en mijn persoontje Kees de Haan. En straks veel luisterplezier bij het programma van Dirk Molenaar. Die is weer fris en fruitig aanwezig, want zijn vakantie zit erop. En dus kan hij weer aan de slag bij ons. Wat ons betreft, tot de volgende keer. En een heel prettig weekend.
1: Daar sluit ik me graag bij aan.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is nog steeds stankvrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. Want het is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en kook. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer valt op zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zondag en

0: droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
4: Laatje draaien, ja, dat ik heel verstand van.
5: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, dat willen de mensen.

Leuk hè? Deze hoorde ik voorbij komen tijdens mijn vakantie de afgelopen 2 weken in Oostenrijk en Kroatië. Je kent hem waarschijnlijk niet, je hebt hem misschien ook nog nooit gehoord, maar wat een grappig nummer. Dan even op de playlist gekeken van Eudraai, waar ik op dat moment naar luisterde. En toen kwam ik erachter dat het een Oostenrijkse DJ is met...

Black Lilies. Op het resultaat van een nieuwe aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. 8 over 12, 8 augustus. We zitten halverwege de zomervakantie. Eerste 3 weken zitten bij kinderen er weer op. En dat betekent dat je nog 3 weken gelukkig gaat gaan. Gelukkig maar. Mooi weer buiten. Temperatuur 24, 25 graden, zo die kant uit. Zal ik eens even kijken voor u? We hebben natuurlijk alle middelen om dat zo in één keer te raadplegen. Maar ik zit er nog een graadje naast, want het is op dit moment 23 graden in de Kribbetwater. Maar we gaan langzaam maar zeker de komende uren richting die 25 graden. Heerlijk. Nou, ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik viel gelijk met mijn neus in de boter. Ik werd van de week gebeld door Helma de Jong. Ze appte mij in eerste instantie over de prikkelen rondom de Bijenseweg. Niet alleen de Bijenseweg, maar alle polderwegen hier in de Kribbetwater. Want komende maandag gaat de afsluiting van start van de Algrabrug. Dan denk je, nou, die polderwegen in de Kribbetwater, dat zal allemaal wel meevallen. Maar er blijkt dus een addertje onder het gras te zitten. En dat heeft alles te maken met het feit dat de bewoners op bepaalde tijdstippen ook niet gebruik mogen maken van diezelfde polderwegen. Nou, daarvoor ben ik gisteravond afgereisd naar het Bijenzen. Ik ben daar heel hartelijk ontvangen door Esther en Joost van Megen van de Bijense Buitenplaats. Het adres Bijenseweg nummer 92. Ton Vonk Noordegraaf, die kwam ook nog eventjes langs. Die heeft een boerencamping aan het begin van Bijenzen. Hij kende me wel. Hij zei, ken jou nog wel? Je hebt me wel eens een keer geïnterviewd. Ik was er niet helemaal meer van op de hoogte, maar dat was weer lang geleden bij de vorige lokale omroep. Leuk is dat. We hebben uitgebreid gepraat over de prikkelen die komen gaat. En na half 1 hoort u er alles over.

gezellig, die hebben we een tijd niet meer gehoord. Dat was Linda de Souza met Un Fil de Tout de Pays. Die bij RTV Krimpen waard. Het was trouwens een kort nachtje voor me, afgelopen nacht. De dochters die kwamen terug van vakantie vanaf Madeira, waar het vandaag groot feest is. Want Ronaldo treedt daar in het huwelijk. Ik weet niet of de huwelijksvoltrekking inmiddels al gepasseerd is, of dat er nog komen gaat. Maar op de radio. En daar waren ze dus op vakantie. En dat zijn natuurlijk altijd zien. Er staat zo'n vliegreis gepland, maar er is altijd wel weer vertraging of een of andere oorzaak waardoor het allemaal wat later werd. En uiteindelijk was het dus 2:30 vannacht. En eer dat ik goed wel in mijn bed lag, was het 2:30. En dan denk je op dat moment, dan kan ik zeker wel tot 11:30 uitslapen. Maar dat was dus ook niet het geval. We hebben dus wat minder uurtjes gedraaid, wat slapen betreft. Maar we zijn fris en fruitig, we maken zich verder geen zorgen. We houden het wel vol tussen nu en 1 uur vanmiddag. We gaan eerst maar eens even naar een verhaal luisteren. Ain't No Pleasing You, dat is een tijd geleden dat we deze gehoord hebben van Chess and Dave. Uit de jaren 80, 1981 om precies te zijn.

kennen natuurlijk ook allemaal wel de uitvoering van de Rolling Stones, maar dit was het vriendinnetje van Mick Jagger in de tijd. Marianne Faithfull en As Tears Go By. 12:30 voor 1:30. We naderen de maand waarin de meeste activiteiten gaan plaatsvinden. September. Daar moet je misschien nog niet aan denken nu in deze vakantieperiode, maar het zit er wel aan te komen. Zaterdag 12 september wordt ook weer zo'n drukke dag hier in de regio. Dan is het onder andere Monumentendag. En bij het Streekmuseum Krimpenerwaard pakken ze ook goed uit. Met een ambachtenmarkt die dan die dag wordt gehouden op zaterdag 12 september. Daar verzoeken ze nog oude ambachtslieden. Als je nog interesse hebt, dan moet je even een mail sturen naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl. Dat is Maud Brouwers, dus m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl. En dan zou je zomaar kunnen demonstreren in het vak waar je goed bent. Houtbewerking, klompen maken, kaas maken, ambacht uit de maritieme sector, enzovoort, enzovoort. De bedoeling is dat de verschillende ambachtslieden hun werk demonstreren en daarbij in contact komen met het publiek. Hoe leuk kan dat zijn? Afgelopen vakantie. Ik was even verbaasd. Ik draai in dit radioprogramma best wel regelmatig een plaat van Albano en Romina Power, die vooral in de jaren 80 furoren maakte. En ik liep daar met mijn vrouw door Pula, Istrië is dat, in Kroatië. En er hingen grote aanplakbiljetten van een optreden van Bardo. Nou, dan toch even leuk.

Leven de Wijs hebben we dus gezien in Pula, in Istri, in Kroatië, dat hij nog steeds optreedt. Hij is 83 jaar inmiddels Albano. Hij treedt niet meer op met Romina Power, want zo'n jaar of 27 geleden zijn ze al gescheiden. Dat doet hij dus niet meer, maar een of andere dame waarvan ik de naam eventjes niet paraat heb. Lachen, hè? Albano. En toen tijd dus nog met Romina Power. Gaat de tijd toch allemaal hard, dames en heren? Over een goede week, anderhalve week, is het 49 jaar geleden dat hij kwam te overlijden. Ik heb het over Elvis Presley. Hier is hij. Leuk, de Guitar Man.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten door verkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

430 afleveringen zijn er gemaakt tussen 1959 en 1973. Ik heb er geen enkele van gezien. Zo eerlijk ben ik dan ook wel, want het is nog een beetje van voor mijn tijd. Maar goed, uiteraard heb ik wel de beelden achteraf gezien via YouTube en andere kanalen. Maar het was dus 16 januari 1973 dat de laatste keer het werd uitgezonden hier in Nederland. Goed, dames en heren, u hoort dus juist een spotje van Chris Keizer over de Algerabrug. Dat houdt de gemoederen natuurlijk wel bezig, ook in dit radioprogramma. We gaan er zo dadelijk aandacht besteden dan specifiek aan het Bijzen, de Bijzenweg. De polderwegen hier in de Krimmende Waard worden afgesloten om het sluipverkeer te voorkomen. En toen ik daarop werd geattendeerd afgelopen week, moest ik eerst even nadenken. En ik, hè? De Bijzenweg en de Beneenkerkseweg en Bovenberg bij Bergambacht en Berkenkerk. Een aantal van die polderwegen. Hoezo sluipverkeer? Als ik vanuit Schoonhoven, nou, ik noem wat een half van de Rijn moet. Ja, dan rij ik via Gouden. Waarom zou ik dan de Bijzenweg als sluipweg gebruiken? En zo zat ik een beetje te denken. Maar uiteindelijk kom je daar dan wel achter. Ja, verkeer wat natuurlijk vanuit Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam moet via Gouden rijden. Die provinciale weg wordt natuurlijk hartstikke druk. En dan gaan ze via Lekkerkerk, zo Oude Kerk aan de IJssel, zo naar boven. En dan komen ze uit inderdaad op de Bijzenweg om dan zo naar Gouden te gaan. En 's middags is het natuurlijk weer andersom. We gaan er zo dadelijk aandacht aan besteden, want gisteren ben ik in het Bijzen geweest, zoals ik aan het begin al zei, bij Esther en Jos van Meegen, hartstikke goed en hartelijk ontvangen. Ton Vonk Noordegraaf was er ook bij, dat is de eigenaar van de boerencamping De Vrede. Een van de mensen er zo dadelijk uitgebreid aandacht aan besteden. Het is 12:30, dus ook hoog tijd ervoor. Maar eerst, even nog lekker, Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman.

0: Ja, dan ben je een gezegende vrouw. Als dat van je gezegd wordt. Joe Dolan, hier bij RTV Kribbedraad. Dus op dit moment zit het heet smakelijk natuurlijk. De Alverabrug, de afsluiting die aankomende maandag van start gaat. Hoe? Het houdt de gemoederen bezig hier in de Kribbedraad. Wat staat ons te wachten? Misschien valt het allemaal alles wel mee. Zeker de eerste komende twee weken nog volop vakantie. Maken we ons nou terecht bang of onterecht bang? Nou, het zou allemaal kunnen. Maar zijdelings zijn er nog andere dingen waar bewoners hier in de Kribbedraad zich ook een beetje over opwinden. En dat is begrijpelijk, want als jij 's middags, even als voorbeeld, de Bijenseweg, tussen 1 uur 's middags en 8 uur 's avonds niet naar huis kan rijden, ja, dan ben je toch wel een beetje in de aap gelogeerd. Ik werd erover geattendeerd afgelopen week. Ik was nog koud een dag terug van vakantie. En daarvoor heb ik contact opgenomen. Ik ben er gelijk op ingesprongen en maakte gisteravond kennis met Esther en Jos van Meegen. Ik had ze vooraf even gegoogeld. Ik denk, waar kom ik terecht? Bijenseweg 92, wie is dat? Bijense buitenplaats? Nou, dat verhaal dat komt ook straks in het interview nog even naar voren. Ze hebben daar de plannen gehad om een bed and breakfast te beginnen. Dat zou de Bijense buitenplaats zijn. Er is ook een website van. Alleen het is er nog niet van gekomen, want ze hebben ook een aantal kinderen. En die kinderen kunnen moeilijk tegenwoordig een woning vinden. En ze hebben daar een extra woning op het terrein aan de Bijenseweg 92. En daar woont nu een van de kinderen. Dus geen bed and breakfast, maar een van de kinderen die daar woont. Nou, dat even ter inleiding. Laten we even met Esther en met Jos. En Ton Vonk Noordengraaf, die komt er later ook nog even bij als baas van de boerencamping, eveneens aan de Bijenseweg. En ik had al in de gaten, dit zijn mensen van buitenaf, maar die hebben naar hun zin daar.
1: Wij wonen hier met heel veel plezier. Wij waren vanuit de stad enigszins bang dat we misschien iets met contact, hè? Je hebt daar natuurlijk je vrienden, je familie. Dus het enige waar we eigenlijk bang voor waren is dan, hoe gaat het met contacten? Nou, ik denk dat de eerste week hadden we al een connectie met twee stellen die ook vanuit de stad hier gekomen waren. Een andere stad weliswaar. Nou, daar hebben we borrels mee georganiseerd en barbecues. Nou ja, nu zijn we 3 jaar verder. Het is gewoon een hele hechte gemeenschap. Iedereen laat elkaar, maar is er wel voor elkaar. We hebben een actieve oranjevereniging. Nou, als je daar lekker in meedoet en je gaat feesten en je doet een nieuwjaarsborrel, dan word je hier alom geaccepteerd. Het is heel echt.
2: Ik zag het bij de Bijense Brug staan. 29 augustus is het Bijense Feest.
1: Ja, zo is het. Ja, het Bijense Feest. Een jaarlijks ritueel.
2: Conclusie, je bent snel opgenomen in de gemeenschap hier.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik kom van oorsprong uit een dorp in Noord-Holland. Mijn opa en oma hadden een boerenbedrijf. Maar ik ben op mijn 20e in de stad gaan wonen. En ja, daar heb je best fijne buren. Maar wat ik hier voel aan gemeenschapsgevoel, dat vind ik wel heel mooi. Dat kende ik niet.
2: Wat weet je van de historie van dit pand? Is dit een voormalige boerderij geweest? Of wat gebeurde er?
1: Dan geef ik graag het stokje over aan mijn man.
2: Ja, aan Jos. Die weet erin. Jos, wat is de historie? Wat kun je erover vertellen?
3: Ja, eigenlijk zijn dit twee kleine loonwerkershuisjes. En die zijn tot één omgebouwd. En hierachter is een stal die wat later is aangebouwd. En we hebben in Gouda in het stadsarchief gekeken. En de eerste tekeningen zijn van 1895 of zo. Dus het staat hier een handje.
2: Niet verzakt of iets dergelijks?
3: Ja, het huis verzakt natuurlijk een klein beetje. Maar als het al zo lang staat, wij zullen dit ook nog wel redden. Dat zal niet helemaal verder verzakken, denk ik. Hier hebben we een stalletje achter gestaan. Daar heeft ooit een cementfabriekje of een steenfabriekje gezeten, weten we. En meer weten we niet van. En de mensen, toevallig kwamen erachter, de mensen waarvan wij het gekocht hebben hier 30 jaar gewoond. En zijn van oorsprong ook ondernemers uit Leiden. Dus dat is heel toevallig waar wij dus vandaan komen. Dus zij hebben hier ook niet een boerenbedrijf gehad of zo.
2: Veel land hierachter?
3: Nou, het loopt hier tot vlak voorbij dat huisje. Ons huis staat op 3000 vierkante meter totaal. Dus dit eilandje met de kip en de geiten hoort er ook nog bij. En dat is het wel zo'n beetje. Maar wij wonen natuurlijk aan de smalle kant van de Bijenseweg en dan ook nog vrij ver van de weg af. Dus het is hier fantastisch rustig.
2: Dat extra huisje, is dat wat ik daar zie?
3: Ja.
2: Ja. Ja? Waarom is dat toen de tijd neergezet? Is dat ook nog een...
3: Geen idee waarom het is neergezet. We hadden zoiets, we kunnen het misschien wel als Airbnb gaan verhuren. Maar ook met het idee, we hebben ouder wordende ouders. Hè, dus misschien moet je daaruit nog mantelzorg voor gaan plegen. Dan zou dat mooi zijn. En we hebben samen 6 kinderen. En die vinden het ook moeilijk soms om aan woonruimte te komen. En tot nu toe hebben er eigenlijk alleen maar kinderen in gezeten. Dus hebben het bijna nog niet verhuurd. Die dan weer eventjes geen kamer hebben of geen huisje hebben in Leiden of omstreken.
2: En met je werk, het aan te rijden, je komt natuurlijk vanuit Leiden.
3: Ja, ik werk in Wageningen, Almere en Dronten. Dat was vanuit Leiden al een eentje rijden. En dat maakt niet zo heel erg veel uit vanaf deze plek. Dus voor Esther is het meer. Die moet wel naar Leiden heen en weer nu. En die hoefde maar een kwartiertje met de fiets, geloof ik. En het is nu bijna 3 kwartier met de auto.
2: Wordt wel spannend, hè? De afgelopen weken al en de komende weken. Want er worden heel veel wegwerkzaamheden uitgevoerd op de snelwegen. Ook richting die kant op. Dus A27, A12, ik hoor ze ik ook.
3: Ja, daar hebben we ook al best wel wat van achter de rug. Hè? Ook hier in de buurtschap. Want ook de Haastrechtse brug is de hele tijd dicht geweest. Dus het is... Er gebeurt veel. Ik geloof dat er nog een buurman aankomt.
2: Gezellig, dan praten we er daar gewoon ook mee verder. De koffie smaakt trouwens erg goed, moet ik zeggen.

0: hebt het wel gemerkt, hè? Al weken draai ik deze plaat. Het is echt mijn zomerse favoriet van 2026. De heruitvoering van Porky Diva van Rhythm Covers. Het origineel natuurlijk van Jeanette. 11 minuten over 12:30. Praat even verder met Esther van Meegen. We hoorden het zojuist al. Die koffie die was voortreffelijk, die ik gereserveerd. Geserveerd. Dat was, het was helemaal prima. Ton Vonk Noordengraaf kwam in het kielzog van het gesprek van zojuist binnenlopen. De eigenaar van de Boerencamping. Maar we praten eerst nog even verder met Esther. Esther van Meegen van de Bijenseweg nummer 92 in Stolwijk. Wat ik daar straks al zei. In eerste dag, die Bijenseweg en al die polderwegen. Wat hebben die nou last van het sluipverkeer? Want het gaat toch allemaal gewoon over de provinciale weg. Ik kon die link even niet direct leggen. En dat kon Esther heel goed begrijpen.
1: In principe heeft de hele buurt er geen last van. Totdat wij op 27 juli een gedateerde brief van 25 juli in de bus kregen. Waarin stond dat onder andere de Bijenseweg afgesloten wordt aan de kant van de N207. Tussen 1 en 1 uur 's middags en 8 uur 's avonds mogen wij niet meer naar ons huis via de N207.
0: Ja, want als je de brief leest, dan lees je er heel snel overheen. Want ik heb die brief ook gelezen. Hè? Dus dan wordt het. Het is niet alleen de Bijenseweg, maar ook de Benedenkerkse weg, de Bovenkerkse weg, Bergambacht. En de ochtend is het bij Lekkerkerk. En in eerste instantie las ik er zo snel overheen. Dacht, nou ja, prima. Niks aan de hand. Totdat je inderdaad die zin gaat lezen dat het voor de bewoners is dat je er niet op mogen komen. Ja. Wat dachten jullie?
1: Nou, ik las er niet heel snel overheen. Ik heb die brief gelijk in de buurt-app gezet. En gezegd dat ik een reactie zou mailen.
0: En hoe reageerden de andere buurtbewoners?
1: Ja, iedereen is in shock. Dus er kwam gelijk een discussie los. Ik heb wel geprobeerd om daar een beetje rust in te brengen. In die zin dat ik gezegd heb, ik ga een mail sturen. Daar ga ik een aantal dingen die jullie suggereren in meenemen. En dan wachten we even de reactie af. Nou, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ik werd toen, ik moet even goed denken, maar ik denk een kleine week later gebeld door de meneer die we steeds in beeld zien van de Rijkswaterstaat. En die was zeer gecharmeerd van mijn mail. Want in de mail had ik gezegd dat ik bereid was me in te zetten voor de buurt. En dus ook wilde helpen als er iets moest gebeuren. Nou, hij had heel veel klachten en vervelende mails gekregen. Dus hij was daar wel gecharmeerd door. Ik weet niet of dat een verhaal is, maar ik vond het wel aardig klinken. Dus ik ben met hem in gesprek gegaan. En in dat gesprek heb ik uitgelegd wat de emotie hier was. En wat wij zelf dachten als bewoners, want er zitten hier natuurlijk ook ondernemingen, wat een oplossing zou kunnen zijn.
0: Maar toch, in die brief stond dat het ook in overleg was met de bewoners. Met wie hebben ze dan daarover gesproken?
1: Nou, ik denk dat ze heel veel informatieavonden hebben georganiseerd rondom de Algabrug. En dat roepen ze ook op TV West, dat ze 2,5 jaar bezig geweest zijn. Planten landen in de omgeving bij de inwoners. Maar dat hebben ze niet bij ons gedaan.
0: Nee, want in de eerste instantie denk je ook, ja, het raakt jullie niet.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En uiteindelijk is het natuurlijk, als je naar het tijdspad kijkt, de afsluiting gaat 10 augustus in. En op 27 juli krijgen wij een brief. Bam, we gaan het zo doen. En toen dacht ik, ja, dit kan niet. Ik heb een hekel aan onrechtvaardigheid. Dus ik probeer dan wel op een diplomatieke manier contact te zoeken. Nou, ik heb echt wel contact met hem gehouden. En hij belde mij ook terug. Hij vertelde me dat het in aanvang de wens van de burgemeester was om iets te gaan doen aan mogelijk sluipverkeer. En toen hebben ze schijnbaar dit plan bedacht. Maar dit plan hebben ze niet in samenspraak met inwoners gedaan. En ook niet met ondernemers. De intentie is goed, hè? Sluipverkeer tegen willen gaan. Daar heeft niemand wat tegen. Maar nou krijgen we heel veel omrijverkeer.
0: Ja, maar ik zat even op de kaart te kijken. En denk ik, oké, als ik vanuit Gouda kom, want het is in de middag dat het wordt afgesloten. Ja. Dus, want wie zou de Bijenseweg nou als sluipverkeer willen nemen? Want je komt bij die Kattendijk in Gouda, daar kom je ook niet goed uit.
2: Ik denk dat het gaat, maar misschien weet jij het nog beter, Ton, om de mensen in Krimpen die normaal gesproken de brug over zouden gaan. Dan moeten nu via Gouda omrijden. Dan moet je de N210 en N207 nemen. Die zal dan vol komen te staan. Dus gaan mensen binnendoor proberen die N210 en N207 te vermijden. En dan komen ze door Berkenwoude via de Achterbroek, Bijenseweg, N210 en N207 zo'n stukje.
0: Begrijp wat je bedoelt. Mensen uit Krimpen aan de IJssel die zeg maar naar Rotterdam moeten. Die moeten naar Gouda. Ja. Dus die moeten helemaal provinciale weg Gouda. Die is een route.
2: Ja. Dat zou
0: Maar goed, is dat onderbouwd aan je?
1: Nee, dat is niet onderbouwd. Er is alleen maar gezegd, we willen geen sluipverkeer in de modder. Dus we hebben dat op deze manier bedacht. Er is inderdaad niet gezegd waarom of het nou het sluipverkeer de ene kant op of de andere kant op was. Er is ook niet onderbouwd, dan heb ik specifiek gevraagd waarom het tijdsvak in hemelsnaam van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds is. Dat is wel een hele lange spitstijd. Dus, en daar wilden ze ook niet over praten. Uiteindelijk hebben ze afgelopen woensdag een bestuursvergadering gehad. Daar werd ik dinsdag over geïnformeerd. Hij belde me de volgende dag op en toen ging hij verslag doen hoe het was gegaan. En uiteindelijk kwam de opdracht van de burgemeester. Die moet ook uiteindelijk het besluit nemen. Maar degene die bepaalt hoe het moet, is het Hoogheemraadschap, want het is de wegbeheerder. En die waren niet in voor allerlei alternatieven die wij hebben aangereikt. Daar wil ze gewoon helemaal niet over nadenken. Dit was het plan, we gaan het zo doen.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. De perikelen van het sluitverkeer hier in de Polder Krimpenerwaard vanaf aankomende maandag 10 augustus. We waren in gesprek met Esther en Jos van Meegen. Dank voor jullie ontvangst gisteravond, jullie hartelijke ontvangst. Er gaan al verschillende acties nog komen, want ja, aankomende maandag is het al zover. Er hangt dan een enorm spandoek. Als u bij de Bijse brug kijkt, als u over de provinciale weg rijdt en u kijkt dan richting het Bijse, dan ziet u daar afsluiting nee. Dat is een duidelijke boodschap dat de bewoners het er absoluut niet mee eens zijn. Esther heeft het voortouw genomen voor de buurtbewoners om de contacten te leggen met de Rijkswaterstaat. En uiteindelijk, u heeft het gehoord, de gemeente Krimpenerwaard heeft verzocht, er moet geen sluipverkeer komen. Hoogheemraadschap als wegbeheerder, die is daarin meegegaan, maar vooralsnog geen beweging in te krijgen. Hoe gaat dit allemaal aflopen? Tijdens het gesprek kwam een volgende buurtbewoner binnen en daar praten we nog even mee verder.
1: Mijn naam is Tom van Knoordengraaf. Ik woon aan de Beierseweg nummer 11. Toen ik de brief las, toen denk ik, die is samengesteld in een vlaag van verstandsverbijstering van deze mensen. Anders kan ik het niet noemen, want dit is een onzinnig, niet serieus te nemen maatregel. Ik heb zelf gekeken naar een aantal punten. Wat is de rechtsgeldigheid van deze maatregel? Want het Hoogheemraadschap van Schieland Krimpenerwaard is de wegbeheerder. En bij de Algerenbrug is uitvoerend in opdracht van Rijkswaterstaat. En de gemeente Krimpenerwaard en die denkt erover na. Maar uiteindelijk is de wegbeheerder de feitelijke juridische persoon om aan te spreken.
2: Het Hoogheemraadschap dus.
1: Waterstaat en de gemeente Krimpenerwaard en die denkt erover na. Maar uiteindelijk is de wegbeheerder de feitelijke juridische persoon om aan te spreken.
2: Het Hoogheemraadschap dus.
1: Het Hoogheemraadschap van Schieland Krimpenerwaard. En 207, elke middag staat er nu al een file vanaf Stolwijk. En vaak staat de route nu al vol. Dus dat wordt een hele gezellige weg. Dat kan nog gezelliger worden als er nog mensen acties op die weg uit gaan voeren door het verkeer lam te leggen. En ja, in die trant gaan we wel denken. De mensen die nu verantwoordelijk zijn namens LTO in het gebied, die werken ook aan plannetjes. En die voelen zich natuurlijk ook knap bezwaard. Als ik nog iets over mezelf mag zeggen. Ik zit in het begin van Beiers. Ik heb het bijgehouden. Ik heb vanmiddag 12 campers mogen ontvangen die op mijn boerenkamer.

0: camping staan. Achter het gewone boerenbedrijf. Nou, en dat wordt natuurlijk een prachtig verhaal als die door Schaapjes Zijde en de Achterbroek naar Beiersweg nummer 11 moeten. Terwijl ze dat maal is het 200 meter en nu wordt het 10 kilometer. Dus 18 kilometer zelfs. Dus ja, ik denk dat of de burgemeester moet terugkomen van vakantie. Dat hij er eens naar kijkt en eens met het waterschap serieus gaat praten over wat ze overhoop willen halen. Of we moeten het op een innovatieve manier gaan oplossen. Dat toch het normale verkeer gestand kan houden.
1: Houdt jullie wel bezig, hè?
0: Ja, maar moet je voorstellen, het gaat 4 weken duren. Ik heb een boerencamping achter mijn bedrijf. Moet ik die 4 weken sluiten in het hoogseizoen? Ja, dit gaat gewoon een staartje hebben. En een rat heeft een staart, maar wij denken dan meer aan de muskusrat. Die heeft een nog veel grotere staart. En in die trant moet je dan toch gaan denken. Want dit kan gewoon niet. Voor de burger niet, voor de boer niet, voor de mensen die hun bedrijf hier hebben. Er zit hier een meubelbedrijf, die voert zijn meubel hier af. En er zit hier bed en breakfast, noem het maar op. Om een maatregel die gewoon onzinnig en onnodig is.

Deze zomer sluit je af in de Krimmenwaard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleven voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: En het is Ina die het besluit. Deze aflevering van de Duns & Bruns Expo. Op deze zaterdag 8 augustus, midden in de zomervakantie. Met App. Ja, het is gebeurd. We gaan, dat zal om de eindconclusie zijn van dit radioprogramma. Alle buurtbewoners van de Polderwegen hier in de Kribbenwaard alle succes toe wensen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren vanaf aankomende maandag. Of er wat vervelende dingen gaan gebeuren bij degene die het verkeer moeten regelen. Of het echt zo druk gaat worden, of het allemaal meevalt, of de onten het allemaal wel aankunnen. Het houdt ons allen bezig. De verstandigste tip die we mee kunnen geven is: werk zoveel mogelijk thuis, hou er gewoon rekening mee en blijf vooral kalm. Wat gezegd hebben, dan ga ik mijn spullen weer pakken. Op de fiets terug naar Schoonhoven. Dan genieten van dit mooie weer. Geniet u nog van het weekend verder. En wat mij betreft, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, dezelfde zender op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Doei!
1: Jammer, het programma is weer voorbij. En nog een fijn weekend verder.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie ging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km/u de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres.

0: succes voor Peugeot. Altijd meer dan 70 spotticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
0: Welkom bij de Valenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Valenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Sabine Maurits te gast. Maar voordat ik met haar spreek, heb ik nog twee auteurs die door haar begeleiding hebben gehad bij het schrijven van hun boek. En de eerste is Frank Peters. Welkom.
1: Hoi, nou, goedemiddag. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, hoe zou jij jezelf als schrijver omschrijven?
1: Mijn verhalen die zitten een beetje tussen een thriller en. Dus ik ben geen echte thriller.

0: schrijver. Hè. Daar ben ik wel een paar keer voor genomineerd. Nou, voor mij gaat het minder om de vraag van wie heeft iets gedaan. Dan meer, het gaat meer om waarom ze bepaalde keuzes. Waarom maken ze de keuzes die ze maken.
1: Ja.
0: En dat tekent mijn boeken een beetje.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Niet pure thrillers, maar op het snijvlak van roman en thriller.
1: Ja, ja. Hoor ik terug ook van mensen van ja, wat is nou eigenlijk een echte thriller?
0: Ja,
1: vaak denken mensen er moet van alles gebeuren, maar vaak zit het, ook op, zit het ook tussen de regels door.
0: Ja, en bij self-pub is het vooral ook wel mooi dat je daar niet zo heel erg in een genre geperst wordt. Hè?
1: Nee.
0: Dus daar kun je zelf ook een beetje bepalen van welke kant je op gaat.
1: Ja.
0: En ik merk ook wel dat lezers dat waarderen. Dus dat is op zich leuk. Ja.
1: En we spreken straks met Sabine Maurits. En zij heeft 3 van jouw boeken mogen redigeren. Wat zoek jij precies in een redacteur?
0: Nou, een goede redacteur die moet niet volgens mij proberen om een ander boek te maken dan dat jij wilt schrijven. Maar ze moet er eigenlijk voor zorgen dat het boek dat jij aan het schrijven bent, dat een beter boek wordt.
1: Ja.
0: En daar heeft natuurlijk heb je veel vertrouwen voor nodig. En Sabine die kijkt daarbij ook heel scherp naar structuur en personages en tegenstrijdigheden. Maar ze laat het stuur altijd bij de schrijver, in ieder geval bij mij. En dat is dat zoek ik en dat vind ik heel prettig.
1: Ja, ja. Want je zegt het net al, hè? Wat doet zij anders dan andere redacteuren? Heb je met veel redacteuren gewerkt?
0: Ik heb met een aantal gewerkt, tekstredacteuren en inhoudelijk. Hè, voor ieder boek heb ik wel andere redacteuren gehad. Maar Sabine heeft voor al mijn boeken de inhoudelijke redactie gedaan.
1: Ja, want
0: zij doet dat ook dan net op een iets andere manier dan redacteurs.
1: Ja, en wat is die manier?
0: Ja, weet je, ik benader het altijd zo. Als je een manuscript dat je hebt, dat is geen kapotte broodrooster.
1: Nee.
0: Dat is iets waar je als schrijver waar je aan werkt, waar je jaren aan werkt, of misschien wel jaren aan werkt. En dan zitten jouw twijfels in en de personages waarmee je goed bent. En wat Sabine heel goed doet, is dat ze jou altijd het gevoel geeft dat jouw verhaal blijft.
1: Ja.
0: En ze probeert er niet haar boek van te maken, maar ze pakt jouw verhaal op en zegt, ik heb het gelezen. Dit is wat jij volgens mij probeert en hoe gaan we dat sterker maken?
1: Ja.
0: En dat doet ze niet alleen door dan te gaan strepen, maar ook vooral te kijken van wat zit er nou voor goede dingen in dat verhaal? Wat maakt dat verhaal goed? En hoe kunnen we dat nog versterken?
1: Ja.
0: En dat is denk ik wel uniek.
1: Ja.
0: En misschien dat anderen dat ook doen, hè? Maar dat is in ieder geval in mijn ervaring is dat wel een unieke werkwijze.
1: Ja, en hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een redacteur?
0: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Want wat ik zeg, je geeft iets weg van jezelf. Een manuscript dat is kwetsbaar. Maar ik zeg ook altijd, er is niks zo breekbaar als het ego van een schrijver. Hè?
1: Ja.
0: Dus je bent gelijk van je apropos als er iemand iets van vindt van je boek.
1: Er
0: is heel veel vertrouwen voor nodig.
1: Ja.
0: Je moet kritisch, je moet iemand hebben die kritisch naar je tekst kijkt. Maar waarvan je wel het vertrouwen hebt dat op een goede manier gebeurt.
1: Ja, hoe was je reactie de eerste keer dat je manuscript terugkreeg en dat er een redacteur naar had gekeken?
0: Nou, als je de eerste keer al terugkrijgt, hè, dan denk je naar de eerste bladzijde al van zoveel opmerkingen.
1: Ja.
0: En dan denk je van, wat heb ik nou dan gedaan?
1: Ja.
0: Hè? Ik denk dat het helemaal niks is. En dat is je eerste ervaring. En dan zie je pas wat een goede redacteur, wat die allemaal doet en wat hij allemaal kan.
1: Ja.
0: En dat is echt geweldig.
1: Ja.
0: En als je nu een manuscript, als ik dat terug zou krijgen en die laatmerkingen bij, dan denk ik van dat is verdacht.
1: Ja, ja,
0: ik had
1: dat
0: in het eerste boek al en dan denk ik van ik zie een bladzijde waar ik maar 1 opmerking had of 2. Dan denk ik, misschien heeft die bladzijde niet goed gelezen.
1: Ja, ja. Want daar leer je ook ontzettend veel van, hè?
0: Absoluut.
1: Ik herken dat wel hoor. De eerste keer dat ik het terugkreeg, dacht ik ook, ik kan maar beter stoppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik krijg wel eens terug. En dan denk ik van, ik pak het en ik steek het in brand in de tuin. Maar
1: ga
0: toch maar weer door. Hè?
1: Ja, ja.
0: En het is altijd opbouwend en het is altijd positief.
1: Ja.
0: Dus je gaat daar eens goed naar kijken. En dan vind je echt allerlei dingen die echt je boek beter maken.
1: Ja.
0: Ik zeg wel eens, ik wil iedereen uitdagen die zelf iets heeft geschreven en denkt dat het af is.
1: Ja.
0: Stuur het dan maar eens naar de goede redacteur en kijk wat

0: sturen bijvoorbeeld, om na te laten kijken. Ik zou het zelfs voor die tijd al laten redigeren, als ik nu daar opnieuw aan zou beginnen. Ik zou geen ongeredigeerde tekst aanbieden aan een uitgever.
1: Nee, nee, nee. Want je bent ook gewoon blind voor je eigen fouten.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Dat merk
0: en dan lees je gewoon overheen.
1: Zeker, ja.
0: En dat is ook voor iedereen. En dat komt natuurlijk bij. Je leest vanuit je eigen kader. Met je eigen achtergrond en je eigen oogklep lees je dat heel terecht, die een heel ander kader heeft.
1: Ja.
0: En een goede redacteur die zit daar natuurlijk net tussenin. Want die begrijpt vanuit die lezer, die kijkt vanuit die lezer, wat ziet hij staan en wat vindt hij daarvan. En die kent de manier waarop jij iets wilt doen. Dus die zit mooi daar net tussenin en kan je daarbij helpen.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb de literaire parel gewonnen. Ik was vorig jaar was ik al genomineerd voor beste plot. En dit jaar won ik de literaire parel. Dus dat is de prijs voor het beste onafhankelijke boek. Maar in mijn geval dan voor het beste plot.
1: Ja, voor welk boek was dat?
0: Dat was voor Drengman. Dat was voor mijn tweede boek.
1: Ja.
0: Dus daar was ik aangenaam verrast.
1: Ja, ja want dat weet je uiteraard nog. Het juryrapport, wat maakte dat jouw boek had gewonnen?
0: Ja, weet je, wat voor mij, ik vind het altijd zelf moeilijk om te kijken van wat is nou precies een plot. Hè? Dat blijft een lastig woord. En het verhaal moet kloppen. En daar gaat het in eerste instantie om. Ja. Maar wat denk ik voor mijn boek wat dat anders maakt, is vooral dat het gaat over mensen. Mijn hoofdpersoon is bijvoorbeeld zelden bezig met het oplossen van het plot. Maar die is met hele andere dingen op de achtergrond bezig. En ik denk dat hetgeen is wat mensen interessant vinden. Niet zozeer het bovenliggende verhaal, want dat is maar een bootje over de rivier. Maar wat drijft de mensen die daarachter zitten?
1: Ja.
0: En dat maakt volgens mij een boek interessant voor lezers. Ik denk dat de jury dat goed dat gezien heeft, dat in ieder geval goed gelukt is in mijn boek.
1: En ben je alweer bezig aan nieuw werk?
0: Ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over mijn hoofdpersoon Rick Wolters en Sandra Molenaars. En dat boek komt in november waarschijnlijk uit. Dat heeft Sabine net geredigeerd, dus ik ben weer druk bezig met al die aanmerkingen aan te passen. Ja, en daarna dan moet het nog een keer naar een corrector. Hè, want er komt nog een tekstcorrector. Die gaat dan kijken van of die tekst helemaal zuiver is.
1: Ja.
0: En als dat klaar is, dan richt uitgifte.
1: Ja, spannend. Spannende tijd weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor even het korte gesprek. In het najaar gaan we wat dingen op boeken en op jouw schrijverschap.
0: Ja. Leuk.
1: En,
0: zin in.
1: Ja, en ik wil je heel erg veel succes wensen met het afronden van je derde boek.
0: Nou, dankjewel. En jij succes met je programma en Sabine met haar antwoorden.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne middag.
0: Oké, fijne middag.
1: Doei, doei.
0: Dag.

0: Coldplay met Clocks. Ik zei het in de intro al, ik heb twee extra gasten. En de tweede gast in mijn uitzending is Thijs Huizinga. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie is Matthijs Huizinga?
1: Jazeker, Matthijs Huizinga van drie zoons, uberzoons. In mijn dagelijks leven ben ik piloot bij KLM. Vlieg ik de hele wereld over. En in mijn vrije tijd vind ik schrijven op dit moment het leukste dat er is.
0: Ja, ja. Kan je dat goed combineren, piloot zijn en schrijver zijn? Of is het soms lastig?
1: Nou, eigenlijk is het juist wel goed te combineren. Ik ben natuurlijk regelmatig van huis. En ook in verschillende tijdzones. Waardoor ik juist soms wel eens midden in de nacht ergens met een laptop op schoot zit. Om wat te schrijven. En ik kom natuurlijk op de leukste plekken. Ja. Waardoor mijn inspiratie ook eigenlijk altijd overloopt aan nieuwe ideeën en nieuwe plekken in de wereld die ik dan weer gebruik in mijn boeken.
0: Ja, ja. Want je eerste boek verscheen zonder professionele redactie. Wat maakte dat je besloot om dat wel te gaan doen in je boek daarna?
1: Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de feedback die ik van lezers heb gekregen. Natuurlijk, iedereen vond het verhaal hartstikke leuk en wat een mooi plot. Alleen ik kreeg ook wel eens te horen en ook wel eens van wat professionelere lezers die zeiden, joh, er had nog wel een redactieronde overheen gemogen.
0: Ja.
1: Daar ben ik toen even ingedoken, heb ik wat informatie ook bij deze lezers verzameld. En ja, dat ging dan over dat de dialogen misschien wat minder houterig konden. De zinsopbouw kon nog wel wat beter, wat minder herhaling van woorden.
0: Ja.
1: Dat is iets wat er ook wel heel erg insluit bij de meeste auteurs. En ik ben toen gaan kijken, wat houdt redactie precies in? En daar ben ik bij toeval eigenlijk bij Sabine Maurits terechtgekomen. En heb ik natuurlijk eerst een aantal proefhoofdstukjes opgestuurd. Ja. En ik zag al snel, oké, dit gaat wel echt iets moois opleveren dan dat ik in mijn eentje kan doen.
0: Ja,
1: zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, want hoe zag je dat? Dat het mooier werd?
1: Nou ja, als auteur lees je op een gegeven moment je eigen verhaal zo vaak dat je denkt, eigenlijk na de feedback van Sabine, eigenlijk al bij dat proef, onze eerste kennismaking, las ik later al die hoofdstukken en dacht ik, wow, dit loopt lekkerder. Het ritme in, de dialogen zijn absoluut beter. Minder herhaling van woorden. Dus ik zag eigenlijk zelf al redelijk snel, dit levert echt wat op. Het kost absoluut tijd en natuurlijk ook geld.
0: Ja, ja. En toen heb je zelfs besloten om je debuut opnieuw uit te geven.
1: Waarom? Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En wat maakte dat zo belangrijk om dat opnieuw te doen?
1: Nou ja, uiteindelijk het tweede boek wat ik ben gaan schrijven heb ik eigenlijk al meteen met Sabine gedaan. En dat is eigenlijk een vervolg op het eerste boek. En toen dacht ik, dan kan ik een heel mooi geschreven vervolg uitgeven. Maar dat eerste boek is nog steeds dat eerste debuutboek zonder redactie. Ja, dat vond ik ook wel heel zonde. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het eerste boek bij de uitgever toen weg te halen. Helemaal opnieuw te herschrijven. Ook weer redactie van Sabine eroverheen. En toen heb ik uiteindelijk beide boeken tegelijkertijd opnieuw uitgegeven als een nieuwe thrillerreeks.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel passender.
0: Ja, en hoe doen je boeken het?
1: Op zich goed. Kijk, een self-pubber, het valt of staat met de promotie. Dus de energie die erin steekt, levert iets op aan de achterkant. Je merkt ook meteen, als je er dus wat minder energie in steekt, dan vinden mensen je boeken gewoon minder goed. Dus je moet heel actief op social media zijn.
0: Ja.
1: Loopt het goed. Ik ben zelf redelijk tevreden. Ik vind het leukste dat ze ook hier in Amersfoort in de boekwinkels te vinden zijn. Dat vond ik echt wel een overwinning.
0: Ja.
1: Dat ze daar gewoon op de trillertafel liggen. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. Als zelfpubber ben ik zeker tevreden, Nicole.
0: Ja, ja, ja. Want is dat een bewuste keuze om je boeken zelf uit te geven?
1: Nee. Ik heb absoluut geprobeerd om de boeken ook bij een grote uitgever aan de man te brengen. Alleen, dat is vooralsnog niet gelukt.
0: Nee.
1: Met mij denk ik veel auteurs die daar tegenaan lopen. Alleen ook Sabine heeft me daar toch wel in geadviseerd. Van joh, kijk eens verder. Is zelfpubben eventueel een optie? En daar ben ik toen ingedoken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb dan het voordeel dat ik zelf redelijk creatief ben. Dus veel doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, nu achteraf gezien, denk ik, wauw, het heeft me ook wel een heel mooi boek opgeleverd. De marges zijn wat groter. Wat op zich in mijn geval ook heel fijn is, omdat ik alles doneer aan een goed doel. Gaat er gewoon veel meer naar het goede doel dan bij een uitgever. Maar het is vooraf niet een bewuste keuze geweest om te zelf publiceren.
0: Nee. Je zegt net, hè, je boek gaat naar een goed doel. Welk goed doel is dat?
1: Ja, dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat gaat eigenlijk specifiek over kinderkanker. Ik heb zelf 3 gezonde kinderen, dus gelukkig ben ik daar zelf als vader nooit geweest. Ik ben daar wel uiteindelijk als donateur geweest. En het is een ontzettend, het is raar om te zeggen, maar het is een hele mooie plek in het midden van Nederland, waar eigenlijk alle gezinnen met een kind met kinderkanker terechtkomen.
0: Ja.
1: En ja, ik probeer daar met mijn bijdrage iets te doen aan onderzoek eigenlijk voor de behandeling van kinderkanker. Maar ook voor het welzijn van de gezinnen. Want het is natuurlijk een mega grote impact op een gezin.
0: Ja.
1: Op broertjes, zusjes, vaders en moeders die een kindje met kinderkanker in het gezin hebben.
0: Ja, ja. En kies je bij elk boek ditzelfde doel?
1: Nee, dat allereerste boek wat ik had uitgegeven, heb ik alles gedoneerd aan de voedselbank hier in Amersfoort. Dat was ook een hartstikke mooi doel om te steunen. Ik heb heel even kort een actie gedaan voor Care for Girls. Dat is een organisatie die meisjes in India eigenlijk aan de studie helpt. Ik zit erover te denken om daar misschien eind van het jaar ook weer even een actie voor te doen. Want ik vind het een ontzettend mooi doel.
0: Ja.
1: En nu is voor deze 2 boeken op dit moment dat 100% van mijn opbrengst gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Mooi. En ben je aan het werk voor een nieuw boek?
1: Jazeker. Ja, ik zit echt middenin. Ik heb vandaag ook weer ontzettend veel geschreven. Ik heb net toevallig heel even kort WhatsApp contact met Sabine gehad. Dat ik alweer heel trots ben op wat ik vandaag heb geschreven.
0: Ja.
1: Het verhaal is al helemaal af wat dat betreft. Ik moet alleen het boek nog niet grotendeels zitten.
0: Oké. Okay. Ja. En schrijf jij regelmatig? Of ben jij echt een schrijver die inspiratie krijgt en dan gaat zitten?
1: Nee, ik heb eigenlijk altijd inspiratie. Ik moet alleen echt momenten vinden om echt even af te sluiten. Dus dat is natuurlijk het lastige ook met een gezin met 3 kinderen.
0: Ja.
1: Gelukkig inmiddels wel natuurlijk al 2 op de middelbare school. En de derde gaat volgend jaar ook naar de middelbare school. Waardoor ik weer wat meer tijd zal krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan weer het mooie aan vliegen. Als ik dan, ik vlieg morgen naar Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat ik daar minimaal wel weer een paar uurtjes kan gaan schrijven.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik me echt even opsluiten.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: En lekker gaan typen.
0: Ja. Ben jij een plotter? Of verzin jij het verhaal als schrijvende?
1: Ik heb het allereerste boek wat ik geschreven heb echt ter plekke heb ik allerlei dingen verzonnen. Ben ik ook allerlei kanten op gegaan die ik later weer heb gecorrigeerd. Ik heb het tweede boek deels geplot, maar ook wel weer tijdens het schrijven heel erg veel dingen erbij verzonnen. Ik zit nu bij mijn derde boek, ben ik denk ik 70% plotter.
0: Ja.
1: En dat geeft me wel een hoop houvast. Het schrijven gaat daardoor ook een stuk makkelijker eigenlijk, omdat je al weet wat er ongeveer moet gaan komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, de hoofdstukken zelf is gewoon weer één grote fantasiebrein, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is vaak zo, hè? Ja, ja.
1: Maar dat vind ik ook eigenlijk wel het allerleukste aan schrijven. Het schrijven.
0: Is dat ook iets waar een redacteur je ook mee kan helpen? Met het maken van een plot?
1: Ik heb zeker wel contact met Sabine gehad over dit derde boek. En een beetje wat mijn strekking zou zijn. Zij heeft me daar ook echt wel bij geholpen, ook kritische vragen gesteld. Dus ik denk zeker wel dat Sabine daar een grote bijdrage heeft geleverd. Ja,
0: ja, ja. Ja. Wat zou je de auteurs willen aanraden die ook zelf hun boek willen uitgeven? Wat is jouw belangrijkste tip?
1: Ja, vooral in ieder geval schrijven. En als je het echt serieus wil aanpakken, je zou echt een boek op de markt willen brengen, zelfpubbend, waarvan je hoopt dat hij goed gelezen wordt, probeer dan toch eens te kijken naar redactie. Redactie levert echt wat op. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van andere schrijvers kijken. Je moet erin investeren, maar uiteindelijk wordt je verhaal echt beter.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon gepolijst. Je gaat 2-3 keer met een redacteur eigenlijk door je boek heen.

0: Ja.
1: Ja, als je dan desnoods probeert het met 3, 4, 5 hoofdstukken, kijk hoe, ja, hoe het eindresultaat is. En ik denk echt dat je heel erg tevreden zal zijn wat je dan op papier hebt staan.
0: Ja, ja.
1: Dus geef het een kans, een goede redactieronde. Het levert heel veel op.
0: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor je bijdrage. Ik ga naar de muziek met Sabina in gesprek. En dan zullen jullie vast nog ook wel besproken worden. Maar ik wil je heel veel
1: succes.
0: Ja, ik wil je ook heel veel succes wensen met je derde boek.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
0: Is goed. En een goede vlucht.
1: Goede uitzending.
0: Ja, en een goede vlucht.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.

0: Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in een laboratorium en in de ziekenhuiswereld, koos ze ervoor haar passie voor taal en verhalen te volgen. In 2021 richtte ze haar eigen redactiebureau op, Tekst in Detail. Welkom, Sabine Maurits.
1: Hi Nicole, ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vertelde net, je werkte jarenlang op een laboratorium. Dat lijkt me toch een hele andere wereld.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is echt een heel andere wereld. Dus ja.
0: Ja. Wat maakte dat je die omslag ging maken?
1: Ja, lezen vond ik altijd al heel leuk. Ik speelde bibliotheek met mijn eigen boeken. De middelbare school had ik mijn boek al uit en de verslagen geschreven voordat het schooljaar begon, zou ik maar zeggen. Dus lezen zat er altijd wel al in. Maar toch was ik op school meer een beta. En natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, dat waren echt mijn vakken. Dus daarom ben ik wel in de laboratoriumwereld terechtgekomen. Later ook ziekenhuiswereld. Maar terwijl ik op het lab werkte, ging een vriendin van mij die ging een boek uitgeven bij een uitgever. En die zei tegen mij van, goh, je leest zoveel. Zou je een allerlaatste check willen doen op mijn boek? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen, maar ik heb daar helemaal geen verstand van. Wat moet ik doen dan? Nou, alleen even lezen. Even. Een heel boek. Even lezen. En schrijf maar gewoon even op wat je opvalt. Ja. Nou ja, prima. Dat ga ik doen, als jij dat wil.
0: Ja.
1: Wanneer wil je het toch hebben? Ja, maandag. Het was vrijdag.
0: Ja.
1: Oké, hoort van me. Ja. Dus ik kreeg het hele pakket thuis met alle printjes van alle pagina's. Dus ik ben begonnen. Ik had geen idee of ik het goed deed, wat ik deed. Maar die vriendin van mij die was super enthousiast. Die zei, oh, je hebt er echt zoveel uitgehaald. Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. Dank je wel. Graag gedaan, denk ik. En ik moest hier echt wat mee gaan doen. Toen dacht ik, ja, nou, ik ga er eens over nadenken.
0: Ja.
1: Toen werd ik boventalliger verklaard bij mijn huidige werk, bij dat moment mijn werkgever. En ik ging een nieuwe baan zoeken. Ik had twee kinderen. Ik dacht, nou, iets met boeken. Wie weet ooit als ik met pensioen ben of zo. Ik kijk die lettertjes. Nu maar even niet.

0: niet leuk. Dat zaadje was toch geplant. En dacht ik, ja, ik wil hier geloof ik toch wel iets mee. Want ja, lezen vond ik echt leuk. En ik vond dit ook best leuk om te doen. Dus ik denk, ik ga er toch eens, nou ja, weer erin verdiepen hoe dat dan werkt en zo. En nou, toen kwam ik op Facebook een groep tegen die heet Proeflezers Vinden. Mm-hmm. En daar werd ik lid van. En ook op internet zocht ik naar mensen die ja, proeflezers zochten of uitgevers die dat deden. Ja, en zo ging ik auteurs en soms via een uitgever ging ik helpen met hun boeken. En dat viel me eigenlijk heel erg goed. Vond ik ontzettend leuk. En toen ging ik een opleiding volgen tot redacteur. Daarna een correctieopleiding. Ja, toen startte ik, zoals je net zei, mijn eigen bedrijf.
1: Ja.
0: En daarna nog een opleiding tot redacteur gedaan. Een andere om weer andere dingen te leren. Ik heb een mentorship gevolgd. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, door een vriendin die me vroeg om te kijken naar haar boek.
1: Mooi. En is dat boek een succes geworden?
0: Het is een fantasyboek en dat is best wel een succes geworden.
1: Oh, oké, okay. Nou mooi. Mooi mooi begin.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want wat maakt jouw manier van redigeren anders? Kun je daar iets over zeggen?
0: Cool. Ja, dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag.
1: Ja,
0: wat maakt mijn manier van redigeren anders? Het is heel lastig om dat van jezelf in te schatten. Ja. Maar wat ik van auteurs terugkrijg, is dat vinden dat ik hun boeken en henzelf ook met respect behandel. En dat ik heel veel dingen zie. Maar dat ik de feedback die ik geef nooit dwingend of belerend breng, zeg maar. Dat mag ook echt altijd. Je bent altijd zelf aan zet om te kiezen of je wel of niet wat met mijn feedback doet.
1: Mm-hmm.
0: Schrijf je, ik vind met DT en ik zeg, joh, dat zou ik met een D doen. Ja, dan is het natuurlijk een harde fout.
1: Yeah.
0: Maar heel veel dingen, houd ik redactie, zijn geen harde waarheden. Kijk, heb je een plotfout erin zitten of zit er een tegenstrijdigheid in? Die kan je natuurlijk aangeven, dat is wel echt een fout. Maar heel veel dingen zijn ja, arbitrair of ik vind dit wat mooier. Of misschien als je het zo aanpakt. Als je dit personage wat meer diepgang geeft. Ja, dat zijn geen harde fouten.
1: Nee.
0: Dus nou ja, daarom ben ik in die zin altijd adviserend en nooit dwingend.
1: Nee, nee.
0: Dus ik denk dat dat een deel is wat... ik weet ook niet of dat nou echt mij onderscheidt van een ander. Maar in ieder geval, dat is in ieder geval iets wat ik doe. En Matthijs, die je net ook sprak, die is in zijn dankwoord ook opgenomen. En excuse me for my French, dat is niet zo goed. C'est la tonne que fait de la musique. Dus dat betekent, het is de toon die de muziek maakt.
1: Ja.
0: Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, weet je, probeer met respect mensen te behandelen. Probeer op een positieve manier je feedback te brengen. Probeer suggesties te geven, zodat ze er... wat verder mee kunnen. Niet alleen maar dit is iets zo mooi of dit is fout, maar ook waarom.
1: Ja,
0: zodat je daar ja, als auteur ook echt mee aan de slag kan.
1: Ja,
0: dus ik denk dat dat een beetje mij misschien onderscheidt van anderen. Hoewel ik hoop eigenlijk dat iedere redacteur wel een beetje op deze manier zou moeten werken. Om, ja, je hebt toch het boekenkindje van een auteur in handen.
1: Ja.
0: En daar wil je zorgzaam voor zijn. Dus dat wil ik wel. Dus ik neem aan dat andere redacteuren dat ook wel een beetje zo zien.
1: Ja, ik vroeg net ook aan Frank van hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een auteur.
0: Mm-hmm.
1: Hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je boek is van jezelf. Frank schrijft wel thrillers, dus dat is net wat anders. Ik redigeer ook autobiografieën. Ja, dan leg je echt gewoon je hele ziel en zaligheid bijna, leg je bij mij neer. Dus dan moet je mij ook echt vertrouwen in dat ik er zorgvuldig mee omga, dat ik je met respect behandel. Ook al schrijf je soms dingen op waarvan je zelf misschien denkt, jeetje, wat ben ik dom geweest? Of hoe heb ik dat zo ver kunnen laten komen? Weet je, allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar ook bij een thriller of bij een ander fictieboek, je gaat zitten prutsen en zitten prikken in een manuscript van een ander.
1: Ja.
0: En ja, dat kan heel confronterend zijn.
1: Ja.
0: Dus als jij je redacteur niet vertrouwt, of als je denkt, ja, ik weet niet of hij zijn werk wel goed doet, ja, hoe kan je dan omgaan met de feedback die je krijgt? Hoe kan je dan denken, ja, daar kan ik wat mee? Want je weet helemaal, dan heb je misschien wel het idee dat zo'n redacteur maar wat doet of zo.
1: Ja.
0: Dus in die zin moet je ook echt wel vertrouwen hebben in je... in je redacteur. En ik schrijf ook heel vaak als ik een mailtje terugstuur van, nou, ik heb je manuscript geredigeerd. Ik vond het dit of dit.
1: Ja.
0: Dank je wel voor je vertrouwen. Want dat vind ik ook echt. Iemand vertrouwt mij zijn boekenkindje toe. En dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, ja, dat is ook zeker zo. Je noemt het ook een boekenkindje. Maar dat is het natuurlijk ook. Het is echt een stukje van jezelf wat je de wereld in brengt. En ik denk ook zeker dat je als schrijver daar ook in moet leren. Ik vroeg het net ook al aan Frank van hoe is het als je de eerste keer je

0: manuscript terugkrijg met al die notities erbij. Mm-hmm. En toen zei hij ook al van, nou, ik had het wel in de brand willen steken.
1: Ja. Sorry, ik weet niet of dat was de eerste maar.
0: Ja, nee, maar zo voelt dat natuurlijk wel. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien. Van dat boek ik alleen maar beter van word.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo, je krijgt zoveel, in ieder geval als ik je manuscript heb geredigeerd, of je nou beginnende auteur bent of geboren auteur, je krijgt vaak heel veel feedback van mij. Ja. Want hoe beter jij wordt, hoe dieper ik inga op je verhaal. Dus ook al heb je eigenlijk een al heel goed verhaal staan, toch krijg je best wel veel feedback in de kantlijn of tabletet geschreven. Dus ja, je krijgt ook echt dat je denkt, wow, ik heb echt niks goed gedaan. Alles is rood.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Want ik zet ook dingen neer van, oh, dit heb je heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus er staan ook positieve opmerkingen tussen. Of, oh, dit raakte me enorm.
0: Ja.
1: Dus het is echt niet alleen maar rood is fout. Maar de kleur die je als redacteur gebruikt, dat doet de Word dan automatisch, is rood.
0: Ja.
1: En zelfs al, want ik dacht, oh, dan zet ik de kleur op. Dan neem ik blauw, dat vind ik fijner.
0: Ja.
1: Dus ik heb blauw gemaakt. En toen kreeg ik een foto terug van een auteur die zei, ik snap deze opmerking niet. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Het is rood. Ik zeg, is het bij jou niet blauw wat ik heb gedaan? Nee, het is rood.
0: Ja.
1: Oh, dus dat heeft helemaal geen zin. Het is gewoon hoe jij je Word instelt.
0: Ja.
1: Dus dat was echt heel suf.
0: Oh.
1: Ik dacht, nou.
0: Ja.
1: Oh. Rood komt zo bozig over. Zo schooljuffrouw met zo'n mooie pen. Ik denk, dat wil ik niet. Maar
0: nee,
1: dat
0: joh.
1: Heeft dus helemaal geen effect.
0: Nee. Je hebt een nummer meegenomen van Phil Collins, Against All Odds. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Nou, er zijn bij mij bij muziek niet zo heel veel verhalen achter. Ik vind muziek mooi om te luisteren, maar het is niet dat ik er echt een speciaal nummer heb of zo waar ik een wijze band mee heb. Maar ik ben een aantal jaar geleden naar Phil Collins naar het concert geweest van hem en dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik dacht, nou, ik wil in ieder geval een nummer van Phil Collins dan uitkiezen en dat werd dan deze.
0: Ja, mooi.
1: Dus het is niet dat er hier nou een speciaal verhaal achter zit.
0: Nee. Nou, na de muziek praten we nog eventjes verder.
1: Leuk.

0: Dat was Phil Collins met Against All Odds. Ik heb aan de telefoon nog Sabine Maurits. Als het goed is.
1: Jazeker,
0: ja.
1: Ik ben er nog.
0: Ja. Jij werkt met zowel debutanten als ervaren auteurs. Verschilt dan jouw aanpak ook per schrijver?
1: Sowieso is redactie bij mij altijd maatwerk. Dus in principe verschilt het per auteur. Echt gewoon. Maakt niet uit of je ervaren of minder ervaren bent. Maar globaal gezien is de werkwijze toch ook wel anders. Want als debutant krijg je van mij vaak veel meer uitleg in de kantlijn. En ben je een terugkerende auteur of een auteur die al wat langer andere boeken heeft geschreven. Dan ken je, als het goed is in ieder geval, een groot deel van de uitleg al. Dus dan... Ja. Geef ik soms wel deels opnieuw, maar op net was dat ook helemaal niet nodig. En dan zijn de beginnersfouten bij een terugkerende auteur ook gewoon minimaal aanwezig. Dus dan kan ik echt heel erg inzoomen op de inhoud. En bij ervaren auteurs wisselt het wel wat meer, want auteurs die ik bijvoorbeeld nog niet eerder heb geholpen, daar zie je soms toch wel dat ik nog wel wat meer uitleg moet geven, omdat ik wel op andere dingen let, of omdat ze bij een vorig boek helemaal geen redactie hebben gedaan. Dus dan moet ik soms toch wel wat meer uitleg geven. Maar de meeste ervaren schrijvers, die hebben de basisprincipe onder de knie, of ze wijken er juist bewust van af. Dat mag natuurlijk ook altijd. Als je de regels kent, kan je er ook van af gaan wijken, omdat je dat zelf mooier vindt of leuker vindt. Of nou ja, daar mag je dan mee gaan spelen. Ja. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens een auteur echt moeten overtuigen om iets aan te passen?
1: Ja, soms wel. Wat ik dan vaak hoor is dat... maar ik zie in boek X, Y of Z... en dat wordt uitgegeven door uitgever... nou ja, dan noemen ze een van de grote uitgevers... Mm-hmm. Toch ook wel perspectiefbreuken of dialooglabels... waarvan jij zegt dat ik ze beter niet kan gebruiken. Maar waarom lees ik dat dan wel in die boeken? Ja. Dan denk ik, ja, ik snap dat je dit vraagt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar... Ga bij jezelf dan na. Wat vind je mooier? Vind je een perspectiefbreuk? Past dat bij jouw verhaal? In principe denk ik zelf altijd van niet. Maar ja, als jij dat als auteur wel vindt, wie ben ik dan om daar iets van te vinden?
0: Ja.
1: Het is jouw boek en ik help je. Maar ik ben niet de baas over jouw boek. Dus dan probeer ik ze natuurlijk te overtuigen van nou, de reden X, Y of ik vind dit mooier, want... en de meeste lezers snappen niet als je... Nou, ik noem even weer een perspectiefbreuk. Als je een perspectiefbreuk gebruikt, want dan weten ze niet meer bij wie ze zijn, wie ze volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is onduidelijk. Dus ik zou het niet op deze manier doen, zoals je het hebt gelezen in het boek van HarperCollins, Ambo Antos. Want het is gewoon niet duidelijk voor de lezer. Maar als jij het graag wil, dus ik ben daar in die zin wel, ik probeer ze te overtuigen. Maar ik ben nooit winnend. Nee. Dus altijd aan jou.
0: Ja, ja, want wat is het mooiste, de mooiste reactie die van een auteur?
1: Ik weet er een paar uit mijn hoofd. En een van die was iets als van... ik ben verbaasd hoeveel tijd je hierin hebt gestoken. Ik vind het echt heel fijn. Dus mocht je nog niet duidelijk zijn... ik kan eigenlijk geen betere redacteur wensen. Nee, dan, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt heel fijn om te horen.
0: Yeah.
1: En iemand anders zei ook... als ik ooit bij een uitgever kom... dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat jij mijn boek blijft redigeren.
0: Okay.
1: Dan moet ik wel zeggen... nou, ik weet niet of dat lukt. Ja. Want een uitgever denkt daar vaak toch anders over. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te horen. Ik heb eigenlijk ook al meerdere keren gehoord. En bij één auteur is dat ook gelukt. Die heb ik nu ook geholpen met de inhoudelijke redactie. Terwijl ze binnenkort haar tweede boek uitgeeft bij een uitgever.
0: Oké. Okay. Nou, dat,
1: dus dat is wel, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat zijn wel heel leuke dingen.
0: Mooi. Mooi. En wat zou jouw belangrijkste advies zijn die vandaag begint aan zijn eerste boek?
1: Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je kan zeggen. Afhankelijk van wat voor type mens, type schrijver ik voor me heb. Een doener of eerst iemand die eigenlijk eerst onderzoek wil doen en geslaagd ten ijs wil komen. Ben je zo'n doener, dus wil je gewoon lekker gaan schrijven? Ga dan schrijven. Laat je niet afleiden door welke kennis dan ook. Ga gewoon lekker dat verhaal op papier zetten. Kijk niet terug. Alleen vooruit. En knal dat verhaal op papier. Daarna ga je lekker kijken hoe het hoort. Ga je onderzoek doen naar hoe je moet schrijven. En dan horen tussen aanhalingstekens. Want jij bent natuurlijk altijd...

0: degene die mag beslissen hoe jij je boek schrijft. Maar ga dus eerst lekker schrijven. Ben je nou iemand die eigenlijk best wel perfectionistisch is, goed beslaagd ten ijs wil komen, goed voorbereid wil zijn, ga je dan eerst verdiepen in de kunst van het schrijven. Dus lees blogs, luister podcasts, volg een cursus, kijk op socials naar berichten van schrijvers of redacteuren. Dat je juist niet. En als je je hebt voorbereid, dan ga je je verhaal schrijven.
1: Ja.
0: Dus ja, je kan er echt twee kanten mee op. Ik kan niet één advies geven aan iedereen, want iedereen is ook anders.
1: Ja, ja, is het, zo. En nou ja, ik had het net ook al met Matthijs en met Frank over ook hoe belangrijk het is om ja, je boek te laten redigeren.
0: Mm-hmm. Ja, ik vind het heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Mooi. En waar droom je zelf nog van? Zijn er nog meer plannen behalve je tekstbureau en je podcast? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. De podcast die je maakt.
0: Ja. Ja, echt grootste plannen heb ik op dit moment niet. Waar ik van droom is dat ik gewoon door kan gaan met het werk dat ik doe. Ik vind dit werk ontzettend leuk om te doen. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier kon werken. Het laboratoriumwerk vond ik ook leuk. Het was ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Ik deed onderzoek naar ziektes en de oorzaken daarvan en hoe je ze kan genezen. Dus dat was ontzettend interessant. En ik vind, de medische wereld heeft nog steeds echt wel mijn hart. Dat vind ik leuk. Maar dit werk wat ik nu doe, ik vind het zo leuk. Dus ik hoop gewoon echt dat ik klanten mag blijven helpen. Dat ik auteurs mag helpen met mooiere boeken maken dan dat ze op dat moment zijn. Dat ze bij mij komen. Dat ze, ja, gewoon blij zijn met hun boeken. Ja, en dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ik hiermee door mag gaan.
1: Nou.
0: En ik heb wel een paar toekomstdingen dat ik denk, nou, ik heb nu wat cursussen staan, die zou ik wel graag wat kleine cursussen bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens. Van Henk de Vries en van mij samen. Ik ben nu de eerste jaar co-host geweest.
1: Ja.
0: Daarvoor bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens. Van Henk de Vries en van mij samen. Ik ben nu de eerste jaar co-host geweest.
1: Ja.
0: Daarvoor heeft Emmy met twee andere co-hosts gedaan. En we gaan dus komend seizoen gaan we gasten uitnodigen die komen vertellen specifiek over één genre.
1: Oké, interessant.
0: Dus ja, het is heel interessant om dan echt eens even één uitzending helemaal te focussen ja, op zo'n genre. En we gaan natuurlijk ook gewoon verder met de onderwerpen met schrijvers, voor schrijvers. We gaan ook verder met uitzendingen met schrijvers. En wat we ook nog verder gaan, we hebben nu één gast gehad, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, die kwam vertellen over iets wat je vaak tegenkomt in een boek.
1: Okay.
0: Dat was dan een rechercheur en oud-militair. En komend seizoen hebben we al een aantal mensen op de planning staan die komen vertellen over B&B, over vliegen. Dus we hebben een aantal mensen al uitgenodigd. En dat vinden we ook echt heel leuk. Zodat je als schrijver je echt goed kan inlezen. Het is dan luisteren, maar goed kan leren wat je nou nodig hebt om bepaalde beroepen of bepaalde onderwerpen in je boek te zetten.
1: Wat leuk.
0: En dus dat is echt. We vragen ook altijd vooraf van, zijn er vragen? Die kan je dan ook aan ons stellen en dan kunnen wij ze doorgeven aan de gasten. Dus ja, daar gaan we ook lekker mee door. Dus vind ik echt heel erg leuk om daar kijk ik echt naar uit.
1: Nou, dat snap ik. Dat snap ik. Genoeg dingen te doen in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou, ik wil niet te vervelen.
1: Nee, daarom. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je mijn gast wilde zijn. En ja, ik wens je nog een fijne middag.
0: Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk.

Ik ben weer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gasten bedanken. En de volgende gast komt alweer volgende week zaterdag 18 juli. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen, zang vertellen.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
3: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het WK Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Kribbenwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: RTV Krimpen Uwuit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met Blanc, minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werden ze de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pembley. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewaard, Veen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dit is Martijn Veek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld.

0: gemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: SW Krimpenerwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loesbos bij Kerk. Het Loesbos is het centrale natuurgebied van de Krimpenerwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpenerwaard. Lekker wandelen in het Loesbos.

advertentie. En de Algerabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Actie hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie werd schade gericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daar heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans en Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krippenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

krimpende waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin te gramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de Braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in en keerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd. Een brand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdag.
0: Is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.
4: Wim van het Zuiden.
5: Sound of Disco.

0: klassieker of is dit een disco-klassieker? Terug naar de jaren 80, om precies te zijn de 1980, de grote doorbraak van Cool in the Gang met Ladies Night. Jawel, het is weer een zaterdagavond geworden.
1: Hé, hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur met aftrap van The Sound of Disco. Alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s zoals gewoonlijk. Zoals onder andere The OJ's, The Jazz Fine. En deze gigantische disco-hit uit 1977. Dit is Evelyn Champagne Gang met Shame. Welkom bij RTV Krimpenwaard met The Sound of Disco.

0: Naar RTV Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar de zinderende zaterdagavond.

1979, Ethan Starr, destijds doorgebroken met 25 Miles, War, Contact. En dit was natuurlijk een grote hit, Happy Radio. Ja, we lopen tegen de klok van 7 uur aan. We gaan er even uit. We gaan zo meteen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Zometeen na 7 uur hebben we natuurlijk de Sound of Disco tot 8 uur. Later op de avond de Powerdance hits. We gaan er even uit met MFSB. Dit is...

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heb je van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag is kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toest gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: vrolijk weekend met de Wistars uit 1979. Met Don Jackson en Erna Ross. Het vrolijke nummer A Brand New Day.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend. Inmiddels gezellig druk geworden in de studio van RTV Krippelerwaard. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Tot 8 uur de Sound of Disco. Met alleen maar de beste discoclassiekers van de 70s, 80s, 90s. Na 8 uur hebben we zoals gewoonlijk de Powdance Hits van Hans de Jong. En dit zijn de zaterdagavondgebeurtenissen op de zender RTV Krippelerwaard. Alleen maar de beste muziek zoals deze plaat. Even terug naar het jaar 1987. Italian Disco hier op RTV Krippelerwaard met William Pitt. Dit is City Lights. Een goede avond. Dit is The Sound of Disco.
3: Good life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn?

lost, the light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone.

Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenen.

0: Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.
3: Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Ja, meer dan 35 hits gescoord in de Nederlandse top 40. De onbetwiste Queen of Disco, Donna Summer. Met uit 1978, Last Unkind.

de zomer van 1976 hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Het Britse duo The Real Thing met You To Me Are Everything. Zometeen de zomerse klanken van de Two Man Sound. En daarna in de spotlights de double disco voor deze zaterdagavond, Wash Wash.

Ja, we horen ze nog alleen hier in Hound of Disco. Veel cute music hier in de zinderde zaterdagavond. Met Steve Allen. Twee grote hits gescoord in de Nederlandse top 40 in 1987. En dit was een nummer uit 1985. Het

0: komen ze nummer A Letter From My Heart. En daarvoor natuurlijk de dubbeldisco voor deze zaterdagavond. De Amerikaanse formatie Was Wash met uit 1970 Car Wash en uit 1985 de RR Express. Tot zover de Sound of Disco. 1 minuut voor de klok, voor 8 is het geworden. We gaan er snel uit. Zometeen verder met Mr. Sunshine zelf. Met het ritme van de zomer. De power dance hits van mijn vriend en collega Hans Jong. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bijdrage met de zin. En zaterdagavond was weer een zomerlekker programma met zomerse hits op de radio van heden en verleden. En wat gaan wij doen? Zometeen 8 uur. Dan ben ik weer met de power dance hits ritme van de zomer. Nee, dat gaan we niet doen, meisje. We gaan het ritme van de zomer doen, zei ik.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum.
4: Man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey, hallo.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met R. Krimpen-Urwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen-Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond. Zaterdag.

vakantie. En misschien luister je wel vanaf je vakantieadres. Misschien zit je wel gewoon in de tuin, kan ook. Welkom bij Riepen van de Zomer. Tot en met 11 uur, lekkere zomer is van hele verleden. Het staat voor je klaar. Mikey Mike en de Funky Bunch, Good Vibrations. Meest Marcello en Farruko.

daar hebben we weer een Lonnet of the Hell bij. De bekende sample die gebruikt is. En regelmatig draaien wij plaatjes van de Lonnet of the Hell bij. Dat wil zeggen waarbij de sample is gebruikt. In dit geval ook. Het was de zomerrit in de zomer van 1991. Marky Mark en de Funky Bunch, die deden ook al mee. En die Marky Mark die zat natuurlijk vroeger bij New Kids in the Block. Daar maakte hij de carrière. Dat wil zeggen, de eerste anderhalf jaar en daarna ging hij solo. Resulteerde uiteindelijk in de zomer van 91 gerealiseerd. En die heb je gehoord onder het kopje van de Good Five Basins. Met de groetjes van Lonnet of the Hell Bay. En daarvoor hadden we zomerrit uit 2023. Heel veel gedraaid in de Power Instincts. Ook toen de tijd. In de zomer van 2023. Estavida, Marcello en Farruko. We haalden nummer 3 als hoogste bereikspositie in 2023. En stond 21 weken genoteerd. Ik zeg, wees welkom allemaal. De komende 3 uur hebben we van de zomer. Hallo!

0: plaatsjes verwijderd van de top 10. En dan hebben ze al 10 notering. Maar deze week gaan ze wel 7 plaatsen omhoog. Hou op, hou deze. Topic. Doe het samen met Topic. Doe het samen met inderdaad Becky G. En dan krijg je deze oude pauw. Deze Sorry Papi. En de voor een Italo classic. Een one hit wonder. Had maar 1 hit in Nederland. P-Lion is de naam. En Happy Till. Een lekkere zonneswaard van hier.
1: RTV Krimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: Ja, die gaat er nog even rijden zometeen. De oude pauwrinsen van vorige week, Just Stay en Sam Harper, die hebben toen 3 keer gewijd. Met Just a Little, die ga je zo nog een keer horen. Deze 2009 Ina Sunny's Up Power Dance Hits.

0: player. En de zomer van 2009 had de zangeres Lina een aantal grote hits. Een eentje daar heb je gehoord. Was de Sun, die hoorde je even
1: bij. Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar
2: 1988.
0: De zomerrit voor de Nederlandse zangeres Selena. Dit is Hitsingle So Far Away, hoor je.

0: De zon schijnt lekker buiten. En dan op dit achtergrond een beetje Spaans. Op een Griekse riedeltje. En de vorm van deze hit van Selena, een Nederlandse zangeres. Had verschillende hitjes. Onder andere in 1989 had ze er eentje. Timebop. En ze had ook nog een tweetal hits in 1988. So Far Away, de grote zomerhit. En in het voorjaar van het jaar had ze met deze plaatje. Ja, Selena scoort haar eerste hit met de hit single Shotgun. En daarna kwam inderdaad de zomer, is So Far Away, die heb je al hier.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.

0: persoonlijk is voor mij dit de zomerhit van het jaar 2026. 21 maart dit jaar kwam hij binnen in onze lijst, heel bescheiden, op een 38e plaats. En langzaam is hij omhoog gaan. En uiteindelijk is het een zomerhit geworden. We kunnen zeggen van een zomerhit. De pauze. Nieuwe single is onderweg. En deze staat nog steeds in de top 3 genoteerd. Wel, er staan 1 plaatsje gezakt. Vorige week 2 en deze week 3. Maar misschien zit er nog maar 1 wel in binnenkort. De bouw zijn inderdaad Magnetic. En nummer 2 horen we daarvoor. Dat wil zeggen, nummer 2 staat op nummer 2. Another and Fulta 45. De Talk to You. En voor de 6 week nummer 1. Shakira, Butterboy, Die, Die, Die.
1: FTV, Kriek van de Wagen. Power, Dance Hits.
0: 2 minuten over 8:30, 8:30 bedoel ik. Wat gaan we doen het komende half uur? In dit gedeelte dan de show. De nieuwe Power Dance Hits heb ik voor je klaarstaan. De dubbele dosis dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. En de Power Spotify Dance Hit. En zomer is de Banger Boys. Parade de titel van de Tetters. Met Calvin Heijer, Karen Harris nu.

0: boodschap van de Bengen Boys is altijd geweest. Zon, zee, strand en sexy. Maar dan kom je uit met dit natuurlijk. Tiet op de radio, hè?
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard.
0: Het plaatje van de Bengen Boys uit de zomer van 1997 heet de Parade de Tetas, oftewel Parade van de Tieten. En de vorige zomerrit Calvin Harris en Dua Lipa, en wat voor zomerrit. Hij stond 28 weken genoteerd in de zomer van 2018. In totaal ook 16 weken op nummer 1. Ongelooflijk. Dan spreek je over echt een super monster meegeeft. Calvin Harris en Dua Lipa on
1: STV. Knipper en Baard. Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
2: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: Hans de Jong. Ja, normaal gesproken maak ik altijd bekend wat de nieuwe Paul Inzap is. Ik zeg dat hij op dit moment een hele grote hit. Dan pak even een Nederlands hitlijst. Doe je zo. Maar eerst is dit Jorrit Vloe en mijn lief. Yes, of love.
1: Power, power, dance, hit, power, hit.

0: achterbij.
1: Misschien heb je hem al herkend. Het was gisteren een beetje uitgebreid in het nieuws. Vooral bij Showbiz nieuws. RTL Boulevard. We kennen hem allemaal. Hij heeft die grote zomer in te pakken op dit moment. Dat wil zeggen, in de top 3 stond hij genoteerd. Rutger van Barneveld. En de opvolger van de zoele zomeravond, dat is deze maand. Het was 20 jaar geleden al een bescheiden hitje. Tenminste, 20 jaar geleden uitgebracht. Toen was het een bescheiden hitje. Nu gaat weer een remix van gemaakt. En wordt het een wereldhit.
2: Power Hit Radio.
1: En de plaat heet Zomer, Zon en Strand. En die hoor je nog 2 keer voorbij komen bij de Zin de Zaterdagavond. Power Dance is rippen van de zomer. Nou, heerlijk zeg.
2: Power Dance Hits. Zomer. De zinderende zaterdagavond. Op je radio. RTV.
1: En knippen de waarden. En dan vooral ook een zomerhit. Jonas Blue en Malieve en The Airs of Desire. Zit je achter Spotify? Klik hem aan. Hans de Jong Power Dance is, vind je een hele lange lijst. Een lijst van inmiddels 227 nummertjes. En we gaan er vanavond weer in. We hebben het over Italiaanse DJ Koto.
2: Power, Spotify, Dance Hits.

0: jaren 80 had hij 3 hits. Jabda in 1986. Dwijkers en die kent in 1988. En ja, zijn commerciële eerste hit had hij in 1985. Klein bescheiden, joh. Wel veel gedraaid bij de MCV op zaterdag. Nog een keer uitgeroepen als favoriet schijf volgens mij. We hebben het over de Italiaanse DJ Koto. En de hitsingle. En dat heet inderdaad deze plaats. En dat heet Visitors. En die zetten we vanavond in onze lijst. Daar, sterker nog, die staat er inmiddels al in. Op 227. Volg ons via Spotify. Hans Jong, Power Insert. Dan vind je de hele lijst.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance Hits.
0: CJ Lewis. Radio.

toen ik van de week een programma aan het voorbereiden was, toen kwam ik ineens achter dat hij 2 hits heeft. Hij had nog een klein bescheidenetje. Nou, al 6 weken in de Nels hitlijst. Everything is alright, uptight. Heb je zomer een groot hit te pakken met dit nummer inderdaad. Sweets van My Sweets. En je hoorde hier voorbij komen. De ritme van de zomer. Dubbele dosis dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. Nou, hele korte informatie. Volgens Wikipedia was Crespo, daar hebben we het over, een 55-jarige, is een Portuese, Ricardiaanse, Amerikaanse zanger. Die hoofdzakelijk merengue zingt. In 2000 won hij een Grammy Award en in verschillende...

0: jaren daarna nog enkele Latin Grammy Awards. Bekende nummers van hem zijn onder andere Luna Lina, Pintame, nooit van gehoord, en Ton Sorisa. Maar de bekendste is, die zijn natuurlijk, die heet waren in Nederland, Bailar met Deo. Die komt er zo aan. En ook Swavemente, oftewel Elvis Crespo.
1: Dubbele dosis dance.
0: Met twee hits van hem achter elkaar. Swavemente en Bailar hoor je nu in de dubbele dosis dance.

0: Powerdance is rippen van de zomer. Wij laten je lekker genieten, want de zomer is verheden verleden. Dubbele dosis dance, twee platen van één artiest op de radio. Elvis Crespo in dit geval. Samen met Palar 2017, samen met De Oro. En deze heet natuurlijk Zware Mente. Die kent iedereen. Zo meteen nog meer lekkere plaatjes die jou kent in Rippen van de Zomer deel 2. Dus wat je doet, hou de radio aan en zet hem voluit zo.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de hebben. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Hey, hallo, welkom bij deel 2.
6: Daar hebben we onze handsiepvader.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

50, want de hits uit Bloedje, Bloedje heet. Zorg dat je niet verbrandt. Tot en met 11 uur, rippen voor de zomer. En dit is de tweede uur met lekkere hits onderweg. Zand en Scatman John. A 1995, ga je met Scatman, maar eerst Roxy Dekker en Roddy Flex op de radio.

Dit noemen ze nou sketten. En dat is een vorm van improvisatie in jazz. Zo staat het op internet. Nou ja, Skat met John, die had er een plaatje over gemaakt. In de zomer van 1995 was dat een gigantische hit. In heel Europa, dus ook in Nederland. We sketten wat mee. Skatman had ook nog een opvolger. Dat heette Skatman's World. Dat was een, ook een top 10 hit, jongen. Maar deze is toch wel de bekendste. En voor de zomerhit van 2024 gaan we weg. Dat vroegen Roxy Dekker en Ronnie Flex zich af. En ze gingen weg. En ze scoorden een grote hit toen de tijd. Welkom aan.

0: een van 10 top 40 hits heeft deze mevrouw op haar naam staan. En de grootste top 40 hit van haar hier in Nederland, dat is I'm Good Blue. Samen met David Guetta, de zomer van, wat was dat? 2000, weet ik wel, een paar jaar geleden. 33 weken stond hij in de Nederlandse hitlijst genoteerd. Deze staat er inmiddels al 15 weken in. Baby Rexha samen met Fellas, een oude Pau, deze hit, New Religion. En daarvoor Madonna met een hele leuke zomerse plaat. Papa Don't Preach uit 86 hoorde hier op de radio. Het meer zomer is onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag zal ik het wel overnemen. Jawel.
1: 20 meter hoogte.

als je het buiten kijkt, de omstandigheden. De zon gaat onder. Oh, heerlijk. Dat past deze plei. De Sun Coast Down plaatje. Dat is een lekker plaatje voor als de zon ondergaat. Nou, en dan hoor je op de radio nu hier om 9:55. Het wekker nummer 8, ritme van de zomer. Het is de ritme van de zomer, Anthem 2026. The Second Voice. And Let Me Be. Staat inmiddels in nummer 1 in de tipraden. En ik hoop dat hij nog doorstoot naar de top 40. Jawel, misschien binnenkort.

0: En de voorhalve plaatje 2008 hadden een zitten bij Release Me. Stond 13 weken genoteerd in de Nederlandse hitlijst. En de hoogste prijzen positie was de 14e plaats. Zo zien we weer. Je hoeft niet echt een grote top 10 eerst te worden.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar de zomer van
2: 1984.
0: Je bent in de uitvoering van Tony Esposito. Maar die zou later nog een zomerhit scoren in 87. Dit is de uitvoering.

zit een sample in deze plaat. Die is al zoveel keer gebruikt en die is zo oud. Maar ik ken hem nog uit de periode dat Nederland Europees kampioenschap werd. Toen werden allerlei plaatjes gemaakt in de zomer van 1988. Onder andere van de Hollanders. Dat is dit plaatje. Daar zit hij ook in, dat melodietje.

0: plaatje van de Hollanders en Oranje Lied. En dat was toen in 1988 een hit. En nu zit diezelfde sample in de huidige hit van Kriskas Amsterdam. En hij heet My Oh My. En dan vond ik Boudy en Kalimanuna. De zomer 1984 op de radio hier.
1: RTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 3:30, 9:30, Power Dances. Rippen van de zomer, daar ben je op afgestemd. En wat kan je dit komende half uur verwachten? De Power Dances van Rutger van Barneveld, een nieuwe single. Met Pit en een foute hit. En natuurlijk zomerits op de radio. Accent komt aan met Kylie. En is uit 1990 Londen, biedt uit met tikkende buitje.

0: In de zomer van 2004 had het te maken met de ozoondragers in de Tij. En een jaar later, in de zomer van 2005, toen waren er eens weer een aantal heren uit het, ja, op het Balkangebied. En dan noemen ze zich inderdaad Accent. En ze hadden een zomer in te pakken. In heel Europa, dus ook in Nederland, met his single Kylie. Of het over Kylie Minogue gaat, dat laten we even in het midden. En de voor 1990 zomerrit voor London Beat. En I've Been Thinking About You, met dat leuke dansje erbij, weet je nog?
1: Op zaterdag 26 september, bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en... Zaterdag 26 september, bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Eens heb je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Hopelijk mooi weer natuurlijk. De zender van de zaterdagavond van RTV Knip en de Baan. En zo meteen komt hij eraan, de Pauw Deensip vanavond. Een opmerkelijke Pauw Deensip. Want het is volgens mij een 11 jaar tijd dat we de Pauw Deensip doen. Dat we niet Nederlandstalige, ja, die, zeg maar, de Nederlandstalige muziek hebben gedaan. Nee, dat kan me niet, er is een. Nou ja, hij komt er toch aan. Rutger van Warneveld heeft een remix gemaakt van 20 jaar geleden. Zomer, zon en strand. Die komt er zo aan. Maar eerst twee heren uit Nederland, ze noemen zich Another. Waren van de week op televisie in bij Boulevard. Ze hebben een hit samen met 45 Ultra. Dit is Talk To You op de radio hier.

0: Een beetje Shakira. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit wel een nummer 1 positie kan bereiken. Een gigantische plaat. Goed, het hebben goed op festivals, denk ik. Rutger van Bruil. En die opvolger van Zoenen Zomernachten, dat is deze nieuwe remix van 20 jaar geleden. Zomer, zon en strand. Paar deze even vanavond. Onmerkelijk, maar ja, toch wel lekker moet het weer, hè. En voor de Foute Discoplaat neem ik je mee naar de zomer van 1980. Ze komen uit Duitsland. Daar stonden ze een half jaar op nummer 1. Bij ons in de zomer van 1980 3 weken. Dit is de Kumba Dance Band en de Son of Jamaica. Foute Discoplaat! Foute
1: Discoplaat! Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Alle drie hits in Nederlands, deze Duitse band. Onder andere een Aloha, Until We Meet Again. Maar dit was al de grootste. Zomer is in 1980. Er stond een week op nummer 1 genoteerd in de zomer van 1980. Wij hebben ze gedraaid als foute discolaat. De Goodbye Dance Band en The Son of Jamaica. Dances. Zand en mensen, bent er nog voorbij komen. En misschien nog een nieuwe plaat, misschien ook nog wel. Maar eerst deze uit de zomer van 2000. Groove Jets door Spiller en Sophie Ellis Backstop Radio. Ritme van de zomer. Hier bij de Power Dance zit. Even kijken of we de intro volgende doen. Nu begint ze de muziek.

0: I like to move it, move it. Als je dat bij elkaar hoort, de hit van Push It, Salt and Pepper uit 1988, de zomerhit, stond 38 jaar geleden nummer 1 in Nederland. En als je dan de zomerhit erbij neemt van Real to Real, uit de zomer van 1994, I like to move it, dan krijg je deze messenbit. Oh, heerlijk. Twee hysterische platen in één messen. En vooral de spiller, zomerhit uit 2000, samen met Sophie Alice Baxter. Die zonder tekst in met Juliet If Ain't This This Love. Zo'n deel 3 van de Power Race Rippen van zelf. Hou de radio aan, pak even wat drinken bij. Dan spreken we elkaar zo voor deel 3.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen de auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarnaar door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, dus naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook veel. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is beter in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor ze kundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Hey meisje, hebben we zin in een derde uur?
6: Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Komt eraan.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Zal maar even een paar plaatjes laten horen. Hoor. Jay-Z, Simple Red, Kid Creole, Coconuts, Kudo Just Project. Allemaal muziek die het komende uur voorbij komen. Ritme van de zomer deel 3. Met Santé Chicane beginnen wij in Saldor. De eerste Swedish House Mafia.

Oorspronkelijk is het nummer, komt het nummer in 1997. Het heette het Offshore. Maar in 1999 hebben ze bedacht van, weet je wat, we gooiden er een vocaal overheen in de vorm van een dame die vroeger bij Clannad zat. Die stem die hoorde er overheen en die zingt dan Saltwater. Het hebben ze een singeltje Saltwater genoemd. Chicane in 1999 een zomerhit. Met name op het eiland Ibiza hebben we groot. En de zorg is Vinos Mafia vorig jaar een groot hit. Weet zo lang, dat zal zeggen 13 weken zonder zijn dipraden. Waarvan 5 weken nummer 1, die hebben we toch gehoord.

0: is on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power Dance Hits.
5: Let's Dance was in 1983 een grote voorjaarshit voor David Bowie. We hadden nog één in de zomer. En dat is er maar Shine Girl.

Marlon Brando. When

Yeah.

0: ook binnengekomen. Hoop dat we die nog kunnen draaien aan het einde van het begin van deze show. Dit was de huidige hit. Bam, bam, bam op de radio. Oftewel Jamaican en de vooral de David Bowie. China Girl was een grote voljaar zomerhit. En die voice hit was Les Dance en dit was China Girl door hier.
1: The sound of disco. The Pixelties, 80s en 90s. Met onder andere de disco-klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpener Waar.
1: Disco Wimpy is er volgende week weer.
2: Het is Hans de Jong op RTV Krimpen Waard.
1: Ja hoor, en die gaat er zo nog even draaien. David Quetta heeft op dit moment nog geen top 40. Zat in de tipperaden met John Martin en het nummer heet Human. Die ga ik nog weer draaien. Maar eerst Kuro Josh Pratt.
2: Power Dance Hits.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: En het heet Human. En daarvoor al de Could You Just Project. In de Zero's een nieuwe remix uitgebracht. Het origineel stamt uit 1990. En het heet Infinity.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar
2: 1982. Jasper
0: Blaya. Latijns-Amerikaanse tiende plaats. Kit kun je al in de coconut. Nee, I'm not your daddy. Nou, dat klopt inderdaad. Ik ben niet je vader, hoor. Nee. Maar ze hebben er wel een plaatje over gemaakt. En die was een regelrechte hit in de zomer van 1982. En wat denk je, die hoorde je op de radio.

0: Onze goede Belgische vriend Felix Laat, Last Frequencies. De zaal was dit en die zal wel veel gedraaid worden bij de Belgische radiostation. En ook hier bij ons bij de Zin TV, inderdaad, de live en al. En de vorige Kit Kudde on the Coconuts, Heidi, I'm not your daddy. En zo ben ik in 1982 al hier. FTV, Krikkerenwaard.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door, RTV Krimpenerwaard.
0: Ging mijn filletje ineens weg die ik had klaargezet. Want even kijken, dan kan ik nog zeggen dat we inderdaad zometeen dus nog allerlei leuke dingen hebben. Ach, dit ging net zo lekker goed. Zometeen kan ik inderdaad wel de 6 minuten over 10:30, dat eerst eventjes. Wat kan je dit komende half uur wachten? Nou, ik heb een hitschijf. De Pauwdienst heb ik nog een keer van Rutger van Barneveld. En ook nog een house classic. En natuurlijk zomer is op de radio. Dario G, Caravan of Paris. Maar eerst, uit 2003, Simply Bad.

Sunshine. Dat was een grote zomerhit in de zomer van 1997. En een jaar later halt te maken met wereldkampioenschap voetbal. En Daryl G scoorde daarmee het thema nummer, de anthem. En dat heet Carnaval de Paris. En die hoorde hier voorbij komen, Wippen van de Zomer. En daarvoor, jawel, de zomerplaat 2003, Simply Red. En kijk ze naar buiten, de zon is onder, oftewel Sunrise.

En ik neem je mee naar 11 juli 1987. Tijdens de hele Tros Donderdag hoorden we een dame die nogal boos was op een vriendje. Donna Ellen is de naam. Ze maakte een singeltje en het heette Baby, Let's Get Serious. Let's Get Talk to Serious. Want we moeten praten. Het gaat uit tussen ons. De liefde is weg. Oftewel, Donna Ellen.

0: misschien ging gebeuren. Ik vroeg me toch al af, wanneer zou het gebeuren? Nou, het is gebeurd. Ze hebben de sample gebruikt van Colin L. Abrams. Die had in 1985 een groot hit met Traps. Ja, en nu is er een dance act die heeft er een remix van gebruikt. De dance act in kwestie noemt zich Colter. En Traps heette dat. Binnengekomen in de tipraden, dus ik verwacht er wel een doorstromen naar de top 40. Ja, je weet het niet, hè? Zijn gekkere plaatjes binnengekomen in de hitlijsten. Colter en Trap, sorry, op de radio, de Four Flair. En door het oog van de nacht hoor je ook. Het is even tijd voor, zet de radio een standje harder, want we gaan huizen. We gaan terug in de jaren 90. De houseclass, ik op het night is. De OT Quartet, Hot That Sucker Down.
1: Power Dance is House Classics from the 90s.

House Classics van de 90's vanavond. Alti Quartet, Hold That Sucker Down, hoor je op de radio. Het is tijd voor de Power Days. Rutger van Barneveld, die komt eraan. Het is single, zoom, strand en zee en dorp.

0: Rutger van Barneveld. Die is vanavond uitgenodigd als Power Acid. Zon, steen, strand, zomaar. Met mooie meiden om dit was hier weer aflevering, weet ik veel hoeveel, van Power Acid's Rippen van de Zoom. In ieder geval van deze 8 augustus 2026. Ik hoop dat je het leuk vond, gezellig vond, genoten van de muziek. En mevrouw, wat vond je van de show van vanavond? Zeg, kom eens even, Marieke, wat vond je van de show?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En ik ben er maandag weer. Goedemorgen hier bij Waard, van 9 tot 12 uur.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-recht als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: En de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politie. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto ervandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-38. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpen en Waard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: regio-info.
1: Een Alpha-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alpha-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken. Meld je nu aan via alphaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 9 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Binnen gelegenheid, kom zeker even langs.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, toch al zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius, dat is ster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsverlicht initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in Midden-Holland? Verstrekt nieuws uit Gouda, Kentvoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard, 24 op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RT Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodstand vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van... Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

0: Werkcentrum of werkcentrum.nl.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger al aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is het tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en naar verblijft.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia, Canada, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Scope. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.